0: De commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderrij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: we carry on.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: richting het...
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: In Almerepoort is gistermiddag een explosief aangetroffen... en bij stranden in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. En toen hadden we geen...
3: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, de flitsbrigade is er vroeg bij. Ik heb er eentje voor je op de A6. Joure richting Muidenberg bij Emmeloord. Hectometerpaal 282,8.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
5: Ach, ik was er een beetje ongerust in of ik wel genoeg zou slapen. In
2: goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jolien. Oh. Maar hey, het is me gelukkig gelukt.
2: Wat is gelukt?
5: Om een beetje uurtjes te slapen. Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nou, bij mij ging het heel goed. Ja, het was natuurlijk, ik vond het wel weer ontzettend warm. Ja. Maar ik had van tevoren wat paracetamol genomen. Want ik had nog wat pijntjes aan de voeten, zeg maar.
5: Oh, dat.
2: Ja.
5: Ja, dat. Oh, dat weet ik het.
2: En nou, daar schijn ik ook heel lekker op te slapen.
5: Oh,
2: dus nee, dat ging fijn. En ik kwam vanochtend, of nou ja, eigenlijk vannacht, het is natuurlijk achterlijk vroeg, ja. In de woonkamer. En daar zaten 2 van mijn 3 zonen gezellig een film te kijken. Dus,
5: was uitgelopen.
2: Ja, dus ze vonden dat ik vroeg was. Ik zeg, nou, volgens mij zijn jullie een beetje laat. Maar goed, gezellig. En ze hebben vakantie, dus dat kan ook allemaal.
5: Oh, en wij kunnen fris en vrijdag beginnen aan deze donderdag.
2: Zeker. Wat hebben we in het nieuws?
5: Ja, uit de Zilverparkgarage in het centrum van Lelystad. Daar is overlast, want de omwonenden liggen daar 's nachts wakker. Nou, die dus wel. Van een brandalarm dat onterecht staat te loeien. Hangjongeren zouden op de knop van het alarm drukken. En wat eraan gaat gebeuren, dat hoor je straks.
2: Ja, en we spreken Almeerders die de beginjaren van de stad hebben meegemaakt. Dat doen we omdat Almere natuurlijk 50 jaar bestaat. Ze hebben een hele mooie serie over. Nou, vandaag een man die als kind liever in zijn Amsterdamse buurtje was blijven spelen.

0: I'm Still Standing. Elton John. 6:07 is het. Donderdag 30 juli. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad ergeren zich aan het brandalarm dat een paar nachten per week onterecht afgaat. Ze hebben geklaagd bij de gemeente.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk voor heel veel lawaai, dus daar lig je dan wakker van. Dat is niet fijn. Nou, de gemeente die beheert die garage en die zegt dat het komt door hangjongeren die het brandalarm laten afgaan.
2: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
3: Het is een heel erg geluid. Dat gaat op bijna merk. En in principe weten wij ook niet zo goed wie moeten wij benaderen naast 2 uur om die uit te kunnen zetten.
4: De overlastgevende hangjongeren zouden zich vooral in dit trappenhuis ophouden. En wanneer ze weer naar buiten willen, het brandalarm indrukken.
2: Het zijn gewoon groepen mannen die alcohol zitten te drinken. Met harde muziek. In de zomer hebben we ook heel veel last van. En daarnaast komt er ook een nieuw skatepark. Dus ik vraag me gewoon af van, goh, gaat dit probleem dan niet erger worden? Want de groep neemt nu ook al alleen maar toe. Laat staan als die skatepark er komt. En er is gewoon niet genoeg handhaving.
4: U heeft ongetwijfeld ook geklaagd bij de gemeente. Krijgt u iets terug te horen?
3: Nou, voor de gemeente klagen, krijgen wij terug. Ja, die probleem wordt opgelost of al opgelost. En 2 dagen later gaat weer die alarm aan. Dus zo erg wordt die probleem blijkbaar niet opgelost. Of de gemeente kan dat niet oplossen of wil niet oplossen.
1: De gemeente Lelystad, eigenaar van de Zilverparkgarage, laat in een schriftelijke reactie weten bekend te zijn met de klachten. Een schuifhek van de parkeergarage is al een maand kapot. Zodra die is gerepareerd, zal het beter te handhaven zijn en het probleem van het brandalarm moeten zijn opgelost.
2: Ik denk niet dat het hek de oplossing is. Het probleem is echt de hangjongeren. Niet per se jongeren, misschien kunnen het ouderen zijn. I don't know. Maar het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Wat een verslag van Roger Dankerlui. Het wachten is op een onderdeel dat langer duurt dan gepland, zo laat de gemeente weten.
0: Ja, ik zag in de reportage 24 uur per dag videobewaking. Dus dan denk ik, nou ja, volgens mij kun je dan misschien beelden terugkijken. Dan zie je toch precies
1: wie het zijn.
0: Wie de jongeren zijn. Dat, misschien is dat ook nog een optie.

0: With You van Douwe Bob. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met mensen van het eerste uur.
0: Ja, onder hen Winston Rose, die in 1980 als kind naar de stad kwam. Het gezin was een van de eerste families in Almere met Surinaamse roots.
2: Ik was 9 jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Almere kwam. Het was eigenlijk voor mij niet echt heel fijn, want ik wilde in mijn oude buurtje blijven. Ik had daar mijn vrienden en ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand. Het was eigenlijk een hele grote zandhoop waar we moesten spelen en er was eigenlijk nog helemaal niks.
3: Weet je dat nog goed dan dat je hier die lege vlakte zat?
2: Ontzettend goed. In mijn beleving was alles ook ontzettend ver. Wij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen bij het Weerwater, Deventerpad. In mijn beleving was het bijna een kwartier, 20 minuten lopen. En als ik het nu loop naar de locatie waar ik vandaan kom, 5-6 minuten lopen. Wij speelden op de treinbaan. Daar gingen we sleetje rijden in de winter. Nooit wetende dat het eigenlijk een spoorbaan zou worden waar de trein overheen zou moeten gaan. En voor ons was het gewoon een mooie locatie om te gaan sleden.
3: Jullie waren een van de eerste Surinaamse families. Was dat dan ook nog een ding? Dat alleen maar witte mensen waren?
2: Nee, zo zagen wij het helemaal niet. Het was echt, elke dag kwam er eigenlijk wel iets bij. Dus het groeide best wel redelijk vlot. En toen de school eigenlijk begon, waren we met een gezin of 20. En alles ging met elkaar om.
3: Er zat ook alles al door elkaar heen.
2: Ja. Dus wat dat betreft, zo zijn wij opgegroeid hier in Almere stad.
3: Maar je bent in Almere gebleven, want je bent er nog steeds.
2: Ik ben er nog steeds en ik ga ook niet meer weg.
3: Wat maakt voor jou dan Almere nu zo prettig?
2: Almere heeft alles wat we eigenlijk moeten hebben. Als ik kijk ook in Amsterdam. Almere is een stuk relaxter, rustiger. Je krijgt veel meer wonen. Er is veel meer activiteit ook in Almere tegenwoordig. En de stad groeit echt gewoon ontzettend. Ik noem het nog steeds een klein dorp, want ik ben hier begonnen. En heb alles zien opgroeien, maar Almere is echt al een hele grote stad.
3: Hoe vind je dat het geworden is?
2: Ik vind Almere heel divers geworden. Echt, het is meer eigenlijk dan ik ervan had verwacht eigenlijk. We zitten ook met ontzettend veel nationaliteiten hier in Almere. Op een heel klein stuk. En Almere is zodanig gegroeid dat er ook echt ook van alles valt te doen. En we hebben ook heel veel mogelijkheden om dingen te doen in Almere. En dat maakt Almere eigenlijk, vind ik eigenlijk veel mooier dan Amsterdam.
3: Ja. Dat is wel bijzonder om te zeggen, voor iemand die uit Amsterdam komt.
2: Absoluut, ik weet het. Ik ben een Almeerder in hart en nieren, absoluut.
3: Over 50 jaar, hoe ziet het dan hier eruit?
2: Wauw, over 50 jaar hoop ik dat Almere daadwerkelijk een van de grootste steden is van Nederland. Waar ieder heel mooi met elkaar kan samen blijven leven. Ik zal dat niet meer meemaken, 50 jaar nog. Dus nee, dat ben ik. Dat is één ding, dat is zeker. Maar dat mijn kinderen in ieder geval net zo trots zullen zijn op Almere als dat ik dat ook ben. Zij groeien nu op in Almere, zijn hier geboren. Dus ze zijn echte Almeres. En ik hoop dat Almere echt alleen maar mooier en mooier wordt voor ieder die in Almere komt te wonen.
1: Mooie wensen voor de komende 50 jaar. Het was een reportage van Reo van der Weijden. Morgen Juri Dijkstra, die op zijn tweede naar Almere kwam. En zijn vader had in Almere Haven de eerste winkel die uit bakstenen was opgetrokken.
0: Ja, dat is dan alweer de laatste aflevering in onze serie over Almere 50 jaar. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: Meer mensen pakken de trein.
0: Oh, nou, kijk eens aan. En we hebben ook nog nieuws over de huizenprijzen.
4: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Nou, gelukkig maar. Lou Rawls en Diane Reeves. Fine Brown Frame. 22 minuten over 6 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: De NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
2: Waar het verschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
1: Ja, in de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden tegen de hoge benzineprijzen.
0: Dan wat nieuws uit de krant. Ik heb hier het AD voor me. Vraagprijs van koophuizen gedaald met ruim 41.000 euro. Ja, bij flink wat huizen moest de vraagprijs het afgelopen kwartaal omlaag. 1 op de 8 verkopers moest de verwachtingen bijstellen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Sommige verkopers denken dat de bomen nog heel hoog groeien, zegt Maxime Boers van Huispedia. En dat is dus niet meer het geval. Ja, dat kan dan toch tegenvallen. Dan ga je lekker flink hoog inzetten. Ik zie ook vraagprijzen voor huizen. Dat ik denk, jongens, echt, het is toch niet reëel meer.
1: Maar
0: en dat klopt, dat zie je 8. Ook. Die staan echt heel erg lang te koop.
1: 1 op de 8? Mwah. 7 op de 8, die krijgen nog wat ze vragen. Of misschien wel meer.
0: Het is misschien wel het begin van een verandering. Wie weet.
1: Ik heb hier, dat denk je, wat een rebelse dame op de voorkant van Trouw.
0: Ze komt, hè?
1: Maar het is Madonna. Maar het is Madonna. Kan dat nog, zo rebels op die leeftijd? Is de vraag.
0: Waarom zou dat niet kunnen?
1: Nou, ze vraagt die vrouw. Ze vertrouwt zich stelt. Oh, dan moet ik helemaal naar de verdieping.
0: Echt waar? Wat is dat dan weer voor een rare vraag? Waarom zou je op een bepaalde leeftijd niet meer rebels kunnen zijn?
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Nou, ik vind het een vreemde vraag.
1: Ja, oké. Okay.
0: De Telegraaf die schrijft over de regelbrei in ons land. Regelbrei wurgt onze economie, is de kop op de voorpagina van de krant. Ja, het is al jaren een klacht. Hè. Te veel regels, te veel papier, te weinig ruimte om te ondernemen.
1: Ja, maar als je het allemaal moet doen, dat kost ook weer tijd. En tijd is geld.
0: Al die regeltjes in Nederland, daar hangt nu voor het eerst een prijskaartje aan. Nou. 17 miljard euro aan nalevingskosten van regelgeving voor de Nederlandse economie. Het is schrijnend, zegt hoofdeconoom Barbara Baarsma.
1: Ja, over economie gesproken, oorlog verarmt een land. Oorlog verarmt ook de mensen die er wonen. En oorlog maakt nu eten in Iran onbetaalbaar. Dat is het belangrijkste nieuws op de voorpagina van de Volkskrant. En je ziet daar mensen vertwijfeld zoeken in de supermarkten op weg naar op zoek naar wat koopjes. En misschien moeten ze ook wel dingen laten staan die ze niet meer kunnen betalen.
0: Ja, nog een laatst kort dingetje uit de Telegraaf ook. Ja, het is schattig stel. Al 50 jaar in hetzelfde Franse hotel. Kamer 303, ons tweede huis.
1: Zijn dat mensen die altijd naar hetzelfde vakantieadres gaan?
0: Ja, lekker vertrouwd. Kamer 303. Het tweede huis. Nog iets anders. Ja, ik vind dit. De verdwijntruc staat erboven. Politieteams en een helikopter waren deze week op zoek naar een ouder vermist stel in België.
1: Ja.
0: De twee waren 's avonds ineens spoorloos verdwenen. Nou ja, het zorgcentrum sloeg natuurlijk alarm. Die had zoiets van: ja, waar zijn ze? Dan maak je natuurlijk zorgen.
1: Die zit in kamer 303 natuurlijk.
0: Nee, want dit is een ander stel.
1: Oh,
0: een medewerker ontdekte het duo uiteindelijk in een kamer precies 1 verdieping hoger.
1: Oh, maar het ziet hetzelfde uit natuurlijk.
0: Het stel bleek zich te hebben vergist. Ze zijn in goede gezondheid, anders de zorgmanager. Ik moest daar ontzettend hard om lachen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: In Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Bij het Lumière-strand en het Stedenwijkstrand in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Zwemmen wordt daar voorlopig afgeraden. Blauwalg kan leiden tot huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. De bacterie groeit vooral bij warm weer en te veel voedingsstoffen in het water. En omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad hebben al 6 weken last van een brandalarm dat meerdere nachten per week afgaat zonder dat er brand is. Volgens de gemeente laten hangjongeren het alarm afgaan. Door het alarm gaan 's nachts alle schuifhekken open. De gemeente wil boa's inzetten om de overlast te beperken. Deze omwonende is duidelijk.
3: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
2: Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie kinderen. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt. Die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Noordernij is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het opnieuw een zomerse dag met temperaturen in de middag van zo'n 27 of 28 graden. Maar er staat wel een stevige westenwind die het voor het gevoel iets koeler doet laten aanvoelen. Zeker in de ochtenduren is er nog flink wat ruimte voor de zon, maar in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking wel wat verder toe. Met in de avonduren mogelijk lokaal een enkele bui, maar enkele plaatsen zullen het ook gewoon droog houden. Vrijdag dan staan er wel wat meer onweersbuien op het programma, met dan een graad of 25, maar in het weekend wordt het gewoon weer droog. Dagelijks wordt het dan 26 graden en de zon schijnt daarbij flink.
6: We gaan naar Spanje toe, dat is meestal een vakantiebericht, maar straks is het een verhuisbericht.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: bij Flevoland. Van Shocking Blue, 6:05 is het.
1: Witte stranden aan een azuurblauwe zee en een boulevard vol met tapastentjes. Ja, zo kun je Spanje zien als je toerist bent.
0: Ja, heerlijk. Nou, klinkt zeer aanlokkelijk. Nou,
1: boeken we.
0: Zeker. Ja, dat geldt ook voor Marcel en Anita Hamers uit Lelystad. Nou, die gaan niet voor een zomervakantie naar Spanje. Die gaan voorgoed.
2: Dat Spaanse leven leef ik hier eigenlijk al. Lekker middagdutje, lekker laat naar bed, lekker laat eten. Nou, ik zie het helemaal voor me hoor.
3: Nou, overdag moet je hard werken.
2: Ja, doen, ja, overdag, nee, overdag moet je een middagdutje doen, want dan is het te warm.
4: Wat ooit begon als een vakantiehuis resulteert nu in een ingrijpende levenskeuze voor de hele familie. Marcel Hamers, zijn 3 kinderen en 2 kleinkinderen en hun gezinnen verruilen namelijk allemaal het Lelystadse landschap voor een klein dorpje aan de Spaanse Costa.
5: Ja, er zijn heel veel redenen voor. Vanmorgen zeiden we nog van ja, zon, zee en zuipen, maar dat was het toch niet. Nee, de belangrijkste reden is denk ik dat we toch een ander leven willen dan hier in Nederland. We willen toch wat meer rust.
4: En die rust zoeken de kinderen en kleinkinderen ook, ziet schoonzoon Nick.
6: Momenteel merken we denk ik heel erg bij de kinderen. Dat je het al ziet op school, dat er heel veel moet. Je ziet ook, als je een beetje kijkt naar de toekomst. Zij zijn nu nog jong, maar als ze later een eigen huisje willen, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk als je ziet naar de huidige woningmarkt. En wij denken dat daar heel veel meer kansen zijn. Zeker in combinatie dat het samen met de familie kan om het daar mooier op te pakken in Spanje.
4: Daarvoor laten ze hun hele leven in Lelystad achter. Al vinden Marcel en dochter Sanne dat niet heel erg.
5: Voor ons is het niet zo'n grote stap, omdat wij het belangrijkste wat we hebben meenemen. En dat is ons gezin. Dus voor mijn vrouw en voor mij is het eigenlijk een droom die uitkomt. Want ja, ik zou al veel langer willen emigreren. Maar dat doe je niet, omdat je hier vooral je gezin nog hebt. En je kleinkinderen en je kinderen. En nu die meegaan is natuurlijk fantastisch. Kijk, voor hun is het natuurlijk anders. Ze laten hun werk achter. En ja, zeker voor mijn dochter die 2 kleine kinderen heeft, is het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, die ga je wat aandoen, om het zo maar te zeggen, om in een ander land te gaan wonen.
3: Natuurlijk ga je vrienden wel missen, maar die kan je opzoeken, die kunnen ons opzoeken. Ja. Ik denk dat de vriendschap die je hebt alleen maar hechter kan worden door verder uit elkaar te zijn.
2: En zover ben je ook niet van elkaar.
7: Nee.
2: Vlucht van 2 uur, 2,5 uur en je bent weer in Nederland. Of andersom, zij zijn in Spanje.
7: Ja.
2: Dus ik denk qua familie neem je mee en dat vinden we denk ik allemaal het belangrijkste, familie. Nou, ik neem dan ook mijn vriendin mee, nou, dat is mooi meegenomen. En mijn vrienden die zien het allemaal als een lekkere, goedkope vakantie naar Spanje. Dus die vinden het ook allemaal top.
4: De familie heeft 10 huizen in een klein dorpje net buiten Cartagena gekocht. Ondanks de goede voorbereiding moeten ze alleen nog eventjes betalen hier.
8: Dus als ik zeg, ik wil tocar a biber, dan zegt u?
5: Dan denk ik, no lo sé. Ik weet het niet.
0: Oké. Okay. Dan zou ik eerst nog even wat taalkursussen gaan volgen. Ja.

0: Jeff Might van Bruno Mars. Zometeen wat zaken gisteravond op radio en televisie. Wat kwamen er voor zaken voorbij?
1: Nou, dan gaan we het hebben over personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Dan denk je, nou ja, dat los je op door ZZP'ers in te huren. Maar dan komt er nog een probleem. Dat straks.
0: Ja, het ligt wat ingewikkeld, hè, tegenwoordig.

0: Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy, 7:15. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv?
1: Ik begin op de televisie. In Nieuwsuur ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat van zorginstelling SWZ vertelde wat de gevolgen zijn van het personeelstekort.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
1: Volgens verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
3: Het scheren wordt minder bijgehouden, mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Ja, om personeelstekort tegen te gaan worden vaak ZZP'ers ingehuurd. Dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dan werkt iemand als ZZP'er, maar eigenlijk ja, lijkt het of hij een loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma. Geen ZZP'ers inhuren, dat gaat ten koste van de zorg. En wel ZZP'ers inhuren, kan weer flinke boetes opleveren.
2: Het grootste risico, als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het bestaan van onze organisatie.
4: Gaat u dan failliet?
2: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
0: Ja, dat klinkt wel heel zorgelijk inderdaad. Dan gaan we naar Met het oog op morgen. Dat sprak met Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van radicaal naar amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet, zei Amgar.
5: Het is niet zo van, terralala, hier heb je een Facebook post of een Instagram post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Ja, volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar zeker ook de ouders.
5: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving.
1: En langs de lijn en omstreken vertelt duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen over wat er verborgen ligt onder het oppervlak van de Oosterschelde. Ze vaart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze week met het schip de Gerdia over de Zeeuwse wateren. Kruijsen vertelde wat er allemaal te vinden is.
6: Er is in de Oosterschelde heb je het verdronken land van Zuid-Beveland. En dat is in rond 1530 is dat onder water komen te staan. En daardoor zijn een stuk of 15 dorpen en zelfs een stad zijn onder water komen te staan, verdronken en verlaten. En dat ligt er nog.
1: Maar die stad en dorpen hebben natuurlijk niet altijd onder water gelegen. Kruijsen legde uit hoe dat kon gebeuren.
6: Die regio, dat heet de Rijmerswaal, dat werd rijk door zoutwinning en veenwinning. En dat waar ze rijk van werden, dat werd ook een ondergang. Het gebied werd steeds lager en lager en lager. De dijken braken door en laaggelegen gebied, dat schroomt onder.
1: Zal ik je nog
0: zo simpel is het.
1: Zal ik je nog eens een geheimpje verklappen?
0: Oh, nou, doe maar.
1: Ik heb daar eens gelopen toen het laag tij was. Dus heb je dus app en een beetje extra afgaand water. Dan kun je daar goed lopen. Ik heb een paar van die baksteentjes meegenomen. Daar aan oude dakpannen. En die bewaar ik in mijn tuin.
0: Oh, waarom? Wat moet je ermee?
1: Dat is gewoon mooi. Dat denken ze. Dan zeggen, dat is het verdronken land van Rijmerzaal.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat
0: vind ik bijzonder. Oké.
1: Ja, mooi
0: nou
1: toch?
0: Ja, misschien een briefje erbij om het uit te leggen.
1: Nee, dat doe ik gewoon aan het nageslacht.
0: Oh, kijk eens aan. Ik denk dat die het vervolgens weg gaan gooien. Denk je niet?
1: Weet ik.
0: Wat moeten we daar nou weer mee?
1: Zij kennen het gebied ook.
0: Oké. Dit is Carly Simon. You're so vain.

0: when I spent the summer on you.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In Almerepoort is gistermiddag een explosief aangetroffen. En bij stranden in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
11: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
10: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
12: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
10: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Eerst een bedankje naar Annemarie Thiele. Die heeft een prachtige zonsopkomst gefotografeerd bij Zeewolde. Is nu te zien op televisie. Hartelijk dank voor je foto's. Stuur het op naar WhatsApp 0320 28 50 50. Gaan we nu over naar het nieuws. Overlast bij de Zilverpark garage in Lelystad, in het centrum van Lelystad. Omwonenden liggen daar 's nachts vaak wakker van een brandalarm dat onterecht staat te loeien. En zometeen hun reacties en een mogelijke oplossing.
8: Ja, daar ben je wel een keer klaar mee natuurlijk met die pokken. Ja. Ongelooflijk. We spreken ook Almeerders die de beginjaren van de stad hebben meegemaakt. Ja, Almere bestaat 50 jaar vandaag. Een man die als kind liever in zijn Amsterdamse buurtje was blijven spelen.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen. digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: ons 7:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad ergeren zich aan het brandalarm dat een paar nachten per week onterecht afgaat. Ja, ze hebben geklaagd bij de gemeente.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een enorme herrie en ja, daar liggen mensen dan wakker van. De gemeente beheert de garage en die zegt dat het komt door hangjongeren die het brandalarm laten afgaan.
2: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
3: Het is een heel erg geluid. Het gaat op bijna merk. En in principe weten wij ook niet zo goed wie moeten wij benaderen naast 2 uur om die uit te kunnen zetten.
4: De overlastgevende hangjongeren zouden zich vooral in dit trappenhuis ophouden. En wanneer ze weer naar buiten willen, het brandalarm indrukken.
2: Het zijn gewoon groepen mannen die alcohol zitten te drinken. Met harde muziek. In de zomer hebben we ook heel veel last van. En daarnaast komt er ook een nieuw skatepark. Dus ik vraag me gewoon af van, goh, gaat dit probleem dan niet erger worden? Want de groep neemt nu ook al alleen maar toe. Laat staan als die skateparken komt. En er is gewoon niet genoeg handhaving.
4: U heeft ongetwijfeld ook geklaagd bij de gemeente. Krijgt u iets terug te horen?
3: Nou, voor de gemeente klagen, krijgen wij terug. Ja, die probleem wordt opgelost of al opgelost. En 2 dagen later gaat weer die alarm aan. Dus zo erg wordt die probleem blijkbaar niet opgelost. Of de gemeente kan dat niet oplossen of wil niet oplossen.
5: De gemeente Lelystad, eigenaar van de Zilverparkgarage, laat in een schriftelijke reactie weten bekend te zijn met de klachten. Een schuifhek van de parkeergarage is al een maand kapot. Zodra die is gerepareerd, zal alles beter te handhaven zijn en het probleem van het brandalarm moeten zijn opgelost.
2: Ik denk niet dat het hek de oplossing is. Het probleem is echt de hangjongeren. Niet per se jongeren, misschien kunnen het ouderen zijn. I don't know. Maar het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Het verslag. Ja, het verslag was van Roger Dankelaar. Het wachten is op een onderdeel. Dat duurt langer dan gepland, zo laat de gemeente weten.
0: Oh ja. Dat is altijd met onderdelen.
1: Ach, verschrikkelijk.
0: Die komen nooit op het moment dat je ze nodig hebt.
1: Nee.
0: Die komen altijd te laat.
1: Want dingen gaan ook stuk.
0: Ja, helaas wel.
1: Ellendig.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met de mensen van het eerste uur.
0: Ja, onder hen Winston Rose, die in 1980 als kind naar de stad kwam. Het gezin was een van de eerste families in Almere van Surinaamse afkomst.
2: Ik was 9 jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Almere kwam. Het was eigenlijk voor mij niet echt heel fijn, want ik wilde in mijn oude buurtje blijven. Ik had daar mijn vrienden. En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand. Het was eigenlijk een hele grote zandhoop waar we moesten spelen. En er was eigenlijk nog helemaal niks.
3: Weet je dat nog goed dan, dat je hier die lege vlakte zat?
2: Ontzettend goed. In mijn beleving was alles ook ontzettend ver. Wij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen bij het Weerwater, Deventerpad. In mijn beleving was het bijna een kwartier, 20 minuten lopen. En als ik het nu loop naar de locatie waar ik vandaan kom, 5-6 minuten lopen. Wij speelden op de treinbaan. Daar gingen we sleetje rijden in de winter. Nooit wetende dat het eigenlijk een spoorbaan zou worden waar de trein overheen zou moeten gaan. En voor ons was het gewoon een mooie locatie om te gaan sleetje.
3: Jullie waren een van de eerste Surinaamse families. Was dat dan ook nog een ding? Dat er alleen maar witte mensen waren?

0: Wat maakt voor jou dan Almere nu zo prettig?
1: Almere heeft alles wat we eigenlijk moeten hebben. Als ik kijk ook in Amsterdam. Almere is een stuk relaxter, rustiger. Je krijgt veel meer wonen. Er is veel meer activiteit ook in Almere tegenwoordig. En de stad groeit echt gewoon ontzettend. Ik noem het nog steeds een klein dorp, want ik ben hier begonnen. En heb alles zien opgroeien. Maar Almere is echt al een hele grote stad.
0: Hoe vind je dat het geworden is?
1: Ik vind Almere heel divers geworden. Echt, het is meer eigenlijk dan ik ervan had verwacht eigenlijk. We zitten ook met ontzettend veel nationaliteiten hier in Almere. Op een heel klein stuk. En Almere is zodanig gegroeid dat er ook echt ook van alles valt te doen. En we hebben ook heel veel mogelijkheden om dingen te doen in Almere. En dat maakt Almere eigenlijk, vind ik eigenlijk veel mooier dan Amsterdam.
0: Ja. Dat is wel bijzonder om te zeggen, voor iemand die uit Amsterdam komt.
1: Absoluut, ik weet het. Ik ben een Almeerder in hart en nieren, ja. Absoluut.
0: Over 50 jaar, hoe ziet het dan hier eruit?
1: Wauw, over 50 jaar hoop ik dat Almere daadwerkelijk een van de grootste steden is van Nederland. Waar ieder heel mooi met elkaar kan samen blijven leven. Ik zal het niet meer meemaken, 50 jaar nog. Dus nee, dat ben ik. Dat is één ding, dat is zeker. Maar dat mijn kinderen in ieder geval net zo trots zullen zijn op Almere als dat ik dat ook ben. Zij groeien nu op in Almere, zijn hier geboren. Dus ze zijn echte Almere's. En ik hoop dat Almere echt alleen maar mooier en mooier wordt voor een ieder die in Almere komt te wonen.
2: Reportage was van Reo van der Weijden. Morgen Juri Dijkstra, die kwam op zijn tweede naar Almere. En zijn vader had in Haven de eerste winkel die uit bakstenen was opgetrokken.
3: We gaan naar het weer, want het is alweer kwart over zeven ruim geweest.
2: Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen. Ja, het is nu al 21 graden, dat belooft wat.
4: Ja, dat gaat weer flink omhoog vandaag. Het wordt niet zo warm als gisteren. Niet zo heet eigenlijk, moet ik zeggen. Want gisteren zaten we echt ruimschoots boven de 30 graden. We komen vanmiddag uit op maximaal 28 graden. Maar het gaat echt heel erg snel. Want ik denk dat we die 28 graden al zo rond het middaguur gaan bereiken. De zon schijnt echt volop. Er komen wel wat stapelwolken voor. Maar vanmiddag neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe. Het blijft wel overal droog. Maar de wind die waait nu nog uit het zuidwesten. En die gaat vanmiddag geleidelijk naar het westen. En later zelfs naar het noordwesten draaien. En dat betekent dat we van die 28 graden het begin van de middag uiteindelijk nog maar op zo'n 22, 23 graden overhouden aan het einde van de middag.
2: Oh, door die koude wind dus, dan kunnen we lekker opfrissen.
4: Kunnen we inderdaad lekker opfrissen en ook vanavond gewoon lekker alles openzetten. Het blijft droog en het is dan halverwege de avond zo'n 20, 21 graden. Dus het is gewoon worden echt van aangename temperaturen laat vandaag.
3: Ja. Ja, dat is fijn, want mijn airco heeft de afgelopen uren wel overuren gedraaid, kan ik je zeggen, Rico.
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen toch wel de airco aan hebben, als je hebt natuurlijk.
2: Ja, en als je geen airco hebt, wat betekent dat voor de nachttemperaturen?
4: Ja, dat je in ieder geval gewoon lekker de ramen moet open gaan zetten. Want zeker. Komende nacht is het dan een graad of 16. Er zijn wat wolkenvelden, ook wel wat opklaringen. Maar die wolkenvelden hebben alles te maken met een storing waar we morgen mee te maken gaan krijgen. Want morgenochtend vallen er zowaar weer eens een keer wat buien.
2: Nou.
4: En misschien dat er morgen aan het einde van de ochtend, begin van de middag ook wel een klap onweer bij voor kan komen. Temperatuur morgenmiddag maximaal zo'n 23, 24 graden. Want de wind die draait uiteindelijk door naar het noorden. Is dan zwak tot matig. Dus we lekker aangename temperaturen. Maar we moeten wel even rekening houden met enkele buien. Morgen later op de middag wordt het allemaal weer droog. En dat is dan de voorbode voor een prachtig weekend. Want het blijft beide dagen droog. Zon overgoten eigenlijk. En zaterdag 24 en zondag zo'n 26 graden.
3: Oh, heerlijk. Goed windje ook om lekker te gaan zeilen.
4: Ja, meest matig uit het noorden. Dus dat is prima weer van het weekend.
3: Ah, perfect.
4: Blijf voor buitenactiviteiten, zeg ik dan.
2: Ja, en het is nog steeds zomervakantie. Wat betekent dat voor de nieuwe week?
4: Ja, de nieuwe week krijgen we maandag in eerste instantie weer wat warmer weer. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 28 graden. En dan later op maandag, maar ik denk eigenlijk op dinsdag, dan neemt de kans op buien wel weer toe. En de rest van de week, volgende week, is het dus licht wisselvallig met zonwolken. Af en toe is een enkele bui. En de temperatuur die gaat ook dan weer langzaam naar beneden. Want we beginnen dus maandag met 28 graden. En later volgende week is het een graad of 22.
2: Rico Schreuder van Weerplaza, hartelijk dank voor jouw weerbericht.
3: Joe, tot over een uurtje.
4: Tot straks.
3: Joe, hoi hoi.
2: En straks hebben we de berichten van buiten Flevoland. Ik heb een nieuw soort rivierkreeft voor je in de aanbieding.
3: Ja, moeten we daar nou blij mee zijn of niet? Nou, het antwoord hoor je zo meteen na Cool and the Game.

0: Nou, het koelt weer een beetje af, dus kan prima. Let's Go Dancing van Kool & The Gang. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: De Nederlandse wateren zijn een nieuw soort rivierkreeftrijker. Maar ja, dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die hier niet voorkomt. Komt uit Noord-Amerika en die heet de calico. Deze ecoloog maakt zich zorgen.
2: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is het gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: Nou, als ze elkaar nou gewoon heel snel opeten, dan is het opgelost.
1: Ja, dan hoeven wij het niet te doen.
0: Nee.
1: Het is al de 8e soort die een gevaar vormt voor onze natuur.
0: Oh, nou, als ze dan allemaal elkaar op gaan eten, dan zijn we er vanaf.
1: Ja.
0: Wie weet. We gaan naar het spoor, want de NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekt een netto winst van 25 miljoen euro. En dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakten.
3: Waar het verhaalverschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam maar na een plan van de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen. Ja, ik heb een kortingskaart ook voor niet die speciale zomerkortingskaart, maar gewoon algemene.
1: Algemeen. En
0: dus ik zit iets vaker in de trein tegenwoordig.
1: Ja, wanneer mag je dan?
0: Buiten de spits.
1: O, na 9 uur.
0: Ja, dus nou ja, dat is prima. Maar ja, ik vind het toch altijd een beetje. Ik vind het altijd een beetje wennen. Vooral, dat heb ik nu meegemaakt, iemand die zijn teennagels gaat zitten knippen in de trein.
1: Nee.
0: Nou, dat vond ik toch echt wel te smerig. En mensen die heel luid zitten te bellen. Maar dat je dus ook de andere kant kunt horen.
1: Oh, zo luid.
0: Ja, dan denk je echt, nou, oké, voor mij hoeft het niet, maar goed. Ach, nou ja, dat schijnt erbij te horen. In de trein.
1: Je hebt gelukkig ook nog een auto. Hè?
0: Ja, precies. Ja.
1: De UEFA die houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend. En ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
4: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: Ja, die vind een goede samenvatting heeft deze meneer. En ook voor de KNVB is er een grens overschreden. De voorzitter zegt niet akkoord te gaan met de plannen.
0: Ilse de Lange is dit, Willing.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: In Almerepoort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. Politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Bij het Lumière-strand en het Stedenwijkstrand in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Zwemmen wordt voorlopig afgeraden. Blauwalg kan leiden tot huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. De bacterie groeit vooral bij warm weer en te veel voedingsstoffen in het water. En omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad hebben al 6 weken last van een brandalarm dat meerdere nachten per week afgaat, zonder dat er brand is. Volgens de gemeente laten hangjongeren het alarm afgaan. Door het alarm gaan 's nachts alle schuifhekken open. De gemeente wil boa's inzetten om de overlast te beperken. Deze omwonende is duidelijk.
9: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
8: Ik wil graag slapen. Ja, dat is dan ook wel weer te snappen. Zometeen in Flevoland is wakker. Wat gaan we doen, Leo?
10: Ja, we gaan Spanje niet voor een vakantie, maar om te emigreren.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Het is 7 minuten over half 8.
1: Heb jij het wel eens, dan ben je ergens op vakantie en dan denk je, we blijven hier. We gaan nooit meer terug.
0: Nee, dat heb ik niet zo vaak.
1: Nee?
0: Eigenlijk. Nee, wel van, oh, het is hier fantastisch. Maar,
1: jawel, maar nee.
0: Van de blijven, nee.
1: Oké, nou, Marcel en Anita Hamers uit Lelystad, die hebben dat wel.
0: Ja, die gaan emigreren. En niet met z'n tweeën, nee, ze gaan gewoon met het hele gezin.
2: Dat Spaanse leven leef ik hier eigenlijk al. Lekker middagdutje, lekker laat naar bed, lekker laat eten. Nou, ik zie het helemaal voor me, hoor.
3: Nou, overdag moet je hard werken.
2: Ja, nou ja, overdag moet je een middagdutje doen, want dan is het te warm.
4: Wat ooit begon als een vakantiehuis resulteert nu in een ingrijpende levenskeuze voor de hele familie. Sanne Hamers, haar ouders, twee broers en hun gezinnen verruilen namelijk allemaal het Lelystadse landschap voor een klein dorpje aan de Spaanse Costa.
5: Ja, er zijn heel veel redenen voor. Vanmorgen zeiden we nog van zon, zee en zuipen, maar dat was het toch niet. Nee, de belangrijkste reden is denk ik dat we toch een ander leven willen dan hier in Nederland. We willen toch wat meer rust.
4: En die rust zoeken de kinderen en kleinkinderen ook.
6: Momenteel merken we denk ik heel erg bij de kinderen. Dat je het al ziet op school, dat er heel veel moet. Je ziet ook als je een beetje kijkt naar de toekomst. Zij zijn nu nog jong, maar als ze later een eigen huisje willen, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk als je ziet naar de huidige woningmarkt. En wij denken dat daar heel veel meer kansen zijn. Zeker in combinatie dat het samen met de familie kan om het daar mooier op te pakken in Spanje.
4: En daarvoor laten ze hun hele leven in Lelystad achter. Wat voor veel mensen een grote stap is.
5: Voor ons is het niet zo'n grote stap, omdat wij het belangrijkste wat we hebben meenemen. En dat is ons gezin. Dus voor mijn vrouw en voor mij is het eigenlijk een droom die uitkomt. Want ja, ik zou al veel langer willen emigreren. Maar dat doe je niet, omdat je hier vooral je gezin nog hebt. En je kleinkinderen en je kinderen. En nu die meegaan is het natuurlijk fantastisch. Kijk, voor hun is het natuurlijk anders. Ze laten hun werk achter. En ja, zeker voor mijn dochter die twee kleine kinderen heeft, is het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, die ga je wat aandoen, om het zo maar te zeggen, om in een ander land te gaan wonen.
7: Natuurlijk ga je vrienden wel missen, maar die kan je opzoeken, die kunnen ons opzoeken. Ik denk dat de vriendschap die je hebt alleen maar hechter kan worden door verder uit elkaar te zijn.
2: En zo ver ben je ook niet van elkaar.
7: Nee.
2: Vlucht van 2 uur, 2,5 uur en je bent weer in Nederland. Of andersom, zij zijn in Spanje. Dus ik denk qua familie neem je mee en dat vinden we denk ik allemaal het belangrijkste, familie. Ik neem dan ook mijn vriendin mee, nou, dat is mooi meegenomen. En mijn vrienden die zien het allemaal als een lekkere goedkope vakantie naar Spanje, dus die vinden het ook allemaal top.
4: De familie heeft 10 huizen in een klein dorpje net buiten Cartagena gekocht. Ondanks de goede voorbereiding moeten ze alleen nog eventjes de taal leren.
8: Dus als ik zeg, ik wil tocar a biber, dan zegt u?
5: Dan denk ik, no lo sé. Ik weet het niet.
0: Spoedcursusje, een weekje of 10, dan heb je die taal onder de knie.
1: Is
0: niet het? Ja, Spaans is niet zo heel moeilijk.
1: Oh.
0: Material Lover.

0: Nou, erachteraan dan maar. Clouseau, daar gaat ze. Het is kwart voor acht geweest. We gaan eens even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat van zorginstelling SWZ die vertelde wat de gevolgen zijn van het personeelstekort.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
1: Volgens verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
3: Het scheren wordt minder bijgehouden, mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Om het personeelstekort tegen te gaan worden ZZP'ers ingehuurd. Maar dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dan werkt iemand als ZZP'er, maar eigenlijk alsof hij in loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma. Geen ZZP'ers inhuren, dat gaat dan weer ten koste van de zorg. Wel ZZP'ers inhuren, dat kan boetes opleveren.
2: Het grootste risico, als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het voortbestaan van onze organisatie.
4: Gaat u dan failliet?
2: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
0: Met het oog op morgen sprak met Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal.
1: Goeie titel.
0: Ja, zeker. Het ging over de 3 jonge verdachten die zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Nou, klinkt simpel, maar het is het zeker niet, zei Amgar.
5: Het is niet zo van, tralalala, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar ook ouders.
5: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en online omgeving.
0: Ja, dan gaan we nog even het water op.
1: In Langs de Lijn en Omgeving vertelde duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen wat er verborgen ligt onder het oppervlak van de Oosterschelde. Ze vaart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met het schip De Gerdia over de Zeeuwse wateren. Kruijsen vertelde wat er te vinden is.
6: Er is in de Oosterschelde heb je het verdronken land van Zuid-Beveland. En dat is in rond 1530 is dat onder water komen te staan. En daardoor zijn een stuk of 15 dorpen en zelfs een stad zijn onder water komen te staan, verdronken en verlaten. En dat ligt er nog.
1: Maar die stad en dorpen hebben natuurlijk niet altijd onder water gelegen. Kruijsen legde uit hoe dat kon gebeuren.
6: Die regio, dat heet de Rijmerswaal, dat werd rijk door zoutwinning en veenwinning. En dat waar ze rijk van werden, dat werd ook een ondergang. Het gebied werd steeds lager en lager en lager. De dijken braken door en laaggelegen gebied, dat schroomt onder.
0: Ja, daar hoef je er niet echt voor gestudeerd te hebben om dat uit te leggen.
1: Nee.
0: Maar wel een mooi verhaal, ja.
1: Zeker.
0: Het is 10 minuten voor 8. Dit is Deep Arch, Rhythm of the Night.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
9: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
8: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
10: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
8: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie, kleine file op de A27 Utrecht richting Almere voor Huizen. 5 minuten, dat is alles. Zie je een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk, hè, via de app van Flitsmeister. Ja. En dan overlast bij de Zilverpark garage in het centrum van Lelystad. Dat hebben we straks in het nieuws. Omwonenden liggen er 's nachts wakker van, want het brandalarm staat onterecht te loeien. Wat er dan gaat gebeuren, hoor je zo meteen.
12: Ja, we spreken Almere's die de beginjaren van de stad hebben meegemaakt. Ja, Almere bestaat tenslotte 50 jaar. Ja, zeker. Dat is een mooi feestje. Nou, vandaag een man die misschien als kind liever in zijn Amsterdamse buurtje was blijven spelen. Maar hij zegt, ik ben inmiddels echt wel Almeerder in hart en nieren.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Ja, zoals je merkt hebben we toch een klein beetje het technische probleem op dit moment.
1: Ja,
0: het
1: is, we hadden een liedje verwacht, hè?
0: Het is, ja, het is 3:08. En ik ga zelf niet zingen en Leo ook niet.
1: Nee,
0: en ik ga proberen om Carly Rae Jepsen voor je tevoorschijn te toveren.
1: Ach ja, die is
0: Hoe is het met mijn trucendoos? Nou, daar gaat hij, hoor.
1: Laat maar.
0: Jawel, kijk, uiteindelijk doet hij het. Genoeg oefenen.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Het is 7 minuten over 8.
1: Omwonenden van de Zilverpark Garage in Lelystad die ergeren zich aan het brandalarm dat een paar nachten per week onterecht afgaat. En ze hebben geklaagd bij de gemeente. Maar ja, die gaat erover.
0: Ja, de gemeente is de beheerder van die garage. Ja, en die omwonenden die liggen natuurlijk wakker van dat lawaai van het alarm, van het brandalarm. Nou, de gemeente zegt dat het komt door hangjongeren die het brandalarm laten afgaan.
2: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
3: Het is een heel erg geluid. Het gaat op bijna merk. En in principe weten wij ook niet zo goed wie moeten wij benaderen naast 2 uur om die auto te kunnen zetten.
4: De overlastgevende hangjongeren zouden zich vooral in dit trappenhuis ophouden. En wanneer ze weer naar buiten willen, het brandalarm indrukken.
2: Het zijn gewoon groepen mannen die alcohol zitten te drinken. Met harde muziek. In de zomer hebben we ook heel veel last van. En daarnaast komt er ook een nieuw skatepark. Dus ik vraag me gewoon af van, goh, gaat dit probleem dan niet erger worden? Want de groep neemt nu ook al alleen maar toe. Laat staan als die skatepark er komt. En er is gewoon niet genoeg handhaving.
4: U heeft ongetwijfeld ook geklaagd bij de gemeente. Krijgt u iets Absoluut. Terug te horen?
3: Nou, voor de gemeente klagen, krijgen wij terug. Ja, die probleem wordt opgelost. Of al opgelost. En 2 dagen later gaat weer die alarm aan. Dus zo erg wordt die probleem blijkbaar niet opgelost. Of de gemeente kan dat niet oplossen of wil niet oplossen.
5: De gemeente Lelystad, eigenaar van de Zilverpark Garage, laat in een schriftelijke reactie weten bekend te zijn met de klachten. Een schuifhek van de parkeergarage is al een maand kapot. Zodra die is gerepareerd, zal alles beter te handhaven zijn en het probleem van het brandalarm moeten zijn opgelost.
2: Ik denk niet dat het hek de oplossing is. Het probleem is echt de hangjongeren. Niet per se jongeren, misschien kunnen het ouderen zijn. I don't know. Maar het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Roger Dankelui bracht dit fijne geluid bij ons. Verslaggever van dienst. Ja, het wachten is nu op een onderdeel. Dat langer duurt dan, voor dat ding. Voor die grote deur. Dat duurt langer dan gepland. Zo laat de gemeente Lelystad weten.
0: Ja, misschien dat het brandalarm iets minder luid klinkt. Dat zou fijn zijn.
1: Ja, maar als het echt is.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, 13 minuten over 8.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we de hele week met mensen van het eerste uur.
0: Ja, onder hen Winston Rose, die in 1980 als kind naar de stad kwam. Het gezin was een van de eerste families in Almere van Surinaamse afkomst.
2: Ik was 9 jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Almere kwam. Het was eigenlijk voor mij niet echt heel fijn, want ik wilde in mijn oude buurtje blijven. Ik had daar mijn vrienden en ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand. Het was eigenlijk een hele grote zandhoop waar we moesten spelen en er was eigenlijk nog helemaal niks.
3: Weet je dat nog goed dan dat je hier die lege vlakte zat?
2: Ontzettend goed. In mijn beleving was alles ook ontzettend ver. Wij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen bij het Weerwater, Deventerpad. In mijn beleving was het bijna een kwartier, 20 minuten lopen. En als ik het nu loop naar de locatie waar ik vandaan kom, 5-6 minuten lopen. Wij speelden op de treinbaan. Daar gingen we sleetje rijden in de winter. Nooit wetende dat het eigenlijk een spoorbaan zou worden waar de trein overheen zou moeten gaan. En voor ons was het gewoon een mooie locatie om te gaan sleden.
3: Jullie waren een van de eerste Surinaamse families. Was dat dan ook nog een ding? Dat er alleen maar witte mensen waren?
2: Nee, zo zagen wij het helemaal niet. Het was echt, elke dag kwam er eigenlijk wel iets bij. Dus het groeide best wel redelijk vlot. En toen de school eigenlijk begon, waren we met ik denk een gezin of 20. En alles ging met elkaar om.
3: Er zat ook alles al door elkaar heen.
2: Er zat alles ook al door elkaar heen. Ja. Dus wat dat betreft, zo zijn wij opgegroeid hier in Almere stad.
3: Maar je bent in Almere gebleven, want je bent er nog steeds.
2: Ik ben er nog steeds en ik ga ook niet meer weg.
3: Wat maakt voor jou dan Almere nu zo prettig?
2: Almere heeft alles wat we eigenlijk moeten hebben. Als ik kijk, ook in Amsterdam. Almere is een stuk relaxter, rustiger. Je krijgt veel meer wonen. Er is veel meer activiteit ook in Almere tegenwoordig. En de stad groeit echt gewoon ontzettend. Ik noem het nog steeds een klein dorp, want ik ben hier begonnen. En heb alles zien opgroeien, maar Almere is echt al een hele grote stad.
3: Hoe vind je dat het geworden is?
2: Ik vind Almere heel divers geworden. Echt, het is meer eigenlijk dan ik ervan had verwacht eigenlijk. We zitten ook met ontzettend veel nationaliteiten hier in Almere. Op een heel klein stuk. En Almere is zodanig gegroeid dat er ook echt ook van alles valt te doen. En we hebben ook heel veel mogelijkheden om dingen te doen in Almere. En dat maakt Almere eigenlijk, vind ik eigenlijk veel mooier dan Amsterdam.
3: Ja. Dat is wel bijzonder om te zeggen, voor iemand die uit Amsterdam
2: absoluut,
3: komt.
2: Absoluut, ik weet het. Ik ben een Almeerder in hart en nieren, ja. Absoluut.
3: Over 50 jaar, hoe ziet het dan hier eruit?
2: Wauw, over 50 jaar hoop ik dat Almere...

0: En ik hoop dat Almere echt alleen maar mooier en mooier wordt voor een ieder die in Almere komt te wonen.
1: De reportage van Reo van der Weijden. Morgen Juri Dijkstra, die op zijn tweede naar Almere kwam. En zijn vader had in Haven de eerste winkel en die was van bakstenen.
2: Het is kort over acht geweest. Gaan we naar het weer.
1: Met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen, Rico.
3: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren was een vrij warme dag. Welke temperaturen hebben wij allemaal gehad?
2: Vrij warm? Het was bloedheet.
4: Je zegt vrij warm. Maar
1: we hebben juni overleefd.
4: Ja.
2: Leo, het was 35 graden, hè?
1: Nee, ik weet niet of het 35 was.
4: Ja, in het zuiden was het inderdaad 35 graden. In Flevoland was het 31 tot 33 graden.
1: Nou, zie je. Ja, ja, 35 dus.
4: Ja, dat is vrij warm als je het vergelijkt met inderdaad 35 graden. Nee, maar vandaag gaan we daar niet aankomen. De tropische waarden die laten we weer eventjes achter ons. Want het wordt vanmiddag maximaal zo'n 28 graden. Dat heeft alles te maken met een winddraaiing. Want het is op dit moment zo'n 22 graden op de meeste plaatsen al. Het loopt wel vrij snel op. En die 28 graden wordt aan het begin van de middag al bereikt. Daarna gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten. En dan stroomt de minder warme lucht onze kant op. Trekken ook wat wolkenvelden over de provincie. Maar het blijft wel overal droog. Dus we beginnen met 28 graden aan het begin van de middag. En we eindigen met een graad of 2, 23 ongeveer.
1: Zo, die wind zorgt voor best wat verkoelingen.
4: Ja, dat is inderdaad een meest matige wind. En het gaat echt lekker afkoelen. Dus laten vanmiddag en vanavond gewoon lekker alles openzetten. Om die warmte weer een beetje in je huis uit te krijgen. Want vanavond is het ook droog. De zon zal nog flink schijnen. Gaat pas iets na 9:30 onder. En dan is het zo'n 21 graden. Dus het is echt een heerlijke avond.
1: Verderop in de nacht? Hoe ver komt er nog af?
4: Dat gaat uiteindelijk naar 16 graden. De wind die draait dan verder door naar het noorden. Is zwak tot hooguit matig. Wolkenvelden en ook brede opklaringen wisselen elkaar af. En die wolkenvelden hebben te maken met een storing waar we morgen mee te maken gaan krijgen. Want morgenochtend dan ziet het weerbeeld er toch wel anders uit. Af en toe schijnt het zonnetje. Maar over het algemeen is het bewolkt. En het komt ook tot enkele buien. En die buien die kunnen later op de ochtend en het begin van de middag zelfs met onweer gepaard gaan. Morgenmiddag wordt het dan maximaal zo'n 24 graden. Meest matige noordelijke wind erbij. Ja, en dan morgenmiddag dan gaat het uiteindelijk vanuit het westen weer opklaren. Het wordt dan ook droog. En dat is dan de opmaat voor een prachtig weekend met volop zonneschijn. Want zowel zaterdag als zondag nagenoeg geen wolkje aan de lucht. En 24 tot 26 graden.
1: Ja, heerlijk. En ik kan nog even terugkomen op die buien van morgen. Worden die eerlijk verdeeld? Of is het hier niet en daar wel?
4: Ja, dat is het meestal met buien.
1: Ja, hè?
4: De ene plaats heeft wat meer nattigheid dan de andere. Het zal zeker niks aan de droogte gaan doen. Want nee. Ja, het zijn dus echt plaatselijke buien. Het kan er eventjes flink doorregenen. Maar die grond die is echt kurk en kurk droog. Dus die zal het bijna niet opnemen. Het spoelt dan ook vrij snel weer weg. Wat dat betreft, om die droogte echt tegen te gaan. Ja, dan moet het echt geruime tijd echt mals gaan regenen. Echt een regengebied wat overtrekt. Zodat die bodem wat vochtiger wordt. Zodat alles wat makkelijker opgenomen kan worden. Ja, dat is dus morgen helaas niet het geval.
1: Rico Schreuder van Weerplaza, hartelijk dank.
4: Graag gedaan.
2: Fijne dag, hè.
4: Hetzelfde.
2: Yo.

0: De Word, 22 minuten over 8 is het. We gaan eens even naar wat zaken van buiten deze provincie.
1: De UEFA houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK-voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
2: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: En ook de KNVB is tegen.
0: De 20-jarige verdachte van een dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand werd eerder op die dag al 3 keer geflitst omdat hij te snel reed. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven. De verdachte blijkt al vaker roekeloos te hebben gereden, zegt de rechtbank.
3: Hij wordt ervan verdacht dat hij te hard reed op dat moment van het ongeval natuurlijk. Maar ook op eerdere momenten die dag zou hij zijn geflitst. En zelfs in de weken daaraan voorafgaand zou hij al zo'n 17 keer op verschillende plaatsen zijn geflitst. Daar komt nog bij dat op zijn telefoon filmpjes zouden staan waarop hij zijn eigen snelheidsmeter filmt en waarop hij ook te hard zou hebben gereden.
0: Ja, de verdachte blijft dan ook zeker nog 2 maanden langer vastzitten.
1: De NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto-winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
4: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
1: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam na een plan van de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden na de hoge benzineprijzen.
0: De Nederlandse wateren zijn een nieuw soort rivierkreeftrijker. Nou ja, rijker, het is niet per se goed nieuws. Het is een soort die hier van oorsprong niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Ja, klinkt allemaal heel tropisch, maar deze ecoloog die maakt zich grote zorgen.
5: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: Ja, dit is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. Wat wist ik?
1: Nou, dat er 7 zijn en dat dit nummer 8 is. Dus
0: ja, ik wist dat het er echt 8 waren. Maar ik wist wel dat er meerdere soorten waren. Oh. Maar ik wist niet dat ze elkaar ook opaten.
1: Nee.
0: Nou, dat lijkt me gewoon de oplossing voor het probleem.

0: worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: In Almere-Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Bij het Lumière-strand en het Stedenwijkstrand in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Zwemmen wordt daar voorlopig afgeraden. Blauwalg kan leiden tot huid- en oogirritatie, hoofdpijn en ook maag- en darmklachten. De bacterie groeit vooral bij warm weer en te veel voedingsstoffen in het water. En Flevoland krijgt er een hardloopevenement bij. Op 15 september is in het Reven Abbotbos bij Dronten de eerste editie van de Run to the Tap. Deelnemers lopen een trailrun van 5 of 10 kilometer over bospaden. Het draait niet om winnen, zegt de organisatie. Na de finish wacht een lokaal biertje en een hamburger.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
10: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Het is daarbij overal in de provincie droog. En de temperatuur loopt snel op. En halverwege de ochtend is het als een 23 of 24 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten. In eerste instantie loopt de temperatuur nog op naar zo'n 28 graden. Maar later vanmiddag gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De bewolking zien we ook geleidelijk aan toenemen. Maar het blijft in Flevoland wel overal droog. Vanavond is er een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur die daalt geleidelijk naar 21 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht is het overal droog en is een mix van wolken en opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen beginnen we de dag met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er trekken ook enkele buien in over de provincie en morgenmiddag is het overal weer droog en dan wordt het maximaal 24 graden. In het weekend is het ook droog met flink wat zonneschijn, met zaterdag 24 en zondag maximaal 26 graden.
11: En dan heb ik een flitser voor je op de A27 Almere richting Hilversum bij 116,9. Ik vertrek, dat ken je vast van tv, maar straks vertrekken er 3 generaties naar Spanje.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Down Under van Man at Work. Het is 6:06.
1: In de vakantietijd gaan we het eens hebben over de witte stranden en azuurblauwe zee en een boulevard vol tapastentjes. Ja, dat is nou Spanje, dat ken je als toerist.
0: Ja, dat klinkt heel aanlokkelijk. Maar ja, sommige mensen die op basis daarvan die zeggen van, nou ja, weet je wat, we gaan emigreren. Nou, dat geldt ook voor Marcel en Anita Hamers uit Lelystad. Ja, die gaan niet met z'n tweeën, nee, die nemen gewoon het hele gezin mee.
2: Dat Spaanse leven leef ik hier eigenlijk al. Lekker middagdutje, lekker laat naar bed, lekker laat eten. Nou, ik zie het helemaal voor me hoor.
3: Nou, overdag moet je hard werken.
2: Ja, nou ja, overdag moet je een middagdutje doen, want dan is het te warm.
4: Wat ooit begon als een vakantiehuis resulteert nu in een ingrijpende levenskeuze voor de hele familie. Sanne Hamers, haar ouders, twee broers en hun gezinnen verruilen namelijk allemaal het Lelystadse landschap voor een klein dorpje aan de Spaanse Costa.
5: Ja, er zijn heel veel redenen voor. Vanmorgen zeiden we nog van zon, zee en zuipen, maar dat was het toch niet. Nee, de belangrijkste reden is denk ik dat we toch een ander leven willen dan hier in Nederland. We willen toch wat meer rust.
4: En die rust zoeken de kinderen en kleinkinderen ook.
6: Momenteel merken we denk ik heel erg bij de kinderen. Dat je het al ziet op school, dat er heel veel moet. Je ziet ook als je een beetje kijkt naar de toekomst. Zij zijn nu nog jong, maar als ze later een eigen huisje willen, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk als je ziet naar de huidige woningmarkt. En wij denken dat daar heel veel meer kansen zijn. Zeker in combinatie dat het samen met de familie kan om het daar mooier op te pakken in Spanje.
4: En daarvoor laten ze hun hele leven in Lelystad achter. Wat voor veel mensen een grote stap is.
5: Voor ons is het niet zo'n grote stap, omdat wij het belangrijkste wat we hebben meenemen. En dat is ons gezin. Dus voor mijn vrouw en voor mij is het eigenlijk een droom die uitkomt. Want ja, ik zou al veel langer willen emigreren. Maar dat doe je niet, omdat je hier vooral je gezin nog hebt. En je kleinkinderen en je kinderen. En nu die meegaan is het natuurlijk fantastisch. Kijk, voor hun is het natuurlijk anders. Ze laten hun werk achter. En ja, zeker voor mijn dochter die twee kleine kinderen heeft, is het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, die ga je wat aandoen, om het zo maar te zeggen, om in een ander land te gaan wonen.
3: Natuurlijk ga je vrienden wel missen, maar die kan je opzoeken, die kunnen ons opzoeken. Ik denk dat de vriendschap die je hebt alleen maar hechter kan worden door verder uit elkaar te zijn.
2: En zo ver ben je ook niet van elkaar.
7: Nee.
2: Vlucht van 2 uur, 2,5 uur en je bent weer in Nederland. Of andersom, zij zijn in Spanje. Dus ik denk qua familie neem je mee en dat vinden we denk ik allemaal het belangrijkste, familie. Nou, ik neem dan ook mijn vriendin mee, nou, dat is mooi meegenomen. En mijn vrienden die zien het allemaal als een lekkere goedkope vakantie naar Spanje, dus die vinden het ook allemaal top.
4: De familie heeft 10 huizen in een klein dorpje net buiten Cartagena gekocht. Ondanks de goede voorbereiding moeten ze alleen nog eventjes betalen leren.
8: Dus als ik zeg, ik wil tocar a biber, dan zegt u?
5: Dan denk ik, no lo sé. Ik weet het niet.
1: Ze moeten de verslaggever meenemen als vertaaldienst. Dat is een reportage van Jannik van der Waal.

0: Sit and down hier van Lynn Marlin. Het is 9:15 geweest. Wat zaken gisteravond op Radio en TV.
1: In Nieuwsuur, daar beginnen we mee, ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat van zorginstelling SWZ die vertelde wat de gevolgen zijn van het personeelstekort.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12:00 uit bed komt.
1: Volgens de verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
3: Het scheren wordt minder bijgehouden, mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Om het personeelstekort tegen te gaan worden ZZP'ers ingehuurd. Dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Ja, dan werkt iemand als ZZP'er, maar eigenlijk alsof hij een loondienst is, dat verhaal. Kat staat zo voor een dilemma, want als je geen ZZP'ers inhuurt, dan gaat dat weer ten koste van de zorg. En doe je het wel, dan kan dat boetes opleveren.
2: Het grootste risico, als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het bestaan van onze organisatie.
4: Gaat u dan failliet?
2: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
0: Nou ja, dat is wel heel zorgelijk natuurlijk. Met het oog op morgen sprak met Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen, vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Nou, klinkt simpel, maar dat is het zeker niet, zei Amgar.
5: Het is niet zo van, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Ja, volgens Amgar moeten niet alleen die jongeren worden opgevoed, maar zeker ook ouders.
5: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV. Jackson 5, ABC.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Almerepoort is gistermiddag een explosief aangetroffen. En bij stranden in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
11: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
10: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
12: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
10: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Geen files, geen vertragingen. Je kunt lekker doorrijden. 1 flitser die staat op de A27 bij Almere. In de richting van Hilversum bij hectometerpaal 116,9. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we aftellen met Bente.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

Leuke meid, leuke muziek. Bente, 3, 2, 1, 12 minuten over 9 is het. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. 2 uur lang. In het eerste uurtje dat ik voor je mag verzorgen, wil ik het nog even met je hebben over het WK voetbal. Misschien heb je alle wedstrijden gekeken. Misschien alleen de laatste, de halve finale, de finale. Maar er is inmiddels een online veiling geweest met voorwerpen van dat WK voetbal. Nou, die veiling heeft bijna 570.000 euro opgebracht. Mooi bedrag. En de opbrengst gaat naar projecten voor onderwijs en voetbal voor kinderen. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Die veiling werd georganiseerd door Veilinghuis Christie's. Bestond uit verschillende items van het toernooi. Ja, inderdaad, wedstrijdballen. Nou, dat is natuurlijk nog wel logisch. Maar ook kleding, die werd gedragen door verschillende artiesten die tijdens het evenement optraden. Zo waren daar de sneakers van zanger Justin Bieber. Die gingen ook onder de hamer. Ja, leuke schoenen. Wat brachten die dan op? Nou, ik vond eigenlijk niet eens zo heel veel. Ruim 22.000 euro. Ja, goed, ik zou het nooit voor betalen voor schoenen. Maar nou ja, ach, het is toch een beetje tegen elkaar opbieden, toch? Zo'n veiling. Nou, ruim 22.000 euro. Maar goed, hij heeft zijn bijdrage geleverd. Nou, ik dacht, daar mag daar ook wel muziek tegenover staan, toch? For all that

Beautiful world, beautiful people. Ah, dat klinkt toch geweldig, hè? Jimmy Cliff. Maar natuurlijk, ook op deze donderdag kun je meespelen met Kiek voor leuke prijzen. Twee foto's, dit keer van de jaarlijkse vlindertelling in het Kuinderbos bij Band. Heel veel vlinders fladderen daar rond. Tientallen vlindersoorten zijn het maar liefst. Ik zal ze niet allemaal voor je gaan opnoemen. Maar wat is er te zien op deze foto's? Mensen in knalgele, ja, wat is het, groen? Is het geel of is het groen? Nou ja, in ieder geval felgekleurde hesjes. Staat erop, staatsbosbeheer. Verrekijkers erbij, grote rugtas, stokken. Ja, zo wordt er gezocht naar de vlinders. Zie jij het verschil? Laat het dan voor 11 weten. Dat kan het makkelijkst door even een appje te doen. En wie weet trek jij dan een leuke prijs uit die prijzenkast. Want kan je vertellen, die zit goed vol. Je m'appelle

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: In Almerepoort is gisteren een explosief gevonden in de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Het Zira Worship Festival verhuist van Zeewolde naar Band. Daarmee gaat dit jaar al het derde festival niet door op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Eerder vielen daar het Graceland Festival en Mystic Garden Weekender af. De organisatie van Zira Worship kreeg de vergunning voor Zeewolde niet rond. Het christelijk festival wordt van 21 tot en met 23 augustus gehouden op vakantiepark Eigenwijze in Band. Tickets die voor Zeewolde zijn gekocht blijven geldig. Tijdens het festival wordt Jezus 50 uur lang aanbeden. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en meer leningen te verkopen. De winst groeide daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in hun luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum.
13: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Het is daarbij overal in de provincie droog. En de temperatuur loopt snel op en halverwege de ochtend is het al zo'n 23 of 24 graden. De wind die waait uit het zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten. In eerste instantie loopt de temperatuur nog op naar zo'n 28 graden. Maar later vanmiddag gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De bewolking zien we ook geleidelijk aan toenemen, maar het blijft in Flevoland wel overal droog. Vanavond is er een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur die daalt geleidelijk naar 21 graden. En er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht is het overal droog en is een mix van wolken en opklaringen. En uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen beginnen we de dag met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er trekken ook enkele buien over de provincie en morgenmiddag is het overal weer droog en dan wordt het maximaal 24 graden. In het weekend is het ook droog met flink wat zonneschijn, met zaterdag 24 en zondag maximaal 26 graden.
11: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Je kunt lekker doorrijden, geen files of vertragingen. Wel twee flitsers. Er staat er eentje op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Bij hectometerpaal 116,9. En ook op de A6 bij Almere wordt je op je snelheid gecontroleerd. Lelystad richting Muiderberg. Hectometerpaal 50,3. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1987.
14: Goedemorgen.

0: The Fever Dream van Alex Horn. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Nou, ik dacht, we spoelen de tijd op deze donderdag eens terug naar 1987. Het jaar waarin De Dijk definitief geschiedenis schrijft. Nou, de band begon trouwens onder een heel andere naam. Stampij. Nou, de mannen hadden zoiets van, ja, weet je... toch niet helemaal het gevoel wat we willen uitstralen. Omdat ze destijds repeteerden in een gebouw aan de Amsterdamse Zeedijk... dachten ze van, weet je, waarom moeilijk doen als makkelijk kan? Dus simpelweg die naam aanhouden. Dus De Dijk. Nou, in 1987 brachten ze hun vierde album uit. En dat scoorde lekker, hoor. Daar vonden ze meteen een Edison en ook een zilveren harp mee. Maar het was vooral het nummer Mag het licht uit... dat echt voor die landelijke doorbraak zorgde.

Dreadlock Holiday 10cc. Het is 10:56. Nou, Marco heeft intussen alle zomerse attributen hier strak opgeblazen. Dus hij is er weer helemaal klaar voor. Zometeen het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. Ik wens jou een fantastisch mooie donderdag. Fijne muziek nog van Adele.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip.
6: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er haakt opnieuw een festival af bij het scoutinglandgoed in Zeewolde. Dat is al het derde dit jaar. En in Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, we gaan van het NOS Journaal naar de verkeersinformatie. En er is één file, nou ja, een hele korte hoor, de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 4 minuten vertraging, 2 kilometer stilstaand verkeer. En er zijn 2 snelheidscontroles, die kom je tegen op de A27 bij Almere. Tenminste, in Almere bij Hilversum of zoiets. Hectometerpaal 116,9 en ook een radar op de N50 in Ens in beide richtingen bij 262,7. Zometeen gaan we kijken wie is er allemaal jarig op deze dag. We gaan ze natuurlijk van harte feliciteren namens Omroep Flevoland. Er is ook veel muziek, we gaan het spelletje spelen. En wat wou je zeggen, Rob?
12: Ik ben even aan het kijken of alles werkt.
11: Oh, en werkt het allemaal? Volgens mij gaat het goed. Tenminste, we weten het zometeen. Jeffrey Heesen komt eraan met Loco. En natuurlijk ook Vamos a la Playa. Dat doe je op zo'n dag als vandaag, hè?
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst.
14: in Alles anders dan Rembrandt.
15: Centraal Museum Utrecht.
16: Laat meer zien.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
22: Reis slim met Golden eSIM.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

dat met Loco en daarvoor Vamos a la Playa. Nou, misschien ga je wel naar het strand vandaag. Alhoewel, het is wel een beetje bewolkt. Het voelt wel warm aan buiten. Dus misschien is het best wel lekker zo aan de zee met een windje. Over zee gesproken, straks is het ook weer tijd voor Herberg aan Zee. Dan schuift Mariska van Kolk weer gezellig hier aan. Ja, nog maar 2 dagjes. En dan wordt ze vanaf maandag weer vervangen voor de volgende gastpresentator. En dat is Patrick Martens. En ook daar heb ik heel veel zin in. Dus dat wordt ongetwijfeld leuk. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 30 juli. Het weekend staat alweer voor de deur. En er zijn natuurlijk ook weer wat mensen jarig vandaag. Zo wordt Guido Weijers 49 jaar oud. Guido, ik weet het, je bent een vaste kijker en luisteraar. Van harte gefeliciteerd. Blijf ook vooral naar Omroep Flevoland kijken. Hilary Swank blaast 52 kaarsjes uit. Ook 52 wordt Tijl Bekkant. En Lisa Kudrow, die kennen we misschien nog wel uit de serie Friends. Die lijkt eeuwig jong, maar toch is ze al 63 jaar geworden. En de Amerikaanse acteur Lawrence Fishburne is 65. En 68 kaarsjes blaast uit zangeres Kate Bush. En Bernien Stemberg is ook jarig, de Nederlandse fluitiste. Rondo Russo is 69 jaar oud geworden. Ik denk dat ze een vreugdefluitje gaat doen vandaag. We gaan naar de muziek uit mijn eigen platenkast. Vind ik altijd heel erg leuk. Een bijzondere Nederlandse popsingle uit 1999. Het nummer heet Don't Stop. Het is een Engelstalige poppy track. Die werd geschreven door het legendarische Britse producers en songwriter duo Stock, Aitken en Waterman. De single verscheen in Nederland op het label van ABCD. Nooit van gehoord. Maar goed, het laat een andere kant horen van de zangeres die de meeste mensen kennen van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ze is geboren als Gonnie Buurmeester in Rotterdam. Ze brak in 1996 door toen ze samen met, hij was hier gisteren nog, Franklin Brown Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met de eerste keer. En ze behaalde toen een knappe 7e plaats. Daarna bouwde ze aan een succesvolle solo-carrière met Nederlandstalige en Engelstalige liedjes. En deze Don't Stop is daar een mooi voorbeeld van. Een energieke popsong met het herkenbare aanstekelijke geluid waar Stock, Aitken en Waterman wereldwijd beroemd mee werden. Tijd om te gaan draaien. Uit mijn eigen platenkast is dit Maxine met Don't Stop.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Altijd lekker hoor, Diana Ross met You Can't Hurry Love. En daarvoor dus Maxine uit mijn eigen platenkast met Don't Stop. Het is tijd om naar ons spelletje te gaan. Het spelletje van Kiek, de Kiekendief. Ook in de zomer gaat die vervelende vogel natuurlijk gewoon door. En ik ben wel benieuwd of je het verschil al hebt gevonden. Ik geef nog even geen hint. Het is niet heel erg moeilijk, vind ik persoonlijk. Dat zeg ik bijna elke dag. En dat is natuurlijk ook wel makkelijker voor mij, want ik sta hier met mijn neus bovenop een enorm scherm. En dan is het ook heel groot te zien. Het zijn twee foto's van de jaarlijkse vlindertelling in het Kuinderbos bij Band. Ik was daar zelf ook nog bij. Ik hoor je denken, nou, dat is toch niks voor jou. Dat klopt, ik was er ook niet bij. De jaarlijkse vlindertelling. Het bos wordt ook wel de grootste wilde vlindertuin van Nederland genoemd. Het telt tientallen vlindersoorten. En er zit dus een verschilletje in. Ik moet zeggen, ik heb heel veel goede antwoorden binnen. Dus het is denk ik dan niet al te moeilijk. Laat ik zelf ook eventjes gaan kijken. Want ik vind het wel zo leuk om echt serieus mee te spelen. Ik zie een auto, daar zie ik een kenteken. Daar zie ik zo snel niks verkeerd staan. Twee verkeersborden, drie mensen. Ik zie wat stokken. Ik zie gras. Ik zie schoenen, brillen. Nou, ik vind het toch wel knap als je dit ziet. Het is helemaal niet zo heel erg makkelijk. Laat ik eens eventjes kijken hoor. Ja. Ja, je moet wel een scherpe blik hebben voor kleuren. Dat is inderdaad het verhaal. Scherpe blik voor kleuren. Ik laat hem nog even één keer op televisie fullscreen zien. Want dat is wel belangrijk. Het heeft iets met kleuren te maken. Ja, dat meer zeg ik niet. Nou, ik heb eigenlijk al veel te veel gezegd natuurlijk ook. Hè. Je mag Kiek natuurlijk bellen op 0320 28 50 50. Of je geeft het door via de website omroepflevoland.nl/Kiek. Dus als je het weet, mag je bellen. Of je mag het doorgeven via onze website omroepflevoland.nl/Kiek.
1: Reageren op Flevoland Muziekland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is bijna 10:30 precies. Het Zera Worship Festival verhuist van Zeewolde naar Bandt. En daarmee gaat dit jaar al het derde festival niet door op het scoutinglandgoed in Zeewolde. Eerder vielen daar het Graceland Festival en Mystic Garden Weekender af. De organisatie van Zera Worship kreeg de vergunning voor Zeewolde niet rond. Het christelijk festival wordt van 21 tot en met 23 augustus gehouden op vakantiepark Eigenwijs in Bandt. Tickets die voor Zeewolde zijn gekocht blijven geldig. En tijdens het festival wordt Jezus 50 uur lang aanbeden. En in Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat.
9: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Het is daarbij overal in de provincie droog. En de temperatuur loopt snel op. En halverwege de ochtend is het al zo'n 23 of 24 graden. De wind waait uit zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten. In eerste instantie loopt de temperatuur nog op naar zo'n 28 graden. Maar later vanmiddag gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De bewolking zien we ook geleidelijk aan toenemen. Maar het blijft in Flevoland wel overal droog. Vanavond is er een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur die daalt geleidelijk naar 21 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht is het overal droog en is een mix van wolken en opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen beginnen we de dag met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er trekken ook enkele buien over de provincie en morgenmiddag is het overal weer droog en dan wordt het maximaal 24 graden. In het weekend is het ook droog met flink wat zonneschijn, met zaterdag 24 en zondag maximaal 26 graden.
8: Dankjewel, dan de verkeersinformatie. Geen files, alleen 3 snelheidscontroles en radar op de A27 in Almere bij hectometerpaal 116,9. Dan een radar op de Houtripweg in Lelystad in beide richtingen. En de N50 in Ens staan ze ook in beide richtingen bij hectometerpaal 262,7. Dat is inmiddels een vaste stek geworden. Straks leuke muziek van de Gypsy Kings bijvoorbeeld. En ook Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. En we hebben zometeen ook een hele leuke dame te gast. Ik hoop niet dat ze het hoort, want dan gaat ze naast de schoenen lopen. Ze heet Mariska van Kolk. Ach, verdomd, ze komt net binnen, zeg. En dan gaat Herberg aan Zee weer open om 11 uur. Straks gaan we ook nog het spelletje spelen. En we gaan weer terug naar een muzikaal jaar in de top 40.
7: Met Marco Verhagen.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: En je ziet hier nog wel eens wat bij Omroep Flevoland. Ik doe de deur open in de studio en ik stoor er gewoon even in een intiem momentje tussen de eindredacteur en Mariska van Volk. Jij wilt wel terugkomen waarschijnlijk, Mariska, nog na deze week. Je denkt op die manier gaat het wel lukken. Nou, ik heb nieuws voor je. Nee. Nee, nog niet.
1: Flevoland.
0: Nee.
1: Muziekland.
0: Zometeen ben je pas aan de beurt. Ja, we gaan in de rubriek terug naar vandaag, terug naar 1987. De top 40 van 30 juli 1987, om precies te zijn. Op nummer 7 van die Nederlandse top 40 stond toen Samantha Fox. Ja, ja, met Nothing's Gonna Stop Me Now. Dat was tevens de hoogste notering van die single, die in totaal 8 weken in de Nederlandse top 40 stond. Samantha Fox was niet alleen een succesvol model, maar scoorde in de jaren 80 ook diverse internationale hits. Wat dat betreft is de link snel gelegd met Mariska van Kolk. Hier is This Is Nothing's Gonna Stop Me Now, Samantha Fox. Terug naar 1987.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

0: Ja, dan ga ik zo ook eens even halen. Eén kopje koffie, dat vind ik wel lekker. Al rond de klok van 10 voor 11. Veel over de kunst hoorde je met een kopje koffie, één kopje koffie. En Samantha Fox was dat dus met Nothing's Gonna Stop Me Now. Terug naar het jaar 1987 was dat. Het is nu 12 minuten voor 11 in 2026. En dan spelen wij dat fantastisch leuke spelletje waar, nou ja, mensen dol enthousiast voor worden als ze deze foto's zien. En heel veel mensen die staan daar 's morgens mee op. Het eerste wat ze doen is Facebookpagina pakken, Omroep Flevoland opzoeken, naar die foto's kijken. Zie ik het verschil te ja, te nee? Als je het verschil te ja ziet, dan mag je even bellen met 0320 28 50 50. Dan geef je telefonisch het antwoord door. Zeg je, nou, ik heb niet zo'n behoefte aan een belletje. Ik doe dat gewoon lekker online. Dan kun je naar omroepflevoland.nl gaan /kiek. Vul daar het antwoord in, laat je gegevens achter. En wie weet, bellen Mariska en ik jou wel terug. Tussen, nou, laten we zeggen, 11:30 en 12:00 mag je het antwoord geven aan het rad draaien. Kun je ook nog eens een keer zeggen, ik ben vandaag een echte raddraaier geweest. Ook wel eens leuk. En dan win je misschien wel een prachtige prijs. Er zijn heel mooie prijzen al uitgegaan. Ik noem een gastendoekje. Ik noem een washand. Ik noem een paar nieuwe sokken, niet gebruikt. Ik noem ook een Bluetooth speaker. Ik noem een draadloze koptelefoon. Wat zit er allemaal niet in het pakket? Van alles, behalve echt mooie prijzen. Goed, 0320 28 50 50 om het telefoon eens door te geven. En anders ga je naar omroepflevoland.nl/kiek. En ik had al een hint gegeven. Het is niet bepaald een kleurloos type. Dat is de hint van vandaag. Ja? Geef het nog even door. Je hebt nog, als ik nu naar de klok kijk, dik 10 minuten de tijd om het antwoord door te geven. Want om 11 uur sluiten de lijnen.
1: Dit is deze week de podcast.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

0: Dit is Flevoland.
1: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Lekker middagdutje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De hoofdpunten. Het Sera Worship Festival verhuist van Zeewolde naar Bant. En daarmee gaat dit jaar al het derde festival niet door op het scoutinglandgoed in Zeewolde. En in Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Ik ga even de microfoon aanzetten van... Nee, het komt helemaal goed.
9: Ik doe niks.
7: Nee, je doet niks.
9: Kijk, de mensen zien nu met mijn handjes omhoog.
7: Ja, dat weet ik. Mijn handen omhoog. En 1, 2, 3. Hij gaat... Zeg eens wat. 1, 2, 3.
9: Oh, 1, 2, 3.
7: Ja hoor.
9: Ja, doet hij. Dus ik kan het nu gewoon vertellen.
7: Je mag het gewoon allemaal vertellen.
9: Oké, doe even een oortje in. Ja. Oh, wat zijn de mensen blij met mij, hè?
7: Weet ik
9: even
7: niet.
9: Kijken. Nee, dat denk ik niet. Maar goed, ze moeten het nog 2 dagen met me doen. Oké, ik sta ook met mijn oortjes sta ik niet aan. Ik doe het gewoon zo. Harderwijk-Barneveld file. Mm-hmm. Tussen Ermelo en Putten-Oost. 4 minuten over 0 kilometer stilstaand verkeer. Dat is de N303.
7: Te verwaarlozen.
9: En dan hebben we Flitsmeister. Dan hebben we A27 in Almere, bij Hilversum, bij hectometerpaal 116.9. Houttripweg. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Houttripweg.
7: Houttripweg. De Houttripweg.
9: Oh, oké. In Lelystad, in beide richtingen, staat er een radar. Staat niet bij waar. En dan hebben we bij N50 in Ens, in beide richtingen, bij hectometerpaal 262.7. En er is nog iets bijgekomen op de A6, Emmeloord Lelystad, tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 4 minuten over 1 kilometer stilstaand verkeer.
7: Dankjewel, Mariska.
9: Alsjeblieft.
7: Zometeen dus Herberg aan Zee. En het is donderdag. donderdag. Dus traditioneel aandacht voor financiële zaken. Maar vandaag hebben we onze financieel analfabeet Rob Brouwer naar Schiphol gestuurd.
10: I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Dit is Herberg aan Zee.

0: Philip Bailey hoorde je met Phil Collins samen. Easy Lover. Het is 9 minuten over 11. Herberg aan Zee gaat open. Dat doen we altijd met deze jingle.
1: Dit is Herberg aan Zee met Marco en Mariska.
0: Hoho. Mariska, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het voelt eigenlijk al alsof we dit al jaren doen, hè?
2: Ja, ik vind het echt zo leuk.
0: Het is apart, hè?
2: Ja, ik ga met 180 graden. Met mijn hartslag kom ik thuis. Dan ben ik helemaal gelukkig. Ik ga slapen. Ik denk, oh, en ik word 's ochtends wakker. Dan denk ik, ik ga weer heerlijk naar Lelystad. Ik vind het zo leuk. En mijn haar zit beter, zeg. Jij,
0: ik vind het leuk als je er, maar het is altijd, mijn moeder zegt het ook altijd, als ik naar de kapper ben geweest, pas de volgende dagen, daarna zit het leuker.
2: Zo is het. Dus dan valt het een beetje, omdat er al een paar keer je handen door het haar bent.
0: Ja, of je hebt het een paar dagen niet gewassen, dat nu van nature ook mooi valt door de vettigheid, dat kan natuurlijk ook. Zeg, ik heb net een heel leuk berichtje gekregen van Hanneke de Winter uit Lelystad. Hartstikke leuk. Ze zegt, goedemorgen Marco en Mariska, hartelijk bedankt voor het ontvangen gewonnen cadeau, met een foto daarbij, van los van de dode mosbloemen die erbij staat. Oh. Ook een prachtige draadloze koptelefoon. Daar is heel blij
2: mee. Het ziet er echt onwijs gaaf uit.
0: De koptelefoon, hè?
2: Maar nee, maar serieus, dat doen jullie snel. Dus binnen 2 dagen was het toch eergisteren?
0: Ja, volgens mij was Hanneke.
2: Of gisteren?
0: Nee, gisteren hadden we. Was ze gisteren? Nee.
2: Corrie hadden we ook nog wel.
0: Gisteren hadden we inderdaad Hanneke. Ja, 29.7. Ja, wat snel,
2: nou,
0: zeg.
2: Nou, dat is inderdaad snel. Je hebt dingen die je wel eens besteld, die doen er 2 weken over.
0: Nee, maar ik denk dat deze opgehaald is. Of Hanneke, hoe heb je dat zo snel gekregen? Dat kan toch helemaal niet?
2: Dat vind ik echt heel erg snel. Want de post die komt er maar 1 keer in de 3 dagen, geloof ik.
0: Nou, soms wel laat. Ik kreeg van de week een rouwkaart van iemand die was 3 jaar dood. Ongelooflijk. Maar... Nee, hoor. Hanneke, heb je de prijs zelf opgehaald? Of heeft iemand hem bij jou thuis langsgebracht? Een collega of zo? Daar ben ik toch wel even benieuwd naar.
2: Ja.
0: Hanneke, ja, vind ik wel even leuk om te weten. Zometeen gaan we naar Schiphol, want Rob Brouwer is al onderweg. En dat is heel knap, want daar zit hier gewoon op de redactie. Maar hij gaat er een item maken. Dus zometeen in Herberg aan Zee. En heb je nou vragen voor Mariska van Kolk? Of misschien al voor Edvard Niesing, die hier vanmiddag is tussen 1 en 2. En nu al zit te wachten. Dan mag je een WhatsAppje sturen.
2: We zijn samen gegaan. We hebben quality time, Edvard en ik.
0: Ja, ik wil het niet weten. 0320 28 50 50 voor een vraag aan Edvard Niesing of aan Mariska van Kolk. WhatsApp ons dan. En wie weet, we hier ook wel zo'n mooie draadloze koptelefoon. Net als Hanneke.
1: Herberg aan Zee met Marco en Mariska. Flevoland. Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Opa Light.
1: Ik ken het woord niet, maar het bestaat echt. Gezongen door Taylor Swift. Het is 11:15. Ja, en op donderdag hebben wij traditioneel natuurlijk aandacht voor financiële zaken. Normaal gesproken dan doen we dat met financieel deskundige Jeroen Wolfsen. Die is lekker met vakantie. Geniet ervan, Jeroen. Ik weet dat je altijd kijkt en luistert als je op vakantie bent. Zo ook vandaag waarschijnlijk. Daarom hebben we onze financieel analfabeet Rob Brouwer naar Schiphol gestuurd. Dat doet hij echt heel snel, want 10 minuten geleden zat hij nog gewoon op de redactie. Hij is daar naartoe gestuurd om met de douane te praten over de financiële consequenties bij het meenemen van nephorloges. Daar hebben we het net nog over gehad. En andere illegale zaken. Rob, Schiphol is heel groot. Waar sta je precies?
2: Het is wel bijzonder vandaag waar ik sta. Normaal, ja, 1 keer per jaar of zo loop ik hier door deze gangen. Richard, waar staan we hier?
3: We staan nu in de transit area van mensen die op vakantie gaan. Zijn net door de paspoortcontrole heen gegaan en zijn klaar om naar het vliegtuig te gaan.
2: En ook ik moest door de paspoortcontrole. Alles is heel streng hier.
3: Zeker, zeker. Qua beveiliging en paspoortcontrole, ja, het blijft natuurlijk een internationale luchthaven. Wordt goed gecontroleerd, ja.
2: Wat doe jij in deze hal? Want je staat hier voor een vitrine. Wat is dit voor vitrine?
3: Wij laten vandaag op een van de drukste dagen van de vakantie laten wij producten zien waar je op moet letten als je op vakantie gaat. En omdat veel mensen hier langs lopen, kunnen ze hier kijken en dan gaan wij uitleg geven.
2: Nou, mijn oog valt al meteen op iets heel bijzonders, namelijk het is een olifantenpoot. Zie ik hier, mag ik dit gewoon pakken?
3: Zeker, ja zeker.
2: Is dit echt?
3: Het is een echte olifantenpoot die gebruikt is als plantenpot, zeg maar. Wel van een echte olifant, dus het is beschermd en dat mag je dus niet zomaar meenemen. En ja, wij laten zien dat je daar dus een vergunning voor nodig hebt.
2: Je hebt nog heel veel meer hier liggen. Ik wil eerst eventjes met je hebben over, als ik dan van vakantie terugkom, dan loop ik altijd langs jullie. Ik ben er nog nooit uitgepikt. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als ik word uitgepikt? Waar let je dan op?
3: Sowieso is het wel belangrijk van binnen of buiten de Europese Unie of je gecontroleerd wordt. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te controleren. En als wij dan de koffers gaan openmaken, letten wij dus vooral op spullen die nieuw gekocht zijn buiten de Europese Unie. En zoals hier ook te zien is, spullen die mogelijk beschermd zijn als beschermde plant- en diersoorten. Maar wij letten natuurlijk op een heel breed scala.
2: Nou, dan kom ik binnen met een olifantenpoot. Wat gebeurt er dan?
3: Ja, op het moment dat wij zien dat er een olifantenpoot wordt meegenomen, gaan wij als eerst kijken of die echt is. En daar hebben wij onze collega's voor specialisten die daarna gaan kijken. En als die echt is, gaan wij vragen of er een vergunning bij zit die je moet hebben om bedreigde diersoorten mee te mogen nemen.
2: En nou, die heb ik dus niet.
3: Nee, als je die niet hebt, dan krijg je een procesverbaal, een bekeuring. Dus dan gaan wij het in beslag nemen en dan gaan wij het verder afhandelen en dan krijg je een bekeuring.
2: En als we het dan hebben over die olifantenpoot, wat moet ik dan betalen?
3: De kosten die zijn niet aan ons. Wij gaan alleen het proces wel opmaken en naar het Openbaar Ministerie brengen. En zij gaan bepalen wat de hoogte van de boete gaat zijn.
2: Geldt dat voor alles wat je meeneemt en wat niet mag of iets dergelijks?
3: Qua fiscale dingen, als de iPad of dat soort dingen die we hebben liggen, dat bepalen wij zelf. De belasting die gaan wij meegeven en berekenen en eventuele boete ook als je het niet hebt aangegeven. Alleen de spullen voor de omgevingswet, dus de bedreigde dier- en plantsoorten worden door het Openbaar Ministerie gedaan.
2: Nu zeg je als je het niet hebt aangegeven, dus als je het hebt aangegeven, dan hoef je alleen maar te betalen de belasting en anders krijg je een boete. Wat is dat dan?
3: Ja, precies. Als je bij ons bij de uitgang bent, je hebt je koffer opgehaald in de aankomsthal, dan heb je een keuze tussen de groene en de rode uitgang. De rode zegt, ik wil spullen aangeven.

0: speciale rubriek hebben bij Omroep Flevoland. Dus vandaar. Een kast vol met bijzondere dingen. Wat heb je hier nog meer liggen?
1: Ja, wij hebben imitatiegoederen liggen. Als de geurtjes en de horloges waar we op letten. Dat je dus niet te veel imitatie meeneemt. Als ze echt zijn, letten we natuurlijk op de waarde. Want de limiet wat je mee mag nemen is 430 euro. Daarboven moet je alles aangeven bij ons. En we hebben de producten waar ingrediënten in zitten met beschermde planten bijvoorbeeld. Waar mensen niet altijd bij stilstaan. En dat wij dagen als dit gebruiken om dat te laten zien aan de mensen.
0: De imitatiegoederen, die nemen jullie in beslag en krijg je dan ook nog een boete?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Wij nemen als het grote hoeveelheden zijn contact op met de merkhouders. En zij gaan dan bepalen wat daarmee gaat gebeuren. En dan een procesverbaal die volgt sowieso. Ja.
0: En dan, jullie bepalen dan die boete niet?
1: Nee, in dit geval gaan wij dus echt met de merkhouders in overleg voor imitatie.
0: Dan hebben we het over de speciale eetbare zaken en zo. Ja, daar denk je niet altijd over na. Hè? Zijn jullie al een beetje coulant daarmee? Neem je het alleen in beslag of ook meteen direct weer een boete?
1: Het ligt er een beetje aan wat je meeneemt. Het is belangrijk om te weten dat alle groenten en fruit, bijna alle groenten en fruit, niet toegestaan om mee te nemen. En dierlijke producten ook niet, als vlees, hoe dat ook gemaakt is. Of dierlijke producten als veren, maar ook kaas of melk of dat soort dingen mogen allemaal niet meegenomen.
0: Waarom eigenlijk niet?
1: Dat is om de insleep van dierziekten te voorkomen. Die mogelijk van buiten de EU dan de EU binnengehaald worden. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus wij gaan daar, wij letten daar extra op om te zorgen dat het niet de EU binnenkomt.
0: We hadden het net even over die illegale goederen, die nepgoederen zoals een horloge. Ik neem 2 sloffen mee in plaats van 1. Want ik weet toevallig dat je 1 slof sigaret per persoon mee mag. Ik neem er 2 mee. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, in principe mag je 200 sigaretten meenemen. Dat is vaak 1 slof sigaretten. Als je meer meeneemt is prima, maar moet je aangeven. Nou, dat wordt heel vaak niet gedaan. Per ongeluk of expres. En dan gaan wij meteen een procesverbaal opmaken. En het belasting berekenen over de slof sigaretten die te veel mee zijn genomen.
0: Dus ook weer een boete. Zijn jullie allemaal even streng? Ben jij een lieve douanier?
1: Ik ben sowieso een hele lieve douanier, maar we hebben allemaal dezelfde wet waar wij aan houden en waar we ook zeker op handhaven. Want het zou ook niet eerlijk wezen als ik iets zou doorlaten en mijn collega niet. Dus dat is niet mogelijk. Wij gaan allemaal handhaven op dezelfde regels.
0: Nu neem ik dit op met een hele dure camera en ik kom dan terug. En dan zeggen jullie, waar heb je die camera vandaan? Of wat moet ik doen met dure spullen die ik meeneem en weer terugneem?
1: Ja, dat is een hele goeie. Zeker met camera-apparatuur is het ook zo. Mensen die dus voor hun beroep naar het buitenland gaan met hele dure camera-apparatuur. Daar zijn vergunningen, carnetten zijn daarvoor, heet dat. En als je dat hebt, dat betekent dus eigenlijk dat je kan aantonen dat die is uitgevoerd vanuit Nederland en weer terugkomt. En dan hoef je daar niks over te betalen. Als wij twijfel hebben, dan kunnen wij het even nog steeds gaan belasten.
0: Oké, dus daar moet je ook weer rekening mee houden. Mag ik gewoon 50.000 euro meenemen op vakantie?
1: In principe mag je zoveel meenemen als dat je wil. Als je 10.000 euro of meer meeneemt aan cash, dan moet je dat wel aangeven bij vertrek de EU uit, maar ook bij binnenkomst de EU in. En je moet dan kunnen aantonen waar het vandaan komt. Dat is door middel van een aangifteformulier. Vul je in hoe je eraan komt, wat je ermee gaat doen. En wij gaan dat controleren of het niet bij witwassen of crimineel geld vandaan komt. En dan mag je, als het gewoon aangeeft, mag je het zo meenemen zonder kosten.
0: Heb je vandaag al iets bijzonders? Ben je al vandaag al iets bijzonders tegengekomen?
1: Vandaag is echt om de mensen te laten zien wat er vooral niet meegenomen mag worden.
0: Gisteren?
1: Ja, ik heb al veel dingen gevonden. Wat voor mij altijd wel bijblijft is dat ik niet heel recentelijk, maar een mensenschedel ben tegengekomen in een koffer. En dan sta je toch ook wel even te kijken van, wat is dit? Dat zijn dingen die je heel vaak meemaakt. Maar
0: wel, en dat mag niet?
1: Die mocht uiteindelijk wel mee, want er zaten geen menselijke resten meer op. En een mens is niet een beschermde diersoort. Dus ja, die mocht gewoon meegenomen worden.
0: Ja. Wel bijzonder om dat mee te maken.
1: Dat is zeker bijzonder, maar dat is het leuke van mijn werk, zodat je nooit weet wat je tegenkomt in de koffers.
0: Ja? Je bent zelf al op vakantie geweest. Word je dan ook helemaal gecheckt?
1: Ja, ook ik.
0: Voor je collega's om te pesten?
1: Ook ik word, nou, pesten dan weer niet, maar ook ik maak net zoveel kans als andere passagiers om gecontroleerd te worden, want het zou wel heel slecht zijn als wij onszelf niet zouden controleren natuurlijk, want dan zou ik alles mee kunnen nemen. Dus ook personeel en ook collega's kunnen gewoon net zo gecontroleerd worden als passagiers. Ja, ja.
0: Je hebt nu het aantal voorbeelden genoemd. Waar kan ik meer informatie vinden?
1: Wij hebben op onze website douane.nl hebben wij heel veel staan. En qua beschermde dieren en planten hebben we ook nog de website van CITES, waar heel veel op te vinden is. En op de socials zitten wij als douane ook volop. Dus daar kan je ook informatie vragen en vinden als je vragen hebt in het buitenland ook.
0: Nou, hartelijk bedankt Richard voor dit verhaal. En ik ga hier nog even shoppen, dame en heer.
2: Ja, dankjewel Rob Brouwer. Ja goed, Maris, we zijn hier toch wel wat wijzer van geworden, vind je niet?
3: Echt wel.
2: Ja, zou je microfoon even aanzetten?

0: Nou ja, echt wel.
1: Ja, wat ben je hier nou wijzer van geworden? Want je zat ademloos naar Rob te kijken.
0: Ja, ik heb echt ik heb aan zijn lippen gehangen.
1: Ja, doet hij
0: maar, goed, hè? Ja, nee, echt fantastisch. Nou, dat je echt inderdaad echt behoorlijk voorzichtig moet zijn.
1: Ja.
0: Want ik wil nog wel eens kijken, ik rook niet. Maar ik heb helaas kinderen die af en toe een sigaretje willen nemen. En dan heb ik wel zoiets van, oh joh, voor ieder een slof.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ik ga het toch proberen. Ik moet het lekker hardop zeggen natuurlijk nu.
1: Nee, niet meer doen.
0: En dan, nee, niet
1: gewoon,
0: meer
1: je houdt je keurig aan de
0: eentje,
1: regels.
0: Nee, maar ik bedoel, en dan denk ik, dat moet je dus gewoon niet doen. Want je bent gewoon, krijg je echt een proces verbaal? Of moet je alleen maar een boete betalen omdat je het niet hebt afgerekend?
1: Nee, je betaalt en de boete.
0: Ja,
1: en de accijns en eventuele andere gemisten in komst over de schatkist.
0: Ja, dus niet meer doen.
1: Nee, en we betalen niet zoveel belasting. Dus ik snap
0: nee, gelukkig maar. Nee, ik las vanmorgen in de krant over de financiële gebeuren dat we 17 miljard betalen om alles te checken van of het wel goed gaat in Nederland met alle regeltjes. Ja. 17 miljard!
1: Ongelooflijk.
0: Alleen maar checken.
1: Ja, nu is het klaar.
0: Ja, klaar.
1: We gaan lekker meezingen. Ken je de nummer 1 hit van... nou, het is net geen nummer 1 hit geweest, maar wel Zwoele Zomernachten van Rutger Warneveld.
0: Die vind ik zo leuk.
1: Zullen we die gewoon... Vind je hem leuk? Ja,
0: hij is zo'n hardwerkende, lieve, leuke collega en topper. Ja. Echt, ik gun het hem als geen ander.
1: Nou, we gaan gewoon lekker meezingen met Warneveld en Zwoele.
0: De Zwoele.
2: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reizen met Golden eSIM.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reislim met Golden eSIM.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Goedemorgen, het is precies 11:30. Heb ik dat perfect getimed, dan zeg ik het zelf. Een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje, de musical, keert terug naar Aviodroom in Lelystad. Dat zegt de organisatie achter de musical. Het gaat om een Dakota uit 1937. Het Luchtvaartmuseum leende het vliegtuig in 2010 uit, nadat een andere tijdens het transport beschadigd raakte. In juni viel het doek van de musical voor de laatste keer. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de Dakota terugkomt naar Lelystad. De politie heeft woensdagochtend ook de tweede verdachte aangehouden van een woninginbraak aan de Heinsiusweg in Almere. Het gaat om twee 23-jarige Almerers. De inbrekers werden op 15 juli betrapt door een bewoonster en sloegen zonder buit op de vlucht. Eén verdachte werd die dag al opgepakt. De tweede is nu ook aangehouden. En het Zera Worship Festival verhuist van Zeewolde naar Bandt. Daarmee gaat dit jaar al het derde festival niet door op het scoutinglandgoed in Zeewolde. Eerder vielen daar het Graceland Festival en Mystic Garden Weekend eraf. De organisatie van Zera Worship kreeg de vergunning voor Zeewolde niet rond. Het christelijk festival wordt van 21 tot en met 23 augustus gehouden op vakantiepark Eigenwijze in Bandt. En tickets die voor Zeewolde zijn gekocht blijven gewoon geldig. Tijdens het festival wordt Jezus 50 uur lang aanbeden.
5: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Het is daarbij overal in de provincie droog. En de temperatuur loopt snel op en halverwege de ochtend is het al zo'n 23 of 24 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten. In eerste instantie loopt de temperatuur nog op naar zo'n 28 graden. Maar later vanmiddag gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De bewolking zien we ook geleidelijk aan toenemen, maar het blijft in Flevoland wel overal droog. Vanavond is er een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur die daalt geleidelijk naar 21 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht is het overal droog en is een mix van wolken en opklaringen en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen beginnen we de dag met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er trekken ook enkele buien over de provincie en morgenmiddag is het overal weer droog en dan wordt het maximaal 24 graden. In het weekend is het ook droog met flink wat zonneschijn, met zaterdag 24 en zondag maximaal 26 graden.
6: We hebben twee flitsers, dus geen file. A27 in Almere bij Hilversum bij 116,9 en de N50. In Enst staan er wel heel erg lang al. Die,
4: ja, dat is een populaire locatie.
6: Nonnen. Ja. In beide richtingen bij 262,7.
4: Goed zo. Zometeen gaan wij praten over de nieuwe films die in de bioscoop draaien. We hebben muziek van Mariska van Kolk die ze zelf heeft uitgezocht. Dus muziek aan zee. En we gaan natuurlijk weer bellen met een winnaar van het spelletje. En wie weet heeft hij die mooie prijs wel net zo snel binnen als Hanneke. Binnen één dag.
3: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: En het was Madonna, die is als het goed is vanavond op de Pride, hè? Of is dat morgenavond?
1: Zou dat niet bizar zaterdag?
0: Nou, zaterdag is het. Oh ja, zaterdag. Nou, het is volgens mij echt waar. Want ik zag net bij op de Instagram van...
1: Ja, ze post heel veel, hè? Dat ze zegt van, ik kom er langs. Want iemand, een DJ die veel met haar heeft gewerkt... die moet optreden, geloof ik. Dat is een Nederlandse dame.
0: Oh, is dat zo? Ja. Even kijken. Ik heb hier het dingetje, de aankondiging. Waar staat dat ook alweer? Hier heb ik... Oh ja, iedereen in, hè? Club Confessions Amsterdam. Madonna, Stuart Price en Honey Dijon. Ja, Honey Mostert Dijon. Waarschijnlijk. 1 augustus inderdaad. Met special guests. Dus Madonna is er, maar ook een special guest.
1: Nou, ga je weer. Heb je weer acte de présence?
0: Je zal maar een van de laatste kaartjes gescoord hebben, staat erbij. Ja. Ik kon ze inderdaad ook krijgen, maar helaas, ik kan niet.
1: Ik vind het wel heel stoer.
0: Ja, als ze kan niet zingen en toch komt ze. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Nou ja, je kan ook mensen goed kunnen playbacken, hè?
0: Zeker, ja. Dat jij gisteren ook. We gaan naar onze kandidaat van het spelletje. En dat is vandaag een kennis van jou ook, denk ik. Volgens mij wel een dikke vriendin, Mariska, van jou.
1: Wie dan?
0: Sandra de Wit uit Hengelo.
1: Meen je echt?
0: Ja, volgens mij wel. Sandra, hebben we je aan de lijn?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hey, wat grappig dit. Leuk, ja, dat deed ik allemaal niet, want jij zit achter jouw computer. Ja. Ik weet niet. Jij hebt Sandra gewoon. Hoi, San.
2: Hoi.
1: Wat leuk, man.
2: Ik had niet verwacht. Ja,
1: nee, hij heeft je gewoon uitgenodigd om het spelletje te doen.
2: Ja, gewoon een gokje. Maar,
0: maar hoe kennen jullie elkaar? Hoe lang zijn jullie al vrienden?
2: Vanaf een jaartje of 10, zoiets.
1: Is dat zo? Welke musical was de eerste?
2: Nou, geen musical, maar de Uitmarkt in Amsterdam.
1: Oh.
0: Want je woont ook in Amsterdam?
2: Ja, toen heb je voor het eerst ontmoet. Nee, ik woon in Hengelo.
0: Oh, je woont in Hengelo.
2: Ik was op de Uitmarkt.
0: Ah.
2: En bij toeval kwamen we elkaar tegen. Ja, stond ik op de foto met haar.
0: Oh.
2: Ja, ik weet het nog precies.
0: Heb je die foto nog?
2: Een foto. Jazeker.
0: Oh. Wat vind je zo leuk aan Mariska eigenlijk?
2: Nou, gewoon, ja, wat zou ik zeggen? Ja, ze is leuk, laten we het zo zeggen.
1: Ah,
0: ja, jij kent een heel andere Mariska.
1: Hoor je dat, Marco?
0: Jij kent een heel andere Mariska.
2: En ze heeft geen sterallures.
0: Nee, dat heeft ze zeker niet.
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Nee, absoluut niet.
2: Dat viel me meteen op.
0: Ja,
1: lief van je.
0: Daar zijn er maar weinig van, hoor.
2: Ze gaan wel, maar bij haar viel het meteen op. Dat ze tenminste, ja, heel gewoon deed en alles. Ja,
1: dat is
2: zo groen, zeg maar, in de tijd nog.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. Ik ken haar nog toen ze in de film speelde De Gulle Minna.
2: Ach, begin je weer?
0: Dat blijft nog steeds een van mijn favoriete films.
1: Ja, daar is hij met zijn vader naartoe gegaan. Dus ik
0: heb mijn vader nog nooit zo blij gezien.
1: De herinnering uit zijn leven.
0: Ja, was echt leuk. 1990, ik weet het nog goed. Sandra, waarvoor bel ik je eigenlijk? Oh, voor het spelletje, ja. Je hebt het antwoord er volgens mij. Ik laat het ook eventjes zien. Wat is het antwoord op het verschil van die foto's?
1: Oh, je hebt die foto's.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zeg
2: maar. De sokken van die ene vrouw links, die zijn anders.
1: Ja, ik zag het.
0: Ja, zeker. Hartstikke goed. Leuk, hoor.
1: Wat goed, hé. Ja. Leuk. Nou, ik vind het zo leuk dat jij in de uitzending
0: zit. Leuk, hè? Ja,
2: en daarom,
1: daarom ga ik draaien.
0: Ja, van de week ook al. Ben je dat alweer vergeten?
1: Nee, maar toen was het samen met jou. Nee. Nou mag jij er niet mee bemoeien.
0: Ik moet even één knopje indrukken, want anders ben je niet in beeld. Want anders blijft die oplossing in beeld.
1: Nou, dan ga ik de vraag stellen. Ik
2: zag het wel.
0: Ja, ik zag het wel, hè. Kijk, nee, maar ik regel het allemaal wel.
1: Ik ga de vraag stellen.
0: Wacht,
1: weet ik toch niet?
0: Even wachten nog. Ik doe even het muziekje eerst instarten. Let op.
1: Theatershow.
0: Dat lijkt me. Met dank aan Victor Vlam die hem geleverd heeft. Dat zeg ik elke dag.
1: Ja, elke dag. Zat hij ook in de
0: gang? Dan is het van niks, maar Victor Vlam. Even kijken, hoor. Daar gaat hij. We doen het spelletje. 1, 2. Kom maar op, Ron en Rick.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Welkom. Goedenavond bij de Honeymoon Quiz.
0: Nee, dit was de show.
1: Oh, de showbiz quiz. Hallo, daar zijn we weer.
0: Goed, het is nu klaar. Je mag gaan draaien aan het rad.
1: Ja, dat is goed. En dat zeg ik altijd. Ik ga nou zeggen wat jij zegt.
0: Ja.
1: Wil jij linksom, rechtsom, hard of zacht?
0: Ja, ik zou het wel weten. In ieder geval hard. En links en rechts maakt me niet zoveel uit.
2: Nou, mij ook niet.
1: Oh!
0: Nee?
1: Nee, zou ook niet.
0: Wij zijn eigenlijk best een leuk stel. Samen zo, vind je niet?
1: Ik vind het wel leuk. Maar zo ben ik echt. Kijk, wacht even.
0: Qua lengte.
1: Ja, ik sta nu op mijn tenen.
0: Maar ik kan ook wel door de knieën.
1: Doe dat dan. Doe dat. Veel beter.
0: Het is toch veel beter. Wat zie je er fantastisch uit op deze.
1: Geweldig van dichtbij.
0: Het is heel anders.
1: Je bent totaal anders.
0: Nou, draai aan het rad.
1: Oké, zeg het even.
0: We moeten door. Wat moet ik doen?
1: We moeten
0: door. Sandra.
1: Ja, ik moet nog draaien.
0: Ja.
2: Nou, doe maar linksom.
1: Linksom. Hard of zacht?
2: Ja.
1: Hard of zacht?
2: Hard.
0: En lekker hard. Ja.
1: Oké. Linksom.
0: Moet je even optillen anders?
1: Kortie. 1, 2.
0: Heb je ook een prijs die je graag zou willen winnen, Sandra?
1: Oh ja.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, maakt
2: niet speciaal.
1: Okay. Ik mag hem er ook afhalen.
0: Ja, je mag
1: alles
0: afhalen.
1: Nu zelf doen.
0: Ja, je mag alles. Als je erbij kan, wel.
1: Ja. Wacht, even springen.
0: Ja?
1: Kijk, ik ga het alleen maar geven als ik denk dat het leuk is. Oké, okay, mijn ding.
0: Oh.
1: Wat is dat? Oh, wel!
0: Ja, dat is een leuke prijs wel.
1: Zo, San. Echt helemaal geweldig. Je krijgt dus een Kiek speaker.
0: Ja.
2: Oh, gaaf.
1: Gaaf, hè?
0: Een Bluetooth speaker. En we doen er natuurlijk ook een foto bij van Mariska met handtekening. Hoe vind je dat? Heb je die bij je?
2: Top.
1: Oh, die moet ik dan tekenen. Ja, een storing.
0: Ja, gaan we nu een tunnel in. Sandra, je wordt nog even gebeld door onze receptioniste voor het adres. En dan sturen we jou de Bluetooth speaker op.
2: Nou, super.
1: Geweldig, hè?
0: Dankjewel voor het meespelen, Sandra.
1: Oké, dan. Ja. Fijne dag.
0: Doei.
2: Eens gelijks.
1: Doei.
0: Lekker hoor.

0: He, wat heerlijk toch ook, die interactie met onze fans en de luisteraars. Sandra stuurt trouwens nog net eventjes, wel leuk, de foto, ze heeft hem gevonden.
1: Oh ja?
0: De allereerste foto van Mariska en mij samen op de Uitermarkt in 2017. Jazeker, kijk eens even.
1: Oh, dat heb ik nog niet gezien.
0: Leuk, hè?
1: Oh ja, is dat de allereerste foto?
0: Wat een leuke jurk. Het lijkt wel of je de jurkjes een beetje op elkaar af hebben gestemd.
1: Nou, dat is wel toevallig.
0: Wel water geven op zijn tijd, hè?
1: Ja.
0: Bloemetjes op. Ja.
1: Ja.
0: Bevalt het jij hier beter dan op je eigen plek? Dat je iedere keer bij me
1: komt? Nee, maar ik wil die foto toch ook zien?
0: Ja, dat snap ik. Maar je brengt je enorm aan me op. Ik mag het eventueel laten zien. Ik ga proberen om hem ook even zo meteen te laten zien op beeld. Voor de mensen die met ons meekijken.
1: Oké.
0: Heb je nou trouwens een vraag aan Edward Niesing, die hier al de hele ochtend rondloopt omdat hij niks te doen heeft, vanaf 1 uur te gast is. En of voor Mariska van Kolk, dan mag je natuurlijk eventjes WhatsAppen.
1: Wie?
0: Met Mariska van Kolk, jij. 0320 28 50 50, stuur een WhatsAppje. En wie weet win je dan wel een prachtige prijs. Ik heb even de strandbedjes weer uitgeklapt. En ik heb ze zo heerlijk in de branding gezet van de zee. Mariska en ik liggen naast elkaar te kijken naar de zon. En we mijmeren wat over de muziek die zij in haar koffertje heeft zitten. En vandaag heeft ze de volgende plaat meegenomen.
1: Ja, mag ik introduceren?
0: Zeker.
1: Hè? Want het zijn natuurlijk, ik heb nummers meegenomen waar ik heel erg veel waarde aan hecht.
0: Ja.
1: En ik ben een hele grote fan altijd al geweest van de Carpenters. En ik weet niet waarom, ik heb er
0: ik
1: iets mee.
0: Ik weet het ook wel. Die stem van Karen is
1: ongekend.
0: Echt vreselijk dat ze zo vroeg is overleden.
1: Ach, verschrikkelijk. Verschrikkelijk verhaal ook. En over drummers gesproken te hebben, wat Edward ook is.
0: Ja, dit was
1: goeie, zij.
0: Hè?
1: Zij was een geweldige goede drummer.
0: Mm-hmm.
1: En zij wilde eigenlijk helemaal eerst niet zingen. Maar het ontstond toen bij een of andere concert wat ze gaven met haar broer.
0: Ja.
1: En toen was de jongen die zong, die was er nog niet. Dus zij ging even de soundcheck doen.
0: Oh.
1: Ja, vanaf dat moment is zij dus eigenlijk de zangeres van de band geworden. Van haar broer Richard.
0: Die leeft nog wel trouwens, hè, Richard?
1: Ja.
0: Ja, die leeft.
1: Klopt. Ja, ergens.
0: Hij is nu de carpenter.
1: Het is echt onvindbaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik mocht gelukkig van Ruud de Graaf, mijn producent, die kwam op een gegeven moment met de vraag van Mariska, heb je nog wensen wat je zou willen doen op theatergebied? Ik zeg, nou, ik zou zo graag een cd willen maken met mooie liedjes van de Carpenters. Hij zegt, Carpenters? Dat is een beetje een vreemd verhaal. Hij zegt, ik ga een beetje, omdat het niet meer zo leeft. En toen is hij een beetje gaan rondkijken. En toen kwam hij later terug. Hij zegt zo, Mariska, jij mag die cd maken, maar we gaan er ook een tour. Dus toen van maken. Dus een theatertour met een eigen band. Echt, dan heb ik er 80 van gedaan. Het was fantastisch, fantastisch geweldig.
0: Dat kan je weer doen trouwens.
1: Ik hoop het. Ja, ik ben er wel mee bezig om te kijken of ik het weer op kan nemen. Maar, je gaat dan natuurlijk heel erg spitten in het verhaal van die vrouw. Want je weet wel een beetje zo, overleden aan anorexia of hartstilstand, et cetera. Mm-hmm. Dus dat weet je dan wel vaak. Maar niet echt de lijnen van haar hele verhaal. En laten we het verhaal lekker kort houden. Maar het laatste nummer wat zij heeft opgenomen, dat wil ik laten horen. En dan denk je, en een paar weken later, want dat nummer zong ze ook omdat ze eindelijk haar boel weer op de rit had. Ze zegt van, ik wil echt af van mijn ziekte. Ik wil met deze partner die ik nu heb, ik wil die volgende stap doen om weer beter te worden. Dat werd een hartfalen, want dat heeft haar hart niet meer aangekund.
0: Het lichaam was zo zwak, hè?
1: Maar dat nummer heeft zij dus vlak, het laatste nummer, vlak voordat ze dus kwam te overlijden, heeft zij opgenomen. En dan denk je, hoe kan die stem nog zo perfect zijn en ook die tekst, terwijl het lichaam al zo ziek is. Die vrouw is geniaal. En ik wil dat delen, want het is een van mijn favoriete nummers ook. Waarmee ik ook mijn eigen tour heb afgesloten op het toneel.
0: Ja.
1: Met dat nummer. Ja, het is waanzinnig wat die vrouw kan.
0: We gaan ervan genieten.
1: Ja.
0: Het is niet het bekendste nummer, moet ik zeggen,
1: zeker
0: van de Carpenters.
1: Niet.
0: Maar
1: gelukkig
0: daarom
1: heb ik allemaal veel onbekende nummers meegenomen. Dat komt uit mijn platen.
0: Ik draai ook af en toe een onbekend nummertje erbij, zoals net
1: Message of Love.
0: Ja. Ja. Hier zijn de Carpenters met Now. Dus luister nu goed.

0: Dit is Flevoland.
1: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Lekker middagdeutje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag, het is 12 uur. Een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje de musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad, zegt de organisatie achter de musical. En de politie heeft gisterochtend ook de tweede verdachte aangehouden van een woninginbraak aan de Heintjesweg in Almere. Het gaat om twee 23-jarige Almeers.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je de verkeersinformatie even? Het is misschien nieuw voor je, maar...
11: Zijn we al zover?
8: Jazeker, nieuws is afgelopen, hè?
11: Ik dacht, ik zat eigenlijk... Ja, was met andere dingen bezig. Oh ja, we hebben 3 flitsers. A27 in Almere, Hilversum 116.9, A6 Almere, Muidenberg, Lelystad bij hectometerpaal 51... en nog steeds die N50 in Ens, beide richtingen 262.7.
8: Dankjewel. En zometeen het nieuws natuurlijk tijdens jouw lunch. Morgen start in band de Hard to Hard Zomerweek... en daar gaan we zometeen over praten met Gerard de Groot.
12: Bij Eurojackpot...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Dit is Herberg aan Zee.

0: Walk of Life van The Dire Straits. Wel leuk trouwens, Maris. Sandra heeft die eerste foto van jullie samen uit 2014, meen ik. Heeft zij net even opgestuurd. Dus laat hem even zien voor de mensen die met ons meekijken op televisie.
1: Ja. Ja. Leuk. Zo ken ik haar. Ze is helemaal niet veranderd.
0: Nee, leuk.
1: Leuk.
0: Hele leuke foto inderdaad.
1: Ja, vrolijk.
0: Het is heel vrolijk, zeker. Ja. Dit waren de Dire Straits en Walk of Life. Het is 9 minuten over 12 geworden. Ja, morgen start in Band de Heart-to-Heart Zomerweek. Wacht, ik moet even wat aan het beeld doen, want anders verschijnen wij niet in beeld. Maar blijft alleen een plaatje in beeld. Oh. Juist, daar gaat hij als het goed is. Oh, de foto. Ja, daar ben ik dan. Goed, nog even opnieuw. Morgen start in Band de Heart-to-Heart Zomerweek. En dat is een conferentie voor alle leeftijden, waarbij het vooral gaat over geloof, groei en ontmoeting. De zomerweek wordt gehouden op vakantiepark Eigenwijze, in Band dus. Wat staat er allemaal te gebeuren deze week? Daarover praten we met directeur en bestuurder, met Gerard de Groot. Goedemiddag, meneer de Groot.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou ja, dat was mijn eerste vraag eigenlijk al. Hè. Wat staat er allemaal te gebeuren deze week?
2: Nou, we hebben een prachtig mooie programma zoals ieder jaar. Dus dit is de vijfde keer dat we samenkomen op Eigenwijze in Band. En ook dit jaar hebben we weer een mooi programma voor kinderen, voor tieners, voor jeugd en voor de volwassenen. En daarnaast is er ook heel veel gezelligheid, ontspanning met elkaar. Dus we zien weer uit naar een prachtige mooie week waar we het geloof ook met elkaar mogen vieren.
0: Ja, want misschien weet niet iedereen precies wat de Heart-to-Heart Zomerweek is of wat het inhoudt. Wat is het eigenlijk voor soort evenement?
2: Het is eigenlijk een christelijke familieconferentie voor jong en oud. En het is voor de kerk in de volle breedte. Dus mensen vanuit allerlei kerken en kringen die komen naar deze week toe. En om zo hun geloof te vieren, elkaar te ontmoeten. Dus het is altijd best een hele mooie week zo met elkaar.
0: En hoe zit het eigenlijk met het geloof in het algemeen? Neemt het toe? Neemt het af? Komen er gelovigen bij? Ziet u daar trends in?
2: Nou, wat we zien in het bijzonder is dat onder de jonge generatie, met name de generatie Z, dat daar toch wel een bewustwording aan het komen is en een interesse in het geloof. Dus dat is wel mooi om te zien dat jonge mensen zoekende zijn naar een stukje zingeving, dat ze soms ook gewoon kerken binnenlopen en vragen van, nou, we willen meer weten over het geloof, over Jezus, wat houdt het precies in? Dus daarin zijn we wel heel bemoedigd als kerk dat we zien dat het begint te leven, met name onder de jonge generatie. En dus dat die minder sceptisch en minder anti zijn.
0: Hoe verklaart u dat?
2: Dat zou ik soms niet weten. Het is gewoon als het ware weer een stukje cultuur wat toch wel, waar de jongelui naar kijken, dat ze weer een stuk zingeving zoeken. Misschien ook wel met de oorlog, alles wat, een stukje onzekerheid, wat er dan speelt, dat ze toch gaan kijken van, is er meer tussen hemel en aarde?
0: Ja. Hoeveel bezoekers worden er verwacht daar in Band?
2: Nou, ook dit jaar zo'n 1700 weekgasten. Mm-hmm. En dan plus alle daggasten die nog gaan komen. Dus er is een flinke groep die dan daar aanwezig zal zijn.
0: Ja, en het is dus een week lang kamperen met christenen onder elkaar, kort gezegd.
2: Ja klopt, helemaal. En daarnaast maken we nog wat gebruik van de vakantiehuisjes die op het terrein zijn. Ja. Dus ook dat is mooi.
0: Ja, het is een mooie plek, ik ken het. Volwassenen moeten betalen, voor kinderen en tieners is het gratis. Waarom is dat?
2: Ja, dat klopt. Omdat we met name, het heeft een klein beetje te maken met de achtergrond van mijn vrouw en ik, dat wij zelf geen kinderen hebben. Mm. En dat we, wat we eigenlijk gedachten, want het is mooi om een geestelijke erfenis na te laten aan de jonge generatie. En wat is mooier dan dat wij met elkaar kunnen zaaien in deze generatie. Dus we hebben gezegd, voor alle kinderen en tieners vrije toegang tot deze zomerweek. En wij gaan vertrouwen dat die financiën gaan komen. Dus naast de ouders kunnen dan ook de opa's en de oma's, maar ook kerken, bedrijven, ondernemers, goede doelenstichtingen, die kunnen dan zaaien in deze generatie. En dat is best mooi om te zien.
0: Ja, even, waarschijnlijk is het helemaal vol, maar mochten mensen dit nu horen en nog niet vanaf wisten, weten en denken van, oh, dat wil ik, daar wil ik ook bij zijn morgen. Kan dat dan nog?
2: Ja, dan kunnen ze naar de website hearttoheart.nl en daar kunnen ze een dagkaart kopen.
0: Oké, dus dan de hele week kamperen kan niet meer, maar je kan het ook per dag bezoeken.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Goed.
1: Ja. Het wordt toch heel vaak, mag ik even wat vragen?
0: Ja.
1: Het is ook heel veel samenzang altijd, hè? Er wordt veel gezongen op toch, dit soort christelijke bijeenkomsten. Dat vind ik zo prachtig.
2: Ja. Ja, de mensen zijn blij. Ja. Ze zingen heerlijk.
1: En, maar bieden jullie dan ook een soort concert aan? Komt er dan ook een band of zo? Omdat ze dan allemaal mee gaan zingen? Of...
2: Ja, leuk. Er zijn bands bij de kinderen, bij de tieners, bij de jeugd, bij de volwassenen. Dus dat ziet er gewoon heel mooi uit. Ja. Professioneel ook.
1: Leuk.
0: Goed. Gerard de Groot, directeur van Hart to Hart Zomerweek, die dus morgen begint. Op band dagkaarten nog beschikbaar. Kamperen zit er helaas niet meer in. Heel veel succes en maak er een mooie week van.
3: Ja. Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ook een lekkere plaat van Shanna Spiro met Material Lover. En dan gaan we zomaar naar lekker weer. Is het eigenlijk lekker weer? Ik ga dat vragen aan Rico Schreuder van Weerplaza. Rico, is het lekker weer voor jou dit?
1: Voor mij is het lekker weer, ja. Ik hou hier wel van, inderdaad. Ja,
0: het is een beetje bewolkt en niet echt heel zonnig. Ik vind het wel een beetje benauwd ook. Ja, ik ben eigenlijk inderdaad
1: benauwd. Ja, het is inderdaad benauwd. Het is op dit moment al 28 graden. En er zal niet heel veel meer bij komen bij die temperatuur. Dus het wordt niet zo verschrikkelijk heet als dat het gisteren was.
0: Mm-hmm.
1: En want de bewolking is inderdaad aan het toenemen. Want er komt vanuit het zuiden een storing onze kant op. En die gaat in het oosten van het land wat regen opleveren. Ja, Flevoland ligt een beetje op de grens of het wel of niet later vanmiddag tot een spatje regen gaat komen. Maar ik verwacht echt niet dat het heel erg nat gaat worden. Misschien een spatje regen. Vanavond is het allemaal weer weg. Dan breekt de zon weer door. En dan is het heerlijk afgekoeld naar zo'n 21 graden. Want de wind die gaat namelijk draaien naar het westen tot noordwesten. We hebben dus op dit moment 28 graden. En wat ik al zei, er gaat niks meer bij komen. We gaan heel langzaam naar beneden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het gewoon aangenaam weer.
0: Nou, ik zeg, gisteravond zaten we tv te kijken. Toen merkte je al dat het alweer wat eerder donker aan het worden is.
2: Oh ja, maar ja. Heb je die maan gezien?
0: Nee, dan slaap ik s'nachts, schat. Ja, sorry.
2: Ja. Laat ga je slapen, 7 uur.
0: Praat nou niet door Rico heen.
2: Oh, sorry,
0: Rico. Maar even je mond dicht. Ja. Ken jij Mariska van Kolk, Rico toevallig?
1: Ja, is de naam van nou.
0: Dan hou ik het daarbij. De komende dagen, hoe is het dan?
1: Nee, maar het was afgelopen nacht inderdaad volle maan. Dus dat klopt inderdaad goed.
0: Vandaar dat ik niet kon slapen dan.
1: Ja, misschien dat ook.
0: Ja, dat hoor je vaak, hè? Dat mensen niet kunnen slapen volle maan.
2: Ja, klopt.
1: Inderdaad. Maar komende nacht dan koelt het af naar een graad of 16.
0: Oh, lekker.
1: Dus het is gewoon lekker weer eigenlijk.
0: Ja.
1: Prima temperatuur en ook alles lekker open te zetten. En morgen dan hebben we in eerste instantie met vrij veel bewolking te maken. Kan ook een enkele bui voorkomen. Misschien wel met onweer. Maar morgenmiddag dan trekken alle buien naar het noordoosten weg. En dan wordt het weer droog. De zon breekt door. En morgenmiddag is het zo'n 24 graden.
0: Oh.
1: En het droge weer morgen later op de dag is een voorbode van het weekend. Want zaterdag en zondag volop zonneschijn. Het blijft beide dagen droog. Een meest matige noordelijke wind. En het is zo'n 24 tot 26 graden.
2: Dus lekker.
1: Gewoon lekker weer.
0: Ja, daarna wordt het iets koeler volgens mij, hè?
1: Maandag nog niet. Maandag gaan we eerst nog eventjes omhoog naar 28, 29 graden.
0: Ja.
1: Later neemt de bewolking weer toe. Maandagavond is de kans op regen en onweer. En
2: lekker voor
1: daarna...
2: de tuin.
0: Ja, laat nou niet door Rico heen.
2: Sorry, Rico.
1: Die mag inderdaad wel een slokje water gebruiken, die tuin.
0: Ja.
1: Want dan gaat later volgende week...

0: Een berichtje van Rob Ooms over, hoe heet hij, van de Carpenters. Ja. Beste Marco, ter info, Mariska vroeg zich zojuist hardop af waar Richard Carpenter woont en of hij nog in de publiciteit is. Op YouTube zijn de laatste interviews van een jaartje terug te vinden.
1: Oh, kijk,
0: hij verblijft dus zeker niet in de anonimiteit. Waar heeft Mariska het over? Nee, dat is een grapje. Zijn adres is Country Valley Road, 960 in Thousand Oaks, Californië.
1: Oh.
0: Zie de bijgevoegde afbeelding met vriendelijke groet Rob Ooms vanuit het altijd rustieke Alkmaar.
1: Nou, vind ik echt heel leuk nieuws. Want wij hebben hem natuurlijk ook geprobeerd te bereiken.
0: Ja, dit was even
1: Oké, dit was even info. Ja, dankjewel. En dankjewel. En door.

0: Dr. Hook was dat. Een baby makes her blue jeans talk. En een overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Aan jou de eer, Mariska.
1: Jazeker. De afgelopen dagen zijn vanuit Marokko meer dan 1500 migranten naar Spaanse exclave Ceuta gezwommen. Dat is een recordaantal, zegt deze correspondent Samira Jader.
2: Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Veel van hen zeggen ja, weinig perspectief te hebben op een goede toekomst.
1: Ceuta, sorry, ligt aan de Noord-Afrikaanse kust. Maar hoort bij Spanje, sorry. Ceuta ligt aan de Noord-Afrikaanse kust. Maar hoort bij Spanje en daarmee ook dus bij de Europese Unie.
0: Ja, zo is het. Heel goed. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen. Door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd blijft de vraag naar vliegen groot, zegt deze topvrouw.
2: Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Veel van hen zeggen...
0: Oh, dat is hetzelfde, ja, sorry. Dit is helemaal niet van de KLM. Ja, daar gaat hier technisch het Nederlanders mis. Excuses, dit is de KLM.
3: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten. Waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
0: Ja, KLM moet de komende jaren ook veel investeren voor de aankoop van stillere en schonere

0: vliegtuig. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij wel winst gemaakt blijven worden.
1: De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp zat aan te komen. Onder meer doordat bedrijven en consumenten door de oorlog en de hoge energieprijzen minder zouden uitgeven. Maar dat is dus niet aan de orde, zegt het CBS.
2: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
1: Ook valt het op dat de consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. En dat is waarschijnlijk ook het gevolg van de hoge prijzen aan de pomp.
0: En klinieken voor eetstoornissen zien steeds vaker mensen met eetstoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten, omdat direct stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is. Want die dempt de zogeheten food noise, legt deze hoogleraar eetstoornissen uit.
3: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
0: En tot zover een overzicht.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szeps-Znajder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30 geweest, tijd voor het nieuws. Een historisch vliegtuig dat is uitgeleend aan Soldaat van Oranje de Musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad, zegt de organisatie achter de musical. Het gaat om een Dakota uit 1937. Het Luchtvaartmuseum leende het vliegtuig in 2010 uit nadat een andere tijdens het transport beschadigd raakte. In juni viel het doek van de musical voor de laatste keer. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de Dakota terugkomt naar Lelystad. En de politie heeft gisterochtend ook de tweede verdachte aangehouden van een woninginbraak aan de Hensiusweg in Almere. Het gaat om 2 23-jarige Almerers. De inbrekers werden op 15 juli betrapt door een bewoonster en sloegen zonder buit op de vlucht. Eén verdachte werd die dag al opgepakt en de tweede is dus nu ook aangehouden.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van Japan van dinsdag is opgelopen tot 34. Zeker 63 mensen raakten gewond en er is nog een onbekend aantal vermisten. Reddingswerkers en het leger zoeken naar overlevenden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux en waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in de buurt. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. Er is meer handel en consumenten besteden veel geld in de horeca en kochten meer elektrische auto's.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt, maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En later vanmiddag kan er een klein beetje regen vallen. De temperatuur die is in eerste instantie 28 graden, maar door een winddraaiing naar het westen tot noordwesten zal de temperatuur geleidelijk aan gaan dalen. En aan het einde van de middag is het zo'n 22 graden. Vanavond is het overal in de provincie weer droog, de zon schijnt flink en het is zo'n 21 of 22 graden. De wind die waait uit het noordwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Komende nacht is het overal droog, er zijn brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. En bij weinig wind koelt het af naar een graad of 16. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral morgenochtend komt het ook tot enkele buien. Morgenmiddag trekken de buien naar het oosten weg en breekt de zon wat vaker door. De temperatuur komt uit op zo'n 24 graden en er waait een meest matige noordelijke wind. In het weekend is het overal in de provincie droog, de zon schijnt flink en met 24 tot 26 graden blijft het zomers.
13: En ik heb 2 flitsers. A27 in Almere, bij Hilversum 116,9 en op de N50 in Ens, beide richtingen 262,7.
10: En zometeen gaan we met Jules Wolthuis naar de bioscoop. 4 nieuwe films deze week in de provincie. En we gaan natuurlijk weer allerlei vragen stellen aan Mariska van Kolk. Ik heb ze weer, de 5 vragen van vandaag in de polderproef.
14: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: of mine.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam!
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Filmkenner Jules Wolthuis. Jij hebt Mariska, heb jij Jules natuurlijk nog nooit ontmoet.
8: Nee.
7: Bij deze, ken jij Mariska van Colletel, Jules?
9: Ja, zeker.
7: Ja, waar ken je haar van?
9: Nou, van de hele carrière, hoor.
8: Ja, zie je? Nou, dat is een goed
7: antwoord.
8: Ken
7: je ook haar hit Message of Love?
9: Ja, 1988.
7: Ja, wow. En de film De Geluminaar, heb je die wel eens gezien als filmkenner?
8: Oh.
9: Moet ik daar een oordeel over geven?
8: Het was de jaren 70.
9: Een van de allerslechtste.
8: Ja, dat klopt ook. Staan er in de top 7.
7: Nou, maar ik vind hem helemaal niet slecht. Ik vind het echt een leuke film.
8: Ah, het is nu leuk gedateerd. Ja. Maar het is wel zo.
7: Het is nu eigenlijk
8: wel. Kijk, hij zegt er van nu.
7: Het is een beetje cult geworden, die film.
8: Is er wel, ja.
7: Flauwe cult. Even kijken. The Legendariërs, hoe zeg je dat? The Legendariërs is de eerste van het
9: tekenfilm. Wil je daarmee beginnen?
7: Ja, graag.
9: Legendair.
7: Ah, het is Frans. Merci beaucoup.
9: De Legendariërs.
8: Tiota.
9: Ja, als jij. Dit is leuk voor alle stripliefhebbers. Want dit is een strip van origine, een Franse strip.
7: Ja.
9: En ook in het Nederlands verschenen, jaren later. Maar het bestaat al vele jaren. Ook een serie van gemaakt, ooit. En nu voor het eerst een speelfilm. Een science fiction avonturenverhaal.
7: Oh.
9: En de kern van die strip en die film is, ja, dat gaat over 5 helden die hun koninkrijk beschermen en vechten tegen allerlei indringers en vooral tovenaars en boze veeën en noem maar op.
7: Ja, ja.
9: Daar gaat die film over. Ja. Dus het is een beetje een sprookjesachtige science fiction. Ja, mooi getekend allemaal.
8: Ja. Ja.
9: Van Franse origine, natuurlijk in de Nederlandse versie.
7: Ja.
9: Te zien in Lelystad en in Almere alleen.
8: Oh. Okay.
7: Dan gaan we naar de volgende film, dat is Motor City.
9: Ja, Motor City, dat is nou, ik kreeg wel aardig goede kritiek, moet ik zeggen. Een Rotten Tomatoes 60%.
7: Ja.
9: Een voldoende dus.
7: Oh.
9: Het is een keiharde actie-thriller.
7: Ja.
9: En weer.
7: Het speelt zich af in de 70's, hè?
9: Het speelt zich af in Detroit in de jaren 70, inderdaad.
7: Ja.
9: En het gaat over een man die verliefd wordt op een vrouw. Maar dat is een vriendin van een gangster.
7: Mm-hmm.
9: En daar is die gangster natuurlijk niet blij mee.
7: Nee.
9: En die gaat die man erin luizen en krijgt hem in de gevangenis. Maar ja, dan begrijp je het al, die blijft daar niet zitten. Die wil wraak nemen. En dat gaat hij dan ook doen. Met veel lawaai, veel herrie. Hoewel, moet ik zeggen, de film kenmerkt zich door heel weinig dialoog.
7: Oh, en veel muziek van Bill Withers.
9: En een keiharde rockscore.
7: Ja, ik hoor het, ja. Niet helemaal mijn muziek.
9: Nee.
8: Nee, maar het wordt wel wijd te stellen.
9: Maar voor de liefhebbers van keiharde actie.
7: Ja.
9: Ja, die moeten daarvoor naar Almere alleen.
8: Okay. Ze krijgen niet betaald per woord.
7: Nee, dus, nee, dus dat is mooi.
8: Dat is wel.
9: Nee.
7: Dan gaan we naar One Night Only.
9: Ja, dat is weer zo'n Amerikaanse romcom.
7: Ach, nee toch.
9: En daar hou jij niet zoveel van, hè? Van die Amerikaanse romcom over het algemeen. Ik ook helemaal niet. Nou,
7: jij wel,
9: het gaat weer.
8: Nee, ben ik ook.
9: Ja, met een heel simpel verhaal. Het gaat over een man en vrouw die elkaar ontmoeten in New York. Die maken kennis, die worden verliefd op elkaar. Dat snap je natuurlijk.
7: Ja, tuurlijk.
9: Maar vanaf de eerste avond dat ze elkaar zien, gaat er toch van alles mis. En dat komen ze om allerlei redenen in de problemen. Nou, einde verhaal van het verhaal is, ja, vinden ze elkaar toch?
7: Ik denk het wel.
8: Dat is
9: ik
8: raar.
9: Denk het toch. Maar alleen bij jou in de buurt, alleen Emmeloord te zien.
7: Oh, dat doe ik.
9: Ja,
7: dat,
9: alleen bij jou, dus je kan er zo naartoe.
8: Ja. Zo ver kom ik niet.
7: Nee,
9: One Night Only.
7: En dan gaan we nog even een keer speciaal voor Mariska naar Paw Patrol. De Dino Movie. Is dat voor jou? Vind je dat leuk? Nee?
8: Enig.
7: Hou je van animatiefilms?
8: Nou, ik, het is niet dat ik er tegen ben.
7: Nee, okay.
8: Ik kijk best wel vaak met mijn kinderen ook naar animatie. Maar het is niet mijn eerste keuze.
7: Nee, voor mij ook niet. Nee. Dit is echt voor kleinere
9: Ja, kinderen, dit is voor de jeugd. Hè? Ja. En Paw Patrol is van origine een Canadese tekenfilmserie.
7: Mm-hmm.
9: Natuurlijk ook vele jaren te zien op Nickelodeon.
7: Ja. Mm.
9: En inmiddels zijn er al diverse films van gemaakt. En deze keer Paw Patrol, de dinofilm. Nou, dan zegt het al in de titel. Onze Paw Patrol, de helden, die komen op een eiland terecht. En op dat eiland, daar leven, je raadt het al, allemaal dino's.
8: Jurassic Park.
9: En daar zit ook een monster, kwaadaardig figuur, die van alles daar wil wat zij niet willen. Bewoners worden bedreigd en dan komt natuurlijk Paw Patrol in actie om dat allemaal even op te knappen.
7: Ja, ja,
8: ik vind het leuk hoor. Als je met kinderen, als je jonge kinderen hebt, dat er zoiets wordt aangeboden. Zoals een beetje, of dat de Mario was, weet je wel. Dat soort. En er hoort altijd een slechterik, want dan worden maak je de keuze voor de goedjes.
9: Maar Paw Patrol is gewoon een hit, hè? Voor de kids ook. En de hele merchandising, het is enorm.
7: Ja,
9: allemaal Paw Patrol. Dus. Ja. Ja, geweldig. Maar Paw Patrol is overal in deze provincie die allebei 4 bioscopen.
7: Goed. Leuk. Jules, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel. Zien we je volgende week weer?
9: Natuurlijk.
7: Ja, je bent hier weg te slaan uit Herberg aan Zee.
9: Zo is dat.

0: Sam Fender hoorde je en Olivia Dean met Ring Me In. Het is tijd voor het... kijk. Hartstikke leuk. Het is tijd voor de polderproef. En de polderproef doen we natuurlijk altijd... Zo rond de klok van 12:15 spelen we die. En het leuke is, Mariska...
1: Nou.
0: Jij hebt de eerste dag, maandag, had je 3 vragen goed beantwoord.
1: Ja.
0: De tweede dag ook 3.
1: Ja.
0: En gisteren had je ze maar alle 5.
1: Ik vind het ongelooflijk.
0: Ja, nou, anders ik wel.
1: Oeh.
0: Het is echt wel. Ik ga even de muziek in starten om de quiz in te luiden.
1: Oh, God. Ik ben wel nerveus, hoor.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Jawel.
1: En echt, die heupjes gaan goed een keer bij jou, zeg.
0: Daar komt hij, daar gaat hij. Dat is van Mariska van Kolk, ja.
1: Oké, let's go. Hij kan niet meer.
0: Goed. Nou, die is klaar nu.
1: Ja.
0: Ik ga de klok aanzetten, let op. Vraag 1 van vandaag. Flevoland grenst aan... Weg jij, Edward, want jij gaat alles voor zeggen. Jawel, oké. Okay. Mariska, kijk mij aan. Nee. Ja. Flevoland grenst aan Friesland.
1: Nee.
0: Tuurlijk wel.
1: Nee, want er zit
0: aan de noordzijde wordt de provincie door water
1: van Friesland. Dat gemene lachje van je.
0: Ja, nee, maar goed. Ja, dat komt. Ik woon nu nog in Krijl en ik ga als ik naar Lemmer moet, dat is 10 minuten rijden. Dus dat grenst echt aan Friesland.
1: Nee, ik dacht dat ze toch eentje.
0: Nee, je kan denken, maar het is.
1: Nee, dat is een fout.
0: Ja, goed. De volgende vraag: ja. Visserij speelt een belangrijke rol op Urk.
1: Zeker weten.
0: Ja, dan heb je een kniertje geweest.
1: Zo.
0: Dan de vis wordt nu betaald. Ja. Biddinghuizen ligt in de Noordoostpolder.
1: Ik zeg ja.
0: Ja, maar dat is ook fout.
1: Goh,
0: je hebt
1: tot nu toe
0: pas 1 vraag goed.
1: Waar ligt het dan in?
0: Dat ligt in de gemeente Dronten. Dronten bestaat uit Dronten, Zwifterband en Biddinghuizen.
1: Okay.
0: En Noordoostpolder, Emmeloord en nog wat dorpen.
1: Oh.
0: De vierde vraag van vandaag. Almere heeft een treinstation.
1: Ja.
0: Zeker, heeft meerdere treinstations zelfs. En dan de laatste van vandaag. Je kan dus nog 3 punten halen vandaag. Je hebt er sowieso 2
1: maakt
0: binnen.
1: Het spannend.
0: Zeker.
1: Bloednerveus ben ik.
0: Snap ik. Zeewolde is de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte.
1: Gemeente? Ik zeg nee.
0: Nee, dat klopt. Het behoort tot de grootste, maar is niet de grootste. Dus dat betekent dat je ook vandaag weer 3 goede antwoorden hebt. Je hebt nu 9, 14 in totaal. Katrien had er 19 in totaal. Dus morgen moet je ze alle 5 goed hebben.
1: Oh
0: om in ieder geval break-even te spelen. Goed. Zometeen hebben wij weer samen aan zee tussen 1 en 2. En dat doen wij dan met Edward Niesing.
1: Ja.
0: En Mr. en ja. Mrs. voor de muzikale omlijsting. Dus blijf er zeker bij.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: is Flevoland.
1: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Lekker middagdutje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje in de musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad, zegt de organisatie achter de musical. En de politie heeft gisterochtend ook de tweede verdachte aangehouden van een woninginbraak aan de Heinsjesweg in Almere. Het gaat om twee 23-jarige Almeerders.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, we hebben twee flitsers. A27 in Almere bij Hilversum 116.9. En N50 in Ens in beide richtingen bij 262.7.
7: Dankjewel Mariska. Zometeen gaan wij samen aan zee met leuke gasten. Tussen 1 en 2. Blijf er dus zeker bij.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: e-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Dit is Herberg aan Zee.

0: in de gang hoorde je met Fresh hier in de herberg aan zee. En we zitten gezellig altijd tussen 1 en 2. Dat vind ik hartstikke leuk. Samen aan zee. Vandaag is het wel echt een dolle boel, moet ik zeggen. Hè?
1: Nou, echt. Ja, nou, was het gisteren, eergisteren, de dag ervoor?
0: Eigenlijk al de hele week.
1: Ja, ja.
0: Dat kun je wel zeggen, ja.
2: Het kan alleen maar minder worden.
0: Wacht even, voordat je geïntroduceerd werd, want je loopt hier al vanaf 10 uur rond, maar ik wil toch nog eventjes officieel introduceren. Wie hebben wij, althans, wie heb jij, Mariska, als gastpresentatrice van dit programma, uitgenodigd om met ons, met elkaar aan zee te gaan zitten?
1: Nou, eigenlijk is dat mijn vriend van het eerste uur. Wij kennen elkaar al 40 jaar. En wat heel erg leuk is, we sparren heel veel met elkaar. We zijn echt bevriend, we zijn echt hele goede vrienden. En ik dacht van, als ik dan iemand mag meenemen, dan wil ik mijn beste vriend. En niet geheel onbekend, want als iemand een hele mooie carrière achter zijn rug heeft, dan is het deze meneer. En dat is mijn beste goede vriend, Edvard Niezing.
2: Ja, wat een introductie.
1: Ja, lieve schat, dat kan ik. Het staat op het blaadje, maar ik moest... Nee, een grapje.
0: Was dat trouwens...
2: Er is een presentatietalent in je verloren gegaan, schat.
1: Nee,
0: nou, ik vind het wel leuk om even... Jij zit natuurlijk de hele week te luisteren. Wij kennen elkaar ook al een behoorlijke tijd. Het is trouwens wel grappig dat alle gasten die jij uitnodigt, dat ik die ook ken.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Het is wat dat betreft een kleine wereld.
1: Ja.
0: Jij appt dan ook elke dag van wel leuk, niet leuk. Eigenlijk over het algemeen wel leuk.
2: Het meeste is van het kan beter.
0: maar wat vind je van...
2: Wij zijn wel aan elkaar gewaagd, hè? Dat weet je.
0: Wat vind je van Mariska als radiopresentatrice? Wat heb je eigenlijk behalve in de Gulleminnaar niet gedaan?
1: Zo, we gaan we weer.
0: Daar was je.
2: Er zijn
0: was
2: momenten dat zelfs ik mijn mond hou. Nou, dan moet je van goede huizen. Nee, jongens, gaan. Nee, jullie zijn een hartstikke leuke combinatie.
0: Oh.
2: Het klinkt. Ja, ik meen het.
0: Ja, nee. Oké, maar ik hang aan je lippen.
1: Ja.
0: Waarom is dat dan?
2: Ja, jullie sparren op een of andere manier heel leuk. Jullie hebben allebei dezelfde humor. Nou ja, jouw humor ken ik natuurlijk al jaren. En zij gaat daar lekker op in en omgekeerd in een dito.
0: Ja.
2: Dus dat is wel leuk. En ik denk dat we het komende uur nog wel wat vriendelijke katjes te verwerken krijgen.
0: Nou,
2: maar ja, ik ben dol op poezen.
0: We hebben er natuurlijk mensen bij zitten die ik wat minder lang ken. Dat zijn Freer en Twintje van Mr. en Mrs. Goedemiddag ook allemaal.
3: Goedemiddag.
0: Jullie zijn op doorreis door Nederland, kan ik eigenlijk wel zeggen. Van het ene festival naar het andere.
1: Ja.
0: Jullie hebben ook volgens mij de langste huwelijksreis ever gedaan. Van een paar maanden.
1: Ja, klopt.
0: Met jullie camper. Dwars door Europa. En jullie zijn hier ook omdat jullie 11 augustus optreden bij Nettel in Krachenburg.
1: Ja. Ja.
0: Vertel even, Mr. en Miss. Heel eerlijk gezegd, ik kende jullie niet. Ik heb jullie net horen soundchecken.
1: Prachtig, hè?
0: En dat klinkt hartstikke geweldig.
1: Ja, ja.
0: Dus waarom kende ik jullie nog niet?
1: Ja, dat is een goede vraag.
4: Dat is een goede vraag. Je woont in de buurt ook nog.
0: Ja. Dat nog? Ja, ja, zeker.
4: Gaat wel iets mis.
1: Ja, er moet iets aan onze marketing gebeuren. Nee, ik weet niet. Kijk, we zijn eigenlijk nog maar kort bezig. 2 jaar.
0: Oh,
1: dat is relatief kort, denk ik, voor artiest.
0: Ja.
1: We hebben wel altijd muziek gemaakt, maar we zijn, doen we eigenlijk al 10 jaar. Sinds onze huwelijksreis gingen we door Europa reizen voor 5 maanden leven van de muziek.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk toen dachten we, dit is best wel leuk om te doen. En toen kregen we boekingen in Nederland. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan spelen. En hebben we dat jarenlang gedaan. En daar konden we van leven. Van covers. En toen 2 jaar geleden dachten we,
4: toen dachten we van, het is wel goed. We willen wel, we zoeken weer wat nieuws. Nieuwe uitdagingen aan de zon. En ik had altijd al een beetje zo'n gevoel van, misschien kunnen we samen muziek gaan schrijven en opnemen. En toen zijn we eigenlijk begonnen met schrijven. En dat klikte heel goed. Dat werkte heel goed. Toen hebben we inderdaad 2 jaar geleden onze eerste single uitgebracht.
0: Ja.
1: Leuk zeg.
0: En dat hebben we meteen goed opgepakt, hè?
4: Ja, klopt. We hebben het meteen opgepakt. Radio 5 draaide het. We werden meteen maxi-single toen. En
1: 3FM hadden we.
4: Op de playlist. Nou, dat zijn echt grote dingen voor een artiest. En dat wisten we toen ook nog niet allemaal hoe dat precies werkte.
1: We hadden echt geen idee.
4: Want we dachten gewoon, we proberen gewoon wat. We doen het gewoon.
1: Ja.
4: En zo zijn we eigenlijk door gaan bouwen. En naar onze eerste EP. Nu bouwen we alweer door naar ons tweede EP.
0: Ja, inderdaad. Ja,
4: die komt in oktober alweer uit.
0: Ja.
2: En bestaat dat weer? EP'tjes, bestaat dat weer?
4: Ja, het is meer digitaal.
2: Ik denk aan de Beatle-tijd van vroeger. Vier nummertjes erop, hè?
4: We doen dan 6 of 7 doen wij dan.
1: Ja.
2: Ja, ja.
4: Maar het is wel inderdaad, een album is best wel, dan heb je meteen over 12 nummers. Dus wij werken dan toe naar een EP, dus iets kleiner. Een extended play.
2: Ik wou het net zeggen.
1: Ja, zo extended doe je dat. Ja.
4: Ik heb het dus opgezocht. Denk,
1: maar met eigen
4: dat
1: nummers
4: eigenlijk?
1: Ook. Ja.
0: Jij bent ook een muziekliefhebber, Edvard. Je doet ook nog steeds radio, hè, maak jij.
2: Ja.
0: En dat zet je ook altijd heel trots op je Facebookpagina met alle nummers die je
2: gaat draaien. Met alle playlisten erbij, ja.
0: Ja. Wanneer ben jij begonnen?
2: Ik ben begonnen in 1966 als omroepertje bij Mignon. AVRO is miniatuur jeugdomroep.
0: Mm.
2: Kon je, als je een beetje talent had, kon je daar beginnen en het vak leren kennen.
0: Mm.
2: Toen liet mijn stem mij nog niet zo in de steek zoals opa's stem tegenwoordig. Uh-huh. Ik heb af en toe wat kikkers in
1: maar
2: de keel.
1: Maar ik heb hier staan, 26 mei 1970 begonnen bij de KRO als radio- en televisieomroeper. Oh.
0: Nee, je doet niks.
1: Oh, ik dacht dat ik hem niet aanstond.
0: Ik denk, ik doe het zo.
2: Ik denk, wat ga jij nou doen?
0: Ik doe even een plaatje achterom. Maar goed, ga door.
2: Ja.
1: En DJ en de regisseur.
2: Ja, van het een kwam het ander. Oh, maar 66 was dus Mignon. En daarna ben ik via Anne van Egmond ben ik bij de KRO terechtgekomen. Ja. En die hebben mij echt alle gelegenheid gegeven om alles in het vak te leren. Dus ook een beetje regie.
1: Leuk.
2: Maar toeristische programma's, muziekprogramma's. Hilversum 3 natuurlijk, omroepen, radio, tv. Ja. Klassiek natuurlijk ook. Mijn vader was concertpianist. Dus ik had wat meegepikt van de klassieke muziek. Dus ik wist als een van de weinigen dat het Camille Saint-Saëns was en niet Camille Saint-Saëns. Dus, en zo heb ik eigenlijk bij de KRO alles mogen leren. En ik was ook een soort manetje van alles.
0: Ja, zo ging dat in die tijd natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat is een heel ander.
2: Dan was ik omroeper en dan ging de deur van de omroepcel open. En dan kwam de producer van 12 tot 2. En hij zei, Edward, Ted is ziek. Doe jij van 12 tot 2 even?
0: Was dat Ted de Braak?
2: Ted de Braak.
1: Nou ja.
2: Echt.
1: Fantastisch.
2: En dat, ja, maar hallo, van 12 tot 2, dat was het programma in dat tijd.
0: Of je dat er even tussendoor kon
2: of
0: doen.
2: Of ik dat even, ja. Oké, jongens, als jullie denken dat ik dat kan, dan doe ik dat.
0: Ja.
1: Ja, gewoon in het diepe gooien.
2: Gewoon.
1: No. Ja.
0: Maar stel dat er dan bij jou zo'n duo als Mr. & Mrs. ineens langskomt van ik heb een nieuwe single. Hoe ging dat in die tijd? Werd het dan ook meteen, dan draaide je dat? Of kreeg je dat dan niet voor elkaar?
2: Je had de platenpluggers, hè?
0: Ja.
2: Met de pluggersmiddag. Ja, dat weet ik. Ik ben altijd een beetje ontgroeid natuurlijk. Gaat dat tegenwoordig nog steeds zo?
3: Ja, het is volgens mij steeds moeilijker om je nummer op de radio te krijgen.
0: Ja, hè?
2: Ja.
3: Ja, vroeger was het volgens mij nog inderdaad, kon je gewoon met je singeltje naar de radio en dan als je gelukkig al werd gedraaid. Maar die kans was wel groot. En nu zit ze echt aan zoveel dingen vast. En
0: formats en zo.
3: Formats. En dat, ja, ze
1: lengte ook.
3: Het moet echt door zoveel barrières heen, zeg maar, voordat ze echt dat gaan draaien.
0: Ja, en als je eenmaal die hit te pakken hebt, dan wordt het heel makkelijk. Dan blijven ze eigenlijk alles wel draaien.
3: Ja, dan blijven ze draaien. En dat is voor 20 jaar.
0: Precies, ja. Je moet er gewoon even in zitten. En als je er helemaal in zit, dan komt het allemaal wel.
2: En vroeger had je van die pluggersmiddagen, bij de KRO was het dinsdag.
3: Ja, die zijn er ook nog steeds.
2: En kwamen alle pluggers van de platenmaatschappij. Ja. Dus dan ging je naar huis met zo'n pak met singeltjes. En EP'tjes.
4: Ja.
2: En die ging je dan afluisteren en dan hoopte de pluggers maar dat je hun plaatje zou draaien.
0: Ja.
2: Dat was heel leuk. En ik ben altijd eerlijk geweest. Als ik iets niet leuk vond, draaide ik het niet, maar dan zei ik het ook.
0: Hmm. Tegen de artiest of tegen de plugger?
2: Tegen de plugger, jongens, ik vind niks. Ja, maar nee, ik vind niks. Voor mijn programma, want vroeger, tegenwoordig is het allemaal computer.
0: Ja.
2: En dan mag de disjockey of presentator mag één plaatje van zijn eigen keuze draaien. Ja. Maar vroeger maakte je het programma zelf.
4: Heb je dan ook een artiest ontdekt in Nederland in die tijd? Zelf?
2: Mariska van wie? Nee, het is een running gag geworden.
0: Ja. Maar het is inderdaad zo dat bijvoorbeeld, hoe heet hij van voor de vuist weg? Help me eventjes.
2: Willem O'Duis.
0: Willem O'Duis die maakte echt. Willem Duis die maakte natuurlijk echt. Die kon sterren maken.
2: Ja.
0: Dat heb jij denk ik niet zozeer gedaan.
2: Nee,
0: in die tijd.
2: Nee. Maar wel mensen van wie ik dacht, nou, dat is leuk en die zijn ook altijd welkom.
0: Ja,
2: ik kan me herinneren, Albert West, die is heel klein begonnen met de Shuffles. En dat was een ontzettend aardige jongen die allemaal leuke platen uitbracht.
0: Ja.
2: En die is bij mij in de bezoekerscorner, verzin het. Eén keer in de 4-5 maanden te gast geweest. Dat was iemand van wie ik dacht, nou, dat is een leuke man. Een fijne, absoluut.
0: Ja, gunfactor. Dat is natuurlijk ook natuurlijk, die gunfactor speelt ook mee.
3: Ja.
0: Ze zeggen wat het niet zo is, maar natuurlijk is dat wel zo.
3: Het telt echt wel mee.
2: Maar het is natuurlijk wel zo, als je iemand niet aardig zou vinden, maar je vindt zijn plaatje of zijn liedje wel goed, dan draaide ik het.
0: Ja?
2: Ja.
0: Daar heb ik wel moeite mee, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja, ik weet het. Zal ik gaan? Nee.
3: Ja, moet je eens leuk vinden.
0: Nee, wij doen wel eens. Kijk, jullie zijn hier nu. Maar we hebben ook wel eens Douwe Bob hier gehad, bijvoorbeeld. Of Frans Bauer. Weet je, van allerlei genres muziek. Die zijn hier dan. Nou, dan vind je het leuk als ze hier komen. Dus dan draai je een plaatje extra vaak. Maar als je dan iemands plaat heel vaak draait. En dan vervolgens nodig je ze uit. En zeggen ze, ja, maar regionale televisie. Nee, sorry. Maar ik ga voor het grote podium, zeggen ze dan. Nou, dan baal ik echt. En dan ga ik naar de muziekredactie en zeg, nou, haal die alsjeblieft van de. Dat doen ze natuurlijk niet. Nee. En iedere keer als ik hem dan in de playlist zet, dan haal ik hem er gauw uit. En
2: ik zou zeggen, zijn jullie hier.
3: Daarom zijn wij hier.
2: Daarom zijn jullie
4: bescheiden blijven.
1: Ja, maar deze locaties of deze dingen, die zijn zo immens groot. En alles als je denkt van ik hoef alleen maar naar dat Hilversumse gebeuren, dan onderschat je heel erg wat er in het land gebeurt. Het is ongekend.
0: Ja.
1: En ik vind ook waar je vandaan komt, dat moet je nooit verloochenen. Want je bent niet beter dan je laatste liedje. En je valt altijd wel weer eens een keertje terug. En dan kan je niet meer terugkomen van wil je nu wel dan? Weet je wel? Klopt. En daarna haal je je neus op en dan zeg je van nee, ik ga niet naar Omroep Flevoland of ik ga niet naar Utrecht of zo. Zo werkt dat gewoon niet.
0: Vind ik alles een beetje jammer.
1: Ja, vind ik ook.
0: Jullie roots liggen in Friesland, hè?
3: Ja.
0: Maar nu zijn jullie, want jullie gaan straks naar Bloemendaal?
3: Ja.
0: Ja, daar gaan jullie ook op een festival spelen. Maar woon je dan als het ware in die...
4: Nee, we zijn niet aan het zigeuneren. Nee, het is wel zo dat wij... Wij hebben wel vast verblijf vlak bij Lemmer.
0: Oké, al vlak bij Lemmer. Waar zit je dan?
4: Ja, Nijmegen.
0: In de bossen. Ja, in de bossen. Ja, mooie plek is dat. Ja, er gebeurt niet veel verder, maar het is wel
3: een mooie plek. Nee, er gebeurt niet zoveel. Nee. We zoeken de drukte en de reuring wel op.
0: Maar is het een handicap dat je uit Friesland komt als je je muziek aan de man wil brengen? Of zeg je, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit waar je vandaan komt?
4: Nee. Dat vind ik niet. Ik vind wel...
3: Ik denk dat het misschien wel voordelig is. Ja, het klinkt wel stom, maar... Dus er is niet heel veel muziek in Friesland qua artiesten.
0: Twares,
3: precies. En je hebt de Kast van wel. En je hebt Boas, een goede vriend van ons. Mm-hmm. En ik denk ook dat het... iedereen denkt dat Friesland heel ver weg is natuurlijk uit Hilversum. Maar dat is helemaal niet zo. Dat horen we altijd. Ja. Maar wij zijn er echt in een uur. Wat is het, 10 minuten? Ja. Dus
0: Friesland zit je wel aan de goede kant.
3: Wij zitten wel aan de goede kant. Als je ook onder
0: zo zit, Harlingen, dan wordt het alweer een ander verhaal natuurlijk.
2: En dat grenst aan Flevoland, hè?
4: En dat doet het ook goed, hè? Dat doet het ook goed.
3: Want Aalborg is natuurlijk niet heel groot dan in Friesland qua artiesten. En je hebt natuurlijk iedereen uit Amsterdam, er zijn misschien wel, er zijn zoveel.
0: Ja.
3: Zeg maar.
0: Ja.
3: Dus

0: kort.
1: Afhankelijk van wie doet.
0: Nee, Doefrik, die is vak van de tekst.
2: Als jij vertelt, doet het wat langer waarschijnlijk. Of
0: nee, hij denkt dat bij mij, hè? Ja, dat is niet zo.
1: Hij praat wel meer. Ik leg het graag heel goed uit.
2: Oké, oké. Freek, wil jij het uitleggen?
1: Ja, is goed. Ik heb misschien wel het gevoel dat je naar een feestje gaat. En je hebt niet echt met iemand afgesproken. Ja? Maar je wilt er wel graag naartoe. Ja, nou, dus je bent een beetje, misschien ook wel wat zenuwachtig. Omdat je, ja, wat zal ik aandoen? En dan kom je daar. Mm-hmm. Hoop je iemand te zien die je kent. Want dan kun je daarbij gaan staan of iets.
0: Ja.
1: En dan zie je diegene nog niet meteen. Dus dan kom je daar en sta je een beetje onwennig om je heen te kijken. Haal je maar een biertje. Ga je bij de bar staan. Misschien praat je met iemand. En dan op een gegeven moment gedurende de avond herken je dat. Dan loopt er ook de hele tijd een dame of een andere. Of een meneer. Het is maar net wie je bent natuurlijk. Ja. Loopt daar ook. Ze nu en dan eens rond en dan krijg je ze wat contact mee. En uiteindelijk kom je erachter dat je beide dus alleen naar het feestje bent. En dan eigenlijk ga je samen het avontuur aan.
2: Ja, dat is, kan je het ook zeggen. Ja precies. Ja. Ja, het avontuur aangaan. En daar gaat dus dat nummer over Seventh Grade. Wat jullie nu gaan
1: zingen. Ja, over het eerste over het brugklasgevoel eigenlijk wat je dan een beetje hebt.
2: Ja, snap ik. Ja. Ik kan het me nog goed herinneren. Al is het heel lang geleden, want dat heb je ook al gezien waarschijnlijk. Jullie mogen naar het podium gaan als jullie willen. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
3: Ja, en, mooi dat we mogen komen. Heel veel succes.
2: Hebben jullie een website ook voor waar optredens en zo op staan?
1: Ja, Mr. & Mrs.nl.
2: Ja, ik vind het wel een lastige naam, een beetje.
1: Het is een meneer en mevrouw en dan in het Engels en dan helemaal uitgeschreven.
4: Wat is het dan in het Engels? Wat is het dan in het Fries, meneer en mevrouw?
0: Meneer en mevrouw, hetzelfde.
4: Oh, toch?
1: Ja, meneer en vrouw, ja.
2: Maar het is, ik vind Mr. Maar is het dan N-E-N, Mrs.? Of is het A-N-D, and? Of is het een
0: N-teken?
2: And, ja, nou, dat maakt het lastig, snap je? Mensen willen
1: Maar dan onthoud je het misschien ook beter, hè? Omdat het even lastig is. Moet je erover nadenken?
2: Zo kan het ook.
3: Zoiets als dan soms je zakken in de zee. Dan heb je Mr. en Mrs.
2: Ja, Mr. en Mrs. staan dus op 11 augustus bij Nettel in Krachenburg. Dan kun je ze sowieso zien. En anders is een bloemendaal en op veel meer plekken. Zoek even op hun website, Mr. en Mrs. Ze gaan afkomstig van een nieuw te verschijnen EP een prachtig nummer zingen. Dat heette Seventh Grade. Hier zijn ze, Mr. en Mrs.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Goedemiddag, het is 13:30 precies. Tijd voor het nieuws. Er komt mogelijk weer een directe busverbinding over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat meldt busvervoerder EBS in een vervoersplan over 2027. Het begin- en eindpunt aan de Flevolandse kant is Bataviastad. De rit tussen beide steden duurt 30 minuten. Naar Bataviastad is het 40 minuten. Busmaatschappij EBS wil voorkomen dat de bussen op de Markerwaarddijk voor openstaande bruggen stil komen te staan. Met Rijkswaterstaat worden er afspraken gemaakt over bedieningstijden van bruggen en sluizen langs de dijk. Een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje de musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad. Dat zegt de organisatie achter de musical. Het gaat om een Dakota uit 1937. Het Luchtvaartmuseum leende het vliegtuig in 2010 uit nadat een andere tijdens het transport beschadigd raakte. In juni viel het doek van de musical voor de laatste keer. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de Dakota terugkomt naar Lelystad. En de politie heeft gisterochtend ook de tweede verdachte aangehouden van een woninginbraak aan de Heinsjesweg in Almere. Het gaat om 2 23-jarige Almeerders. De inbrekers werden op 15 juli betrapt door een bewoonster en sloegen zonder buit op de vlucht. 1 verdachte werd die dag al opgepakt. De tweede is dus nu ook aangehouden.
6: Goedemiddag. Het weer in Flevoland. De zon schijnt, maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En later vanmiddag kan er een klein beetje regen vallen. De temperatuur is in eerste instantie 28 graden, maar door een winddraaiing naar het westen tot noordwesten zal de temperatuur geleidelijk aan gaan dalen. En aan het einde van de middag is het zo'n 22 graden. Vanavond is het overal in de provincie weer droog, de zon schijnt flink en het is zo'n 21 of 22 graden. De wind die waait uit het noordwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Komende nacht is het overal droog, er zijn brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. En bij weinig wind koelt het af naar een graad of 16. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral morgenochtend komt het ook tot enkele buien. Morgenmiddag trekken de buien naar het oosten weg en breekt de zon wat vaker door. De temperatuur komt uit op zo'n 24 graden en er waait een meest matige noordelijke wind. In het weekend is het overal in de provincie droog, de zon schijnt flink en met 24 tot 26 graden blijft het zomers.
7: Ja hoor, we hebben een flitser. En die staat er volgens mij al 5 dagen. Op de N50 in Ens, in beide richtingen bij 262.7.
5: Dankjewel. En zometeen nog een half uurtje Edward Niesing hier in Herberg aan Zee.
4: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Al blijft toch altijd goed. En ik vind het nog steeds. Ja. Ik vind het van heel veel mensen erg dat ze er niet meer zijn. Maar ik vind het ook nog steeds heel erg dat Whitney Houston er niet meer is.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Een geweldige stem natuurlijk. En dat is,
2: dankjewel, Bobby.
0: Wat zeg jij?
2: Dankjewel, Bobby.
0: Goed.
2: Brown.
0: Ja, Bobby, ik weet wie Bobby Brown is.
2: Ja. Daarmee is alles gezegd.
0: Edward Niesing.
2: Hoi.
0: Hallo. Het is misschien wel even leuk om te beginnen. In de tweede half uur. Met wat vragen van de gasten van gisteren. Ik wil jou vragen de koptelefoon op te zetten. Anders hoor je geen moer van wat ze zeggen. En dat is natuurlijk toch jammer. Wie wil je als eerste? Wil jij als eerste vragen hebben van Franklin Brown? Van het legendarische duo samen met Maxine. Of wil jij de privé koning van Nederland, Jan Uriot?
2: Ik vind het zo jammer dat Franklin Brown, sorry, ik moet weer kuchen, dat Franklin altijd wordt afgerekend met zijn liedje, met zijn songfestivalliedje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Zo afgerekend, dat is een hartstikke goed nummer.
1: Maar ik vond het ook een leuk nummer.
2: Ja, maar laat me nou eindelijk eens een keer uitspreken. Die man heeft zoveel meer fantastisch gedaan. Ik ben naar zijn theatershow geweest. Dat is echt fantastisch. Maar iedere keer grijpt men terug.
1: Ja.
2: Je weet nog wel van, van het Songfestival.
0: Weet je wat het is, Edward? Als je zomaar random zijn naam doet, weten mensen van. En dan zeg je, oh, maar dat liedje van de eerste keer. Waar hij het heel goed mee heeft gedaan, overigens. Maar ik ben het met je eens. Daarmee heeft hij gisteren ook en Nothing Rhymed gezongen, wat hij fantastisch doet.
1: Ja.
0: En Why Don't You Stay, wat ik een geweldig nummer vind. Nog van voordat hij aan het Songfestival meedeed.
2: Ja.
0: Dus ik ben het met je eens. Maar ja, kijk, dat zal voor jou ook zo gelden. Als Edward Niesing, als er niet 1, 2, 3, dan zeg je, nou, die man die RTL Nieuwslezer was of zo. Oh, die. Nou, zo werkt dat.
2: Meestal wel. Maar goed,
0: ik
2: bedoel het heel positief.
0: Oh, zij. Weet je, zo gaat dat.
2: Mariska wie?
0: Mariska van Kolk.
2: Oh.
0: Die zit tegenover je. Welke vraag wil je eerst?
2: Doe Franklin dan maar.
0: Franklin Brown, daar komt hij. De vraag van Franklin voor Edward.
3: Je hebt een aantal maanden geleden heb je een keer als gast meegespeeld met een band waar ik mee moest optreden.
2: Ja, en hoe?
3: En daar speelde jij drums. Zou jij dat eigenlijk meer willen doen? Muziek maken?
2: En vooral wat betreft de drummen eigenlijk nadat ik meegedaan heb aan het Maxorkest.
0: Mm-hmm.
2: En terecht ben afgewezen, want de drummer was gewoon echt een heel stuk beter.
0: Francis is hier trouwens maandag, Francis van Broekhuizen.
2: Oh, wat?
0: Ja.
2: Die
0: zat in de jury.
2: Over de drummer. Oh ja, ja.
0: En die zat in de jury van Maxorkest.
2: Ja, die heeft me ook afgewezen.
0: Nee, die heeft maar die heeft kennis van muziek.
2: Toen was voor mij het hoofdstuk even stil.
0: Oh.
2: Was even klaar. Dus de drive ontbreekt nu. Maar ik vond het ontzettend leuk om, waar was het, in Loosdrecht, om met ze mee te spelen.
0: Ja, oké. Dat is een mooi antwoord.
2: En mocht hij op een gegeven moment weer bellen, dan ga ik meespelen. Maar dan ga ik wel eerst een beetje oefenen.
0: Oké, goed. Ik zal het hem zeggen.
1: Oh, nee, hij heeft natuurlijk zijn concert. Hè, met de kerst. Ja,
0: Een stuk of 6, 7, 8 concerten.
1: Kunnen we een keertje naartoe gaan? Ik ga maar naar Franklin
0: Brown. Ja, dan gaan we daar. Oh,
1: dat is toch leuk? Okay, nee, met jou. Nee.
0: Oh, met mij. Nou, je wijst naar Edward.
1: Ja, maar ik doe zo.
0: Oh, met z'n drie. Trio. Je wilt trio. Goed. Dan gaan we naar de vraag van Jan Uriot.
2: Ook ben benieuwd.
0: Ken je Jan?
2: Ja, zeker ken ik Jan.
1: Wie kent hem van de privé? Die hoef je niet meer.
2: Jan wie? Dat wordt ook dan een keer. Ja.
0: Daar komt hij. Vraag van Jan Uriot. Oh.
4: Edward, wij zien elkaar geregeld op premières. En dan ben je gezellig met Mariska, meestal. En dat is altijd heel erg gezellig. We hebben heel veel dikke pret dan. Naar welke voorstelling in het komende seizoen kijk jij uit?
0: Vind ik een leuke vraag.
1: Ja, ik ook.
0: Ik denk dat ik het weet. Maar ik mag het niet voor jou invullen.
2: Memory. Dan wil ik per se naar de nieuwe Cats.
1: Ja, Cats.
0: Heb je Hans al gevraagd om een première kaartje?
2: Nee, ik ga nooit bedelen om kaartjes.
0: Nee, dat weet ik. Ik had eigenlijk verwacht dat jij. Er komt ook een voorstelling van Frans Halsema.
2: Oh, ook fantastisch. Ja, maar mocht ik er één uitkiezen?
0: Ja, oké, dat is waar.
2: Ik dacht daar meteen aan. En zeker De Graaf en Cornelissen.
1: Ja.
2: Die excelleren in de meest fantastische musicals.
1: En Nulayla Karim is natuurlijk. Grisabella is ook leuk. Zijn we een grote fan van.
0: Grisabella.
2: Wat?
1: Nulayla Karim.
0: Ja, Nulayla is fantastisch. Maar ik vond Richard Kot vroeger ook heel goed.
1: Die ook. Absoluut waar. Absoluut.
0: En ik vind ook Titanic lijkt me ook heel leuk.
2: Ja. Maar ik mocht er één noemen.
0: Ja, dat is waar. Nou goed, we hebben al drie.
2: Hans, we zijn allebei geïnteresseerd in
0: Mariska heeft
2: première.
0: Zich helemaal voorbereid op jou. Dus die heeft een heel lijstje met vragen. Dus ik ga eventjes mee afsluiten.
1: Waarom?
0: Nou, omdat dan vind ik het zonde dat je je zo voorbereidt. Je hebt daar 33 vragen staan.
1: Ik vind het zo leuk, want jullie spreken ook dezelfde taal natuurlijk, hè?
0: Nou.
1: Oh. Weet je wel.
0: Is dat omdat we allebei lesbisch zijn?
2: Verschil moet er wezen.
0: Dat is
2: schat.
0: Goed.
1: Maar wat ik dus heel erg leuk vind, is dat ik je heb gegoogeld.
0: Oh, ik ken me natuurlijk sorry. Vriend. Nog één keer. Nou, ik wil nog even één keer, Edvard, sorry. Wil je nog even de camera pakken om de vraag voor jouw gast, van de gast van Mariska van morgen, aan Jordi van Loon? Die is hier morgen met de hele band.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja. Heb jij een vraag aan Jordi?
2: Je overvalt me.
0: Denk er anders even over na.
2: Nee, ik denk dat ik het wel weet.
0: Zet je je koptelefoon even af, dat ziet er net even wat leuker uit.
2: Oh ja, zeker.
0: Pak je camera, waar het rode lampje brandt, die kun je pakken.
2: Ja, Jordi, die camera, die. Ik heb je een paar keer gezien in De Grote Kleine Man. Daarom was je een kleine, maar grote man. En ik ben ontzettend benieuwd of je naast de nieuwe plaatjes die je uitbrengt... ook zou kunnen nadenken over een nieuw programma. Misschien heb je dat ook wel. En zou Lou Bendy dan iets zijn als je dan toch terug naar grootheden van vroeger gaat? Of denk je, nee, dan wil ik heel iets anders. Maar wanneer komt je nieuwe theaterprogramma? En dan kom ik zeker kijken.
0: Wat een mooie, korte, beknopte vraag.
1: Ja.
0: We hebben hem opgenomen. Toch, regie? Klopt, hè, Ivar? Je hebt hem, hè? Ik hoor hem in mijn oor. Ja, ik heb hem. Geweldig, dankjewel. Die wordt dus morgen ingestart voor Jordi van Loon.
2: Leuk, succes Jordi.
0: Ga je gang, Maris.
1: Nee, maar ik heb zelf natuurlijk geen vragen, want ik ken al eigenlijk alles al. En ik vind het alleen maar zo leuk dat de mensen even... Ja, nee, ik kan een andere vraag. Oké, dan doe ik wat anders. Wat is de beste les die je ooit hebt geleerd?
0: Mooie vraag. Van wie, in het algemeen?
1: Nee, in het algemeen.
0: Oké, ja.
2: De beste les die ik ooit heb geleerd... geef me wat bedenktijd, is dat je mensen heel goed kent. En dat uiteindelijk blijkt dat dat toch wat tegenvalt.
0: Waarom kijk je mij aan?
2: Welke camera moet ik kijken? Daar moet ik kijken. Dat dat dan toch een beetje tegenvalt. En welke les moet je daaruit leren? Eigenlijk niet, want je ontmoet nieuwe mensen. En daar word je mee bevriend.
1: Ja.
2: En dat kan op een later moment wel eens tegenvallen. En dat, ja, ik vind het een hele moeilijke vraag, hoor.
1: Ik ga gewoon door, want ik ga nou lekker gezellig... Ja, want dit zijn de leuke overvalvragen.
0: Maar wat heb je er dan van geleerd? Dat is eigenlijk
2: Eigenlijk dus niet, want je maakt...
0: Je vergis je gewoon wel eens.
2: Ja, je maakt... Dat is net als dat ze zeggen... heb je wel eens ergens spijt van? Je hebt die beslissing genomen. Weggaan bij de KRO naar Radio Noordzee gaan. Heb je daar spijt van? Nee, geen spijt. Wel is het jammer, wat de keuze op dat moment... Die was goed. Dat het later zou kunnen tegenvallen, dan kan dat.
0: Je moet eigenlijk nooit ergens spijt van hebben, zeg ik al.
1: Nee, je kan ook die klok nooit terugdraaien.
0: Nee, dus dan heeft ook geen zin.
1: Nee, gewoon meebewegen dan. Nee, vind ik ook. Nee. Maar goed, we gaan eventjes terug, want hij heeft echt een show.
0: Jij zegt wel dat jij Edvard heel goed kent, maar heel veel mensen kennen natuurlijk Edvard niet zo goed. Dus jij vandaar die vraag is hartstikke leuk.
1: Ja, dat is ook een leuke vraag. Nou precies, want je kent natuurlijk Edvard hartstikke goed.
2: Heb je nog meer van die moeilijke vragen?
1: Nee, ik bespaar je. Nee, maar het zijn hele leuke vragen wat ik allemaal heb voor de hele week.
0: Dus niet erg zelfkritisch.
1: Ja. Maar hele bekende programma's heeft hij natuurlijk gedaan. Pep op drie.
2: Ja.
1: Van 12 tot 2. In antwoord op uw schrijven. Je bent programmaleider geweest bij Radio Noordzee, zei je net zelf. Ja. Nationaal heb je bent het gezicht van RTL Nieuws geweest. Heel erg lang. RTL West, RTV West, Utrecht, OKFM, Radio 192. Ja, het is ongelooflijk. Echt zo ongelooflijk veel gedaan. Maar daar kwam het. Trambestuurder.
2: Ja.
1: Jazeker. 10 jaar lang bij de HTM in Den Haag. Dat was jouw jongensdroom. Maar ook om op de elektrische museumtrein, tramlijn in Amsterdam. Ja. Dat vind ik zo leuk. Wat heb jij daar nou mee dat je dat bent gaan doen na al die dingen van voice-overs en al die televisieprogramma's?
0: Ik denk dat het antwoord korter is dan de vraag.
1: Oh.
2: Ja, het zat er al vroeg in. Ik was een jongetje van 5. Kan het programma tot 3 uur duren vandaag.
1: Nee. Maak hem. Ik ben te lang geweest.
2: Ik was een jongetje van 5. Bij mijn ouders in Wassenaar reed de gele tram voorbij.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, toen ik met mijn knuisjes bij het tram, bij het tuinhek stond te kijken, dat wil ik ook, trambestuurder worden. Dan kunnen papa en mama gezellig gratis mee.
0: Oh, wat leuk.
2: Uiteindelijk is dat wat anders geworden, maar het bloed bleef
0: kruipen
2: waar het niet gaan kon. En toen maakte ik op een gegeven moment kennis met het museumlijntje in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
2: Met de historische trams.
1: Ja, ik lees het hier.
2: Die ben ik gaan rijden. En toen kwam op een gegeven moment het verzoek van het GVB in Amsterdam.
1: Ja.
2: We hebben bestuurderstekort. Zou je het leuk vinden om bij ons te komen rijden?
1: Ja.
2: Nou ja, dat was niet tegen Dovermans oren gericht natuurlijk.
1: Nee.
2: Dus ik ben daar gaan rijden in Amsterdam.
1: Ja.
2: Ik had toen een vriendin in Den Haag. En die nam me mee op lijn 9 in Den Haag. En die bestuurder die herkende mij. Die zei, jij had toch zo wat met trammetjes? Ja, ik heb wat met trammetjes. Dus ik vertelde het verhaal, GVB-bestuurders tekorten. En dan moest je bij ons ook komen rijden. We hebben ook bestuurders tekort.
1: Kijk, dat is ook een kort antwoord, hoor je?
0: Ja, ja, zeker. Wat hebben al die mensen van de raad? Erik de Zwart vindt het ook fantastisch.
2: Ja, Erik, Ferry de Groot.
0: Ferry de Groot, Paul van de Lucht. Dat zijn allemaal mensen die hebben iets met die trams. Hoe kan dat?
2: Ja, dat weet ik. Dat zit erin. Dat is een soort...
0: Toeval.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is een soort hobby.
1: Ik heb het ook met die mannen die enorme treintjes in een kamer helemaal doen. Zoals Teven, die gaat dan op de bus.
0: Ja, dat is treintjes en bussen. Zo.
1: Bussen.
0: Maar dat ongeluk op de Erasmusbrug heb je natuurlijk ook dan meegekregen. Dat nieuws in Rotterdam.
2: Ja, vreselijk.
0: Heb jij dan een verklaring voor hoe dat dan komt? Want het is nog steeds...
2: Hoe
0: kan dat? Want je hebt toch allebei...
2: kan van alles zijn.
1: Ja, dat maar snap ik ook.
2: Elke tramfirma die neemt dus gekwalificeerde mensen in dienst. Dus ik... denk dat er iets met het remsysteem niet goed is geweest.
1: Ja, maar je hebt inderdaad toch twee verschillende rails. De ene gaat op...
2: Nee. Ze zaten achter elkaar.
1: Oh.
2: Hij is gewoon de achterste tram, tram 2, is op de wachtende voor de brug tram 1 gereden. Kan zijn dat de bestuurder het niet gezien heeft. Dat lijkt me sterk.
1: Zo.
0: Ja.
2: Dat lijkt me echt sterk. Of hij heeft een blackout gehad. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Maar ik denk, want ook daar in Rotterdam zijn natuurlijk gekwalificeerde mensen.
0: Ja. Ja.
2: Dat er iets met het remsysteem niet goed. Maar hij is er echt vol ingereden.
0: Ja, het was een enorme ervaring.
2: Dat zal nog wel blijken uit de,
1: behoorlijk gewonnen.
2: Uit de gegevens. Ja.
0: Jij kijkt ook natuurlijk nog best wel geregeld televisie. En ik volg jou ook op Facebook, daar zijn wij ook een vriend. En dan moet ik altijd wel lachen om jouw kritiek. Want ja, die is niet meer als vaak. Als je nu even gewoon kijkt naar de huidige stand van zaken, als het gaat om televisieprogramma's, actualiteiten, rubrieken. Wat is dan jouw ongezouten mening? Als oude rot in het vak.
2: Dat vind ik lastig.
0: Want op je kunt niet iets.
2: Nee, maar Facebook is vaak ook een beetje uitlokken.
0: Ja, maar dat dan wordt wel veel mensen gezien, hoor.
2: Ja. Maar dat vind ik leuk. Wat vindt de goede gemeente ervan? Kijk, nu, als ik nu een mening ga geven, dan kunnen mensen niet reageren. Op dat Facebook wel.
0: Maar hier kunnen ze WhatsAppen, hè?
2: Ja, dat kan.
0: Hmm.
2: Maar ik denk dat er persoonlijke meningen zijn. Als je mij vraagt, wie vind jij de beste nieuwslezer op televisie? Dan noem ik bijvoorbeeld de Mark Visser op radio. Ben ik even zijn naam? Even zijn naam, hè?
1: Marco Verhagen. Grapje.
2: Wie?
1: Marco Verhagen.
2: Jan van der Putten op radio vind ik geweldig.
0: Ja,
2: maar ik ga niet zeggen wie ik niet goed vind.
0: Maar waarom doe je dat?
2: Dat vind ik een persoonlijke mening. En iemand kan niet van de repliek dienen nu. Ter plekke.
0: Nee, maar dat is toch dan een feitelijk iets, weet je? Als jij vindt dat Marco Verhagen geen goede nieuwslezer is, dan mag je best zeggen, ik vind persoonlijk Marco Verhagen niet zo goed. Jan van der Putten daarentegen is mijn favoriet. Dat kan.
2: Ja.
0: Het is ook een beetje de toon die de muziek maakt, hè?
2: Ja, dat weet ik.
0: Maar dat vind je lastig?
2: Ik vind dat toch een beetje lastig. En ik maak niet op Facebook, geef ik wel eens een kritische opmerking, zo van, wat vinden jullie ervan? Maar als ik ga zeggen, meneer of mevrouw X vind ik niks.
0: Mm-hmm.
2: Het is bijna 5 december, dat rijmt.
0: Mm-hmm.
2: Dat vind ik niet fair.
0: Nee.
2: Daarbij is het een persoonlijke mening waar iemand op dat moment niet op kan reageren. Maar er zijn wel mensen, en nu ga je vragen wie, en dan zeg ik nee. Wie vind je dan niet goed? Dat ga ik niet zeggen.
0: Nee.
2: Punt.
0: Jammer.
1: Dat hadden wij graag als roddeltantes. Leuk gevonden. Hadden we mee kunnen
0: leuk
1: nemen.
0: Iemand die nu niet meer zo zichtbaar is? Waarvan je zegt, van, nou, die was vroeger op radio, weet ik het, inmiddels overleden kan natuurlijk. Dat je zegt, die heb ik eigenlijk nooit zo goed gevonden. Dan hoort diegene het niet meer.
2: Ja, dat vind ik ook niet fair. Want ook hij of zij kan niks terugzeggen.
0: Nee, dat is inderdaad wel duidelijk. Ja,
1: en wie heeft de mooiste stem om naar te luisteren? Dat vind ik ook altijd zelf. Ik denk ook zo, stemmen kunnen ook ervoor zorgen dat je denkt van, ach, ik zet hem op een andere zender.
0: Ja.
1: En je kan ook heel prettig blijven luisteren, omdat je gewoon je prettig voelt bij klank. Kleuren.
0: Ja.
1: Dat heb je in de zang, dat heb je, weet je wel, je hebt gewoon, daardoor ben je fan van ook een artiest. Heb jij een favoriet? Dat je zegt dat.
2: Maar Jan Uriot zat hier gisteren.
1: Ja, geweldig.
2: Ja, man, hou eens op van de stem.
1: Ja, absoluut.
2: Maar ook in verschillende timbres. Op een gegeven moment, ik zat in de auto te luisteren, zei ik, hey, god, is dat Jan wel? En toen op een gegeven moment ging hij naar een ander timbre, een ander gedeelte van het gesprek. Oh ja, dat is Jan.
0: Ja.
2: Prachtige stem natuurlijk.
1: Schitterend. Ook heel mooi dragend en zo. Ja. Hè?
0: Omwille van de tijd. Ja. Edward, je had een paar favoriete platen doorgegeven. We sluiten af met een... Ik denk dat jij de mooiste toch Erika Karsten vindt.
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Wat zou het mooi zijn? Waarom wil je dat nummer graag met ons delen?
2: Ten eerste omdat ik het een hele goede zangeres vind. Ten tweede omdat ik het een prachtig liedje vind. Wat, en dat zit een beetje een dubbele bodem in. Ze zijn er samen met haar broer, René, samen aan begonnen. Ze hebben het niet kunnen afmaken. Want René, die kijkt nu waarschijnlijk van boven, kijkt neer. Kijkt niet neer, maar kijkt naar beneden.
0: Ja, ja, ja.
2: Op wat er nu allemaal gebeurt. En ik vind... En zij heeft het dus afgemaakt in haar eentje.
0: Ja.
2: Wat ze samen hebben begonnen, zijn begonnen.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind het wel heel mooi. Ik vind de boodschap van het liedje, wat zou het mooi zijn als je op een gegeven moment er niet meer bent, dat men kan zeggen, oké, dat en dat en dat heeft die aarde gedaan. Dat zijn de prachtige herinneringen. Dat vind ik niet zo goed. Maar wat zou het mooi zijn als je uiteindelijk, als je er niet meer bent, een hele positieve indruk achterlaat bij de mensen die jou overleven.
0: Dat is een mooie boodschap. Mooi om mee af te sluiten, Edward. We vonden het heerlijk dat je hier was vandaag.
2: Ja. Wederzijds.
0: Morgen hebben wij nog een laatste uitzending samen.
1: Ja.
0: Tussen 11 en 2 natuurlijk, de Herberg aan Zee. Dan is Jordi van Loon onze gast. En we hebben natuurlijk nog veel meer te doen. Juridische rubriek. En we gaan de polderproef doen. En nog heel
1: veel. Ja, en ik moet winnen natuurlijk. Je moet 5 vragen goed af en goed beantwoorden.
0: Edward, dank je wel. Kijkers en luisteraars, dank jullie wel. Zometeen Jordi Bouw met een uurtje Flevoland Muziekland. We gaan er dus uit met Erika Karst. Wat zou het mooi zijn? Dank jullie
2: wel. Wat zou het mooi zijn als het een mooie hit wordt.

0: Dit is Flevoland.
1: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Lekker middagdutje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip. Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB ziet dat het overal lekker doorrijdt in onze provincie. En dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Nou, er is niks doorgegeven via Flitsmeister, maar heb je toch ergens een flitser gespot? Laat het dan even weten via de app van Flitsmeister. En dan kan ik dat vervolgens weer vertellen op de radio. Dan ga ik je nu vertellen wat we het komend uur gaan doen. Nou, heel veel muziek ga je horen. Albert Hammond, daar begin ik zo meteen mee met It Never Rains in Southern California.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Goedemiddag.
17: Flevoland Muziekland.
16: Jordi Bouw.

I believe in you, gezongen door Douwe Bob. Het is 11:11 geworden. Goed dat je erbij bent. Een uurtje muziek op deze zender. En het is vandaag 30 juli, een bijzondere dag voor twee bekende muzikanten. Want die zijn jarig vandaag. En ik wil verderop in deze uitzending één liedje draaien van een van de jarige artiesten. Dus het is de een of de ander. En de keuze is aan jou. Er zijn namelijk twee muzikanten jarig. Eentje is er Nederlands en woont ook nog eens in Flevoland, in Almere. Ik heb het over Benjamin Stemberg. Die is vandaag 69 jaar oud geworden. En hoor je zometeen liever dit liedje? Ron de Rosso. Of zeg je van nou, dat ken ik nu wel een keertje. Ik heb toch liever een nummer van de jarige Kate Bush. Die is een jaartje jonger. Zij is vandaag 68 jaar oud geworden. En vind je dat dit erbij past? Wuthering Heights, gezongen door een jarige Kate Bush, hoor je dus dat liedje zometeen liever. Of toch van onze eigen Berdien Stemberg. Nou, de meeste stemmen gelden. Hoe kun je van je laten horen? Nou, heel simpel, door gewoon een berichtje te sturen via WhatsApp. 0320 28 50 50. Hoor je liever een liedje van een jarige Berdien Stemberg of van een jarige Kate Bush? Het is helemaal aan jou. 0320 28 50 50.

0: Hoor jij zometeen liever een liedje van de jarige Kate Bush of van de jarige Berdien Stemberg? Daar kun je nog op reageren door een appje te sturen naar mij. 0320 28 50 50. En ik zit even te kijken naar de berichtjes die ik tot nu toe heb binnengekregen. Het lijkt toch een liedje te worden van Berdien Stemberg. Maar nou, als jij nog niet gereageerd hebt, doe dat vooral. Het kan alle kanten nog opgaan natuurlijk. Het is tijd voor een spelletje. Het leukste spelletje van Flevoland voor heel veel mensen geldt dat. En dat geldt ook zeker voor Lucinda uit Marknesse. Lucinda, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe vaak heb je al meegedaan aan dit spelletje eigenlijk?
1: Eerlijk gezegd, volgens mij is het de derde keer.
0: De derde keer? Nou ja, drie keer is scheepsrecht, hè? Dan ben je zo in één keer in de uitzending.
1: Dat blijkt, ja.
0: Ja. Hoe is het met de zenuwen?
1: De zenuwen?
0: Ja.
1: Gaat goed.
0: Ja. Het begint een beetje op te lopen natuurlijk, want jij wil weten wat je voor prijs krijgt, hè?
1: Dat zou heel leuk zijn, ja.
0: Ja, nou, laten we dan eerst maar eens even checken of jij het juiste antwoord hebt gegeven vandaag. Of jouw ogen dan wel zo goed zijn. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto vandaag?
1: Dat waren volgens mij de sokken van de mevrouw aan de linkerkant.
0: De sokken van de mevrouw aan de linkerkant?
1: De kleur daarvan.
0: Oh, de kleur. Ja. Oh ja. Ja.
1: Eén was wit en de andere roze.
0: Roze? Paars toch?
1: Nou.
0: Nee, ik
1: of
0: vind
1: ik ben
0: het...
1: kleurenblind, kan ook.
0: Ja, ik vind het paars hoor.
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar het maakt niet uit. Het gaat ook niet om de kleur. Het gaat er natuurlijk om waar het verschil men in zit. En dit heb je helemaal goed gehoord. Het is inderdaad de kleur van die sokken van die mevrouw aan de linkerkant.
1: Nee.
0: Wat heb jij voor sokken aan vandaag?
1: Geen op dit moment. Ik
0: Geen?
1: Niet van de sokken. Ik hou er totaal niet van.
0: Dus je loopt lekker op blote voeten?
1: Inderdaad.
0: Ben je in huis of loop je ergens in de winkelstraat?
1: Ik ben gewoon in huis. Okay. Op straat ben ik wat netter met gewoon schoenen aan, hoor.
0: Dan doe je. Nou ja, goed, dat zeg je wel. Maar er zijn ook steeds meer mensen die gewoon over straat ook op hun blote voeten lopen.
1: Ja, en ik dan toch niet.
0: Nee. Ja, het schijnt wat beter te zijn voor de spieren en drukpunten en zo in je voet. Maar ik ben dan altijd zo bang dat je dan net in een hondendrol trapt of zo.
1: Of glas.
0: Ja.
1: Wat een,
0: ja. Misschien nog wel wat erger. Maar goed, je hebt het antwoord goed. Ik heb het Rad van Fortuin hier naast me staan. En jij mag bepalen of ik hem

0: vogelhuisje.
1: Ontzettend leuk. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ik ga het zo snel mogelijk opsturen richting Noordoostpolder. En het leuke eraan is, je mag hem zelf in elkaar zetten. En je kunt hem ook nog eens zelf beschilderen.
1: Nou, dat ga ik wel leuk met mijn zoontje doen nog in de zomervakantie die we nog voor ons hebben.
0: Nou, dat is een leuke tijdsbesteding, toch?
1: Dat is het zeker.
0: Dankjewel voor het meespelen. Blijf dat ook vooral doen. En wie weet spreken we elkaar snel weer in de uitzending.
1: Wat leuk, dankjewel.
0: Doeg Lucinda. Hoi hoi.
1: Doei.

0: Ze hebben heel wat nummers uitgebracht en meerdere daarvan zijn ook een hit geworden in Nederland. Bijvoorbeeld deze, Fleetwood Mac en Hold Me. Het is 3:30. Zometeen nog veel meer muziek, onder meer van Taylor Swift. En natuurlijk krijg je ook het regionieuws van me. Er is onder meer nieuws over kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. Er zijn 5 vrijwilligers gevonden die voor de dieren willen zorgen. Die vrijwilligers die hadden zich gemeld na een oproep bij ons. Afgelopen winter moesten er dieren van De Knotwilg nog elders worden ondergebracht, omdat er niemand was die voor ze kon zorgen. Er komt mogelijk weer een directe busverbinding over de Markerwaardijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Dat meldt busvervoerder EBS in een vervoersplan over volgend jaar. Het begin- en eindpunt aan de Flevolandse kant is Bataviastad. De rit tussen beide steden duurt 1/2 uur. Na Bataviastad is 40 minuten. Busmaatschappij EBS wil voorkomen dat de bussen op de Markerwaardijk voor openstaande bruggen stil komen te staan. Met Rijkswaterstaat worden er afspraken gemaakt over bedieningstijden van bruggen en sluizen langs de dijk. Triatleet Milan Brons uit Almere is geselecteerd voor het Europese kampioenschap lange afstanden. Hij is vandaag opgenomen in de Nederlandse selectie. Het gaat om de Long Distance Challenge Almere-Amsterdam. Die wordt op zaterdag 12 september gehouden. En een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje de musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad. Dat zegt de organisatie achter de musical. Het gaat om een Dakota uit 1937. Het Luchtvaartmuseum leende het vliegtuig in 2010 uit, nadat een andere tijdens het transport beschadigd raakte. In juni viel dan het doek voor de musical voor de laatste keer. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de Dakota terugkomt naar Lelystad. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt, maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En later vanmiddag kan er een klein beetje regen vallen. De temperatuur is in eerste instantie 28 graden, maar door een winddraaiing naar het westen tot noordwesten zal de temperatuur geleidelijk aan gaan dalen. En aan het einde van de middag is het zo'n 22 graden. Vanavond is het overal in de provincie weer droog, de zon schijnt flink en het is zo'n 21 of 22 graden. De wind die waait uit het noordwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Komende nacht is het overal droog, er zijn brede opklaringen maar ook enkele wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 16. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral morgenochtend komt het ook tot enkele buien. Morgenmiddag trekken de buien naar het oosten weg en breekt de zon wat vaker door. De temperatuur komt uit op zo'n 24 graden en er waait een meest matige noordelijke wind. In het weekend is het overal in de provincie droog, de zon schijnt flink en met 24 tot 26 graden blijft het zomers.
0: Dankjewel Rico, geen files in Flevoland en ook snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld. Hyper de piep, hoera, er zijn 2 artiesten jarig vandaag. En 1 van die 2 artiesten die wil ik graag verrassen door het volledige liedje te draaien. Hoor jij liever in zijn geheel dit liedje van de jarige Berdien Stemberg? Stuur dan even Berdien naar 0320 28 50 50. Of zeg je van, nou, Berdien, aardige vrouw hoor. Kon er wel eens tegen bij de supermarkt in Almere. Maar ik heb toch liever de jarige Kate Bush. Laat het dan ook even weten. 0320 28 50 50. Over een minuut of vier hoor je wie ik ga draaien.
11: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Zij is nog lang niet jarig, maar scoort wel weer een grote hit in Nederland. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Nou, over jarigen gesproken. Er zijn twee artiesten jarig vandaag en dat zijn niet de minste. Nee, Kate Bush is jarig. Zij is alweer 68 jaar oud geworden. En Berdien Stemberg uit Almere is vandaag 69 jaar oud geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. En ik stelde jou net de vraag, hoor je liever een liedje van Berdien Stemberg in zijn geheel of toch Kate Bush? Nou, er is een beetje wisselend gereageerd. Bijvoorbeeld Tanja, Annemarie en Hilda zeggen graag Berdien Stemberg. En dan gaat er toch een groter gedeelte voor een liedje van Kate Bush. Dan heb ik het namelijk over Ellie, over Bertus, over Gerrit die stuurt Kate Bush, Olaf, Elise en Reinier. Zij gaan allemaal voor Kate Bush. Ja, het leek er heel even op dat het toch een liedje zou gaan worden van de Almeerse Berdien. Maar ja, de meeste stemmen gelden. Dus ik ga gewoon Kate Bush draaien, omdat ze vandaag jarig is. En ze komt natuurlijk uit Engeland. Dus als ze luistert, dan moet ik dit nu even in het Engels gaan zeggen. Kate, happy birthday. Nou, kan wel een aardig woordje Engels, hè? Daar sta ik zelf ook van te kijken. En dit is haar grote hit van eind jaren 70. Wuthering Heights.

Het is een drukke zomer voor Justin de Wild. Hij heeft namelijk een liedje uitgebracht en dat is een gigantisch succes in Nederland. Volgens mij heeft hij ieder weekend wel ergens een optreden en dan zingt hij uiteraard Cheerio. En daarvoor de jarige Kate Bush. Daar koos Flevoland voor om haar eventjes in het zonnetje te zetten door een liedje te draaien van haar in zijn geheel. Weet je het nog? Gisteren toen was onze verslaggever Rob Brouwer bij de haven op Urk om daar de havenmeester even te helpen met het verzorgen van de plantjes daar. Het was een zomerbaantje. Ik heb begrepen dat die planten die hij gisteren heeft water gegeven, dat het daar niet heel erg goed mee is afgelopen. Dus Rob die hoeft daar niet meer terug te komen voor een zomerbaantje. Maar wij zijn de beroerdste niet. We hebben hem gewoon hier in de studio uitgenodigd. Zometeen is hij er met Studio Flevoland. Dat is nog eens een leuk zomerbaantje, dacht ik zo. Ik heb ook nog veel muziek voor je. Je hoort George Michael straks met Freedom. Maar eerst The Birds en Turn, Turn, Turn.

0: Dit is Flevoland.
1: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Lekker middagdutje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. En triatleet Milan Brons uit Almere is geselecteerd voor het Europese kampioenschap lange afstanden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat hoor je over een half uur.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, op dit ogenblik geen files, dus daar kan ik kort over zijn. Er wordt wel gecontroleerd op de N50 bij Ens. In beide richtingen, daar heb je hem weer, hectometerpaal 262,7.
7: Ja, dat is zo'n apparaat dat controleert bij vrachtwagens of ze wel zo'n tolkastje in de cabine hebben zitten.
9: Dus als gewoon automobilist kan ik gewoon doorrijden?
7: Ja, dan kun je 140 rijden, je wordt toch niet geflitst.
9: Maar dat doen we niet.
7: Nee,
9: we houden ons netjes aan de regels.
7: Nou, dat gaan we de komende paar uur ook doen in Studio Flevoland. Ons netjes aan de regels houden. We hebben het zo meteen over werknemers die worstelen met vragen over werken, over collega's of over hun privésituatie. Die krijgen er binnenkort een nieuw online aanspreekpunt bij. Nou, wat dat dan inhoudt, dat online aanspreekpunt, dat hoor je straks bij ons.
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Lizzo en Juice. En na dit liedje vraag ik het toch altijd weer eventjes. Heb je nog een leuke roddel, Rob?
1: Een roddel? Over wie? Wat?
0: Nou, ik zag dat jij vanochtend op Schiphol was bij die Douanje, die ook bekend is van die serie op RTL 5.
1: Ik had dat nooit gezien, dus voor mij was hij...
0: Je stond gewoon naast een bekende Nederlander, die Richard, hè?
1: Wow.
0: Ja. Ja. Maar heeft hij nog iets buiten de microfoon omgezegd?
1: Nee. Het is wel erg netjes daar op Schiphol, hoor. Iedereen gedraagt zich heel keurig. Ja, ik moest dus eerst ook echt door de douane. Moest eerst zo'n sluis in mijn handen omhoog.
0: Zelfs als journalist?
1: Zelfs als journalist.
0: Dan moet je gewoon volledig uitkleden.
1: Mijn tas werd gecontroleerd. Ik heb normaal op Schiphol controleert nooit iemand bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar alles werd gecontroleerd.
0: Weet je ook,
1: heb je scherpe voorwerpen in je tas?
0: En hoe ging dat dan met...
1: Echt serieus was dat, hoor.
0: En hoe ging dat dan met...
1: Dat was trouwens bij personeelsingang.
0: Mag ik ook nog wat zeggen?
1: Ja.
0: Werd je camera ook nog gecontroleerd dan?
1: Nee, dat niet. Nee, wel die tas.
0: Ja. Ja.
1: Even voor de duidelijkheid, ik was vanochtend op Schiphol...
0: Ja.
1: Voor het programma van Marco en Mariska.
0: Ja.
1: Voor de financiële rubriek.
0: En heb je er ook nog wat van opgestoken?
1: Zeker.
0: Hoeveel sigaretten mag je meenemen?
1: Eén slof per persoon.
0: Eén slof per persoon?
1: Ja, dus ik mag één slof meenemen. Bijvoorbeeld voor jou of voor iemand anders. Maar ik mag niet twee sloffen meenemen. Één voor jou en nog voor iemand anders. Ik mag per persoon... Eén slof.
0: En anders betaal je gewoon een dikke boete?
1: Anders, ja.
0: Oké. Nou, opgepast dus. Als je...
1: En geen olifantenhuid of zo. Heb je dat ook nog gezien?
0: Nee, dat heb ik nog nooit gezien.
1: Gewoon een olifantenpoot had iemand meegenomen. En dan kan je dan een struik inzetten of zo. Dus als een soort vaas.
0: Ja, je kunt het altijd proberen dat natuurlijk. Want de meeste mensen worden niet gecontroleerd. Maar je zou maar net degene zijn die het wel overkomt.
1: En wat ook leuk was, of zitten we buiten de tijd?
0: Nou hoor, alle tijd van de wereld.
1: Iemand had ook een menselijke schedel meegenomen.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja. En dat mag gewoon.
0: En was diegene vermoord dan of zo? Wat is er gebeurd?
1: Je mag een menselijke schedel meenemen, want het is geen bedreigde diersoort.
0: Nou, het is wel weer balen dat je weer terug moest komen naar Lelystad. Want als je op Schiphol bent, dan wil je eigenlijk lekker met het vliegtuig naar een warm land gaan, hè?
1: Nou, ik was inderdaad wel jaloers op al die mensen die voorbij liepen met hun bagage. Gezellig. Ja, op weg naar een vakantiebestemming. Maar goed.
0: Je hebt dit zomerbaantje.
1: Ja, dit is ook hartstikke leuk.

0: Nee.
1: Heb je het ook wel eens? Dan kom je op vakantie aan. Je hotel.
0: En dan denk je eerst niet alles. Ja, dat heb ik wel eens gedacht. Maar dan denk ik altijd, ach, wanneer ben je nou op je hotelkamer ook?
1: Je hebt zon.
0: Daarom. Ja. Dat is het belangrijkste. En je hebt elkaar, hè? Ja, lekker met Klaartje. Ja. En de parkiet gaat heel de tijd mee op vakantie?
1: De parkiet heeft een goede oppas.
0: Werk is een groot deel van je leven. Dat zegt Marcia Tijm. Iedereen weet het. Zij is expert in gedrag voor werkgevers en werknemers.
1: Voor werkgevers zijn er veel platforms waar je terecht kunt. Maar als werknemer is het veel lastiger. Waar kun je terecht met twijfels en vragen over werk? Nou, Marcia lanceert komende maand een platform speciaal voor werknemers. Dat heet Blend of Work. Marcia, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Nou, leuk dat je er bent. Ja, een online platform voor werknemers dus. Wat is dat voor platform? En hoe, ja, werknemer, je kunt daar terecht. Met wat kom ik bij jou terecht?
2: Ja, Blend of Work is een platform voor werknemers. Dat betekent echt iedereen die werkt. Dus als je werkt of gewerkt hebt en je kent de problematiek van de zorgen die je kan hebben, mag je bij ons binnenkomen. We zijn een online platform waar je terecht kan met je twijfels, je vraagstukken. Waar je contact kan hebben met experts, bijvoorbeeld werkgeluk-experts. Je kan actief meedoen of je kan komen lezen. Het is gewoon een soort van online huiskamer.
1: Met wat voor vragen en twijfels komen mensen dan bij jou terecht?
2: Ja, heel divers, heel divers.
1: Noem eens wat voorbeelden.
2: Ik ga het zeker doen. Het zijn alledaagse voorbeelden zoals twijfels over salaris, verdien ik genoeg. Het zijn voorbeelden, ik voel me niet gezien door mijn baas. Het zijn conflicten met collega's, maar het zijn ook soms wat zwaardere dingen. Bijvoorbeeld een wat moeilijkere thuissituatie die maar aanhoudt. En waardoor je energie verliest en waardoor je op je werk gewoon minder functioneert. Nou, hoe ga ik daarmee om? Mm-hmm. Het is heel divers.
0: En wie geeft dan antwoorden op al die moeilijke vragen soms?
2: Nou, in eerste instantie is het een community. Dus we zijn er om elkaar te vinden als werknemer. Dus je stelt je vragen in een besloten omgeving aan elkaar. Maar wat ons ook onderscheidt van andere platforms is dat we gebruik maken van een groep van experts. En die staan klaar met Q&A's, expertsessies. Daarmee kan je sparren over alles wat je bezighoudt.
1: Bijvoorbeeld, ik kom dan met jou bij jou terecht van over mijn salaris. Ik zeg dat natuurlijk, ik verdien te weinig. Wat ga je dan doen?
2: Nou, we gaan eerst maar eens inderdaad kijken, wat zit daarachter? Wat is nou de vraag? Is dat je vergelijkt met anderen? Of is het gewoon dat je denkt van, hey, ik sta al ontzettend lang stil, ik krijg er nooit wat bij. We gaan gewoon naar de kern kijken van waar komt zo'n vraag vandaan bij een werknemer. En dat heeft ook heel vaak te maken dat we een spiegel openen naar diegene zelf. Van, het ligt niet altijd aan de ander, maar het kan ook makkelijk zo zijn dat jij zelf misschien een beetje te veel je radar hebt openstaan. Dus een beetje analyseren waar het vandaan komt.
1: Ja. En als het dan aan niet aan mijzelf ligt, maar aan de werkgever. Ga jij hem dan bellen of moet ik dat dan zelf toch nog doen?
2: Ik ga meteen bellen en zeggen dat het allemaal anders moet. Nee, wij geven natuurlijk eerst maar eens heel gedegen advies. Van oké, misschien zijn je verwachtingen wat te hoog, dat kan. Maar misschien heb je ook gelijk en wat kan je dan doen? Dus het gaat echt om goed spiegelen, een beetje meer zelfkennis. Maar ook als het echt inderdaad gewoon valide is. En kijken wat je kan doen daaraan, welke keuzes je hebt.
0: Ja, en als ik nou de baas zou zijn van Omroep Flevoland en ik kijk op die site en ik zie in één keer staan, Rob Brouwer vraagt dit en dit. Dan lijkt me dat nogal een lastige situatie voor Rob.
2: Ja.
0: Kan het anoniem ook?
2: Ja, dat is ook absoluut waar we ons willen onderscheiden. Er is namelijk maar heel erg weinig voor werknemers waar je anoniem je achterste, op het achterste van je tong kan laten zien. Dus dat is ook een van de eerste redenen die eigenlijk het hele platform levensrecht geeft, of bestaansrecht geven. Je mag er namelijk onder een pseudoniem deelnemen.
1: Ah, kun je eens een voorbeeld geven van zo'n pseudoniem en een leuke vraag die binnen is gekomen?
2: Nou, een hele leuke vraag is binnengekomen. Dat was van Bloemetje, bloemetje.nl. Het was een man trouwens, dat zei hij dan nog wel, maar dit is wel Bloemetje. Maar dat was weer een inderdaad van nu heb je inderdaad eindelijk eens een keer door als werknemer dat hele zware functioneringsgesprekken misschien niet altijd even goed zijn voor het zenuwgestel van de werknemer. Dus laten we het anders inrichten. Dus we gaan een ander soort gesprek inrichten. Namelijk gewoon een ontspannen gesprek met collega's, een soort van buddies, of met teamleiders, maar geen zware materie over functie en ambities. Dus heel prima initiatief. Aan de andere kant, iedereen blij. Wat gebeurt er? Mensen krijgen een invulformulier van 3 pagina's die ze moeten invullen voordat ze het gesprek überhaupt in kunnen. Nou, weg goede bedoeling. Weg, ik heb geen spanning. Nou ja, dat soort denkfouten. Daarin willen we ook werkgevers en werknemers dichter bij elkaar brengen. En dat soort voorbeelden, zo eenvoudig kunnen ze zijn of heel zwaar.
0: Ja, dus het is echt het bij elkaar brengen van werknemer en werkgever. Het is niet zo dat werkgevers zich nu zorgen hoeven te maken over hun personeel. Nee, dat ze in één keer wel heel mondig worden.
2: Nee, ik werk al 25 jaar plus met werkgevers en werknemers. En wat mijn rode draad is, eigenlijk een soort van mijn ideologie, is om werkgever en werknemer dichter bij elkaar te brengen. Gewoon meer wederzijds begrip vanuit elkaars positie.
1: Jij bent zelf...
2: een van de norm... Ga verder. Een van de belangrijkste notes, ook in onze gedragscode, is: we gaan hier geen werk.

0: En dat platform is niet alleen bedoeld over vragen over je salaris, of dat wel passend is bij bij de functie die je uitoefent. Maar het kunnen ook privéomstandigheden zijn, toch?
1: Ja. Wij gaan op dit platform heel erg uit van, we praten vaak over werk- en privébalans. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin, want we hebben maar één leven, hè? One life to live. Dus privé beïnvloedt werk en werk en beïnvloedt privé. Dus ook bij mijn huidige klanten merk ik dat een privé situatie heel veel invloed hebben op kan werken. Ze komen altijd ter sprake, ja. En zijn welkom daarbij. Ja.
2: Dus als ik problemen thuis heb, dan kan ik er ook terecht. Als ik niet tevreden ben over mijn collega of wat ze steeds zeggen of doen, kan ik bij jou terecht. En als ik nou steeds maar wisselende managers heb, kan ik ook bij jou terecht.
1: Ja, dat is trouwens net een vraag die vandaag binnen is gekomen.
2: Oh,
1: dus je bent
2: okay.
1: Voorzien. Absoluut, ja.
2: Wat wil je met het platform dus graag bereiken? Dat iedereen happy is in zijn werk, neem ik aan.
1: Nou, het gaat natuurlijk om werkgeluk. Zeker, happiness in werk is absoluut een feit. Maar wat mijn rode draad is door mijn hele
0: carrière.
1: Dat we elkaar niet goed begrijpen vanuit elkaars positie.
0: Nou, dat gratis online platform Blend of Work, dat wordt half augustus feestelijk gelanceerd. Dus je moet nog heel even geduld hebben. Maar als je nu al vragen hebt, dan kun je Marcia gewoon een mailtje sturen. Dat kan via marcia@blendofwork.nl. Het is een duidelijk verhaal. Dankjewel, Marcia Tijm.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van de ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis met Golden eSIM.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 4:01. Goedemiddag. Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. Er zijn 5 vrijwilligers gevonden die voor de dieren willen zorgen. Die vrijwilligers die hadden zich gemeld na een oproep bij ons. Afgelopen winter moesten er dieren van De Knotwilg nog ergens anders worden ondergebracht, omdat er niemand was die voor ze kon zorgen. Er komt mogelijk weer een directe busverbinding over de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat meldt busvervoerder EBS in een vervoersplan over volgend jaar. Het begin- en eindpunt aan de Flevolandse kant is Bataviastad. De rit tussen beide steden duurt 30 minuten. Na Bataviastad is dat 40 minuten. Busmaatschappij EBS wil voorkomen dat de bussen op de Markerwaardijk voor openstaande bruggen stil komen te staan. Met Rijkswaterstaat worden er daarom afspraken gemaakt over bedieningstijden van bruggen en sluizen langs de dijk. Triatleet Milan Brons uit Almere is geselecteerd voor het Europese kampioenschap lange afstanden. Hij is vandaag opgenomen in de Nederlandse selectie. Het gaat om de Long Distance Challenge Almere Amsterdam en die wordt op zaterdag 12 september gehouden. En een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje de musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad. Dat zegt de organisatie achter de musical. Het gaat om een Dakota uit 1937. Het Luchtvaartmuseum leende het vliegtuig in 2010 uit nadat een andere tijdens het transport beschadigd raakte. In juni viel het doek van de musical voor de laatste keer. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de Dakota terugkomt naar Lelystad. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt, maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En later vanmiddag kan er een klein beetje regen vallen. De temperatuur die is in eerste instantie 28 graden, maar door een winddraaiing naar het westen tot noordwesten zal de temperatuur geleidelijk aan gaan dalen. En aan het einde van de middag is het zo'n 22 graden. Vanavond is het overal in de provincie weer droog, de zon schijnt flink en het is zo'n 21 of 22 graden. De wind die waait uit het noordwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Komende nacht is het overal droog, er zijn brede opklaringen maar ook enkele wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 16. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral morgenochtend komt het ook tot enkele buien. Morgenmiddag trekken de buien naar het oosten weg en breekt de zon wat vaker door. De temperatuur komt uit op zo'n 24 graden en er waait een meest matige noordelijke wind. In het weekend is het overal in de provincie droog, de zon schijnt flink en met 24 tot 26 graden blijft het zomers.
9: Verkeersinformatie, geen files op dit ogenblik. Nog steeds dezelfde radarmelding die is te vinden op de N50. Die radar in beide richtingen, hectometerpaal 262,6.
7: En zometeen in Studio Flevoland spreken we over het slavernijmonument in Almere. Er zijn namelijk geluiden dat dat monument nogal slecht te vinden is in de stad. Wat dan een eventuele oplossing zou kunnen zijn, daar krijg je zometeen een antwoord op.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Als je maar genoeg whisky drinkt en sigaren rookt, volgens mij krijg je dan automatisch een stem als Joe Cocker. Summer in the City.
1: Zorg dat er een betere bewegwijzer in komt naar het monument voor de transatlantische slavernij in Almere. Die oproep deed Almere Gladys Willingen vorige week op LinkedIn. Ze wil dat mensen het monument aan de Landrosdreef bij het Mandelapark beter kunnen vinden.
0: En ze is bij ons aangeschoven in de studio en ze is niet alleen. Nee, ze is samen met de kunstenaar die het slavernijmonument maakte. Dat is Patrick Meesas. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Oh nee, dat is met jou ook een stemmen.
0: Ja. Patrick, laat ik met jou beginnen. Hoe ziet dat monument daar in Almere er eigenlijk uit? Kun je me eens omschrijven?
2: Nou, het is een... toen ik ermee begon, dat wist ik even naar... Nou, maar ik wou dus iets maken dat gewoon geen slachtoffer en allemaal kettingen en dergelijke. Maar gewoon juist een beeld dat een verhaal vertelt, maar wel hoop uitstraalt en toekomst en positiviteit. Dus wat je ziet, even antwoord op de vraag, is... je ziet een grote sterke man en hij houdt een baby omhoog en hij kijkt naar boven. Mm-hmm. En... als je denkt van nou, dit kind hier, mijn kind, gaat een betere toekomst tegemoet. Beter dan ik heb gehad. En hij presenteert het kind als de voorouders. En met de bedoeling van wat ik allemaal heb meegemaakt. En mijn vader en mijn grootvader en dergelijke. Ga jij niet meemaken, hopelijk.
0: Dat is eigenlijk een heel positief toekomst. Monument.
2: Dat is mijn hele insteek, ja. Wel dat het verhaal helemaal gewoon puur en in your face vertelt. Maar wel, de eerste uitstraling is vooruitgang en hoop. En als je goed kijkt dan in het beeld... dan stapt hij ook over alle slavernij, taferelen en dergelijke... met zijn kind, naar de toekomst. Maar die nog met één been nog vastzit.
1: Gladys, hoe kijk jij naar het monument? Vind je het mooi?
3: Ja, ik vind het prachtig. En hoe hij het aangeeft, ik wil het zelfs aanvullen. Want het is natuurlijk van je geschiedenis leer je naar je toekomst. Weet je, je geschiedenis is een onderdeel die je moet kennen... om te weten waardoor dingen tot ontwikkelingen zijn gekomen. En ik vind het mooi dat hij dat kind heeft van... oké, we gaan verder. Dit hebben we wel meegemaakt, maar we gaan wel verder.
1: Mm-hmm. Maar nu mis je wat, hè?
3: Ja. Ja, ik kijk al een tijdje, dacht ik al, maar ik dacht het komt vanzelf wel. Want op zich, gevenpaard moet je niet in de bek kijken. Dus het staat op een plekje, maar het is toch wel weer een beetje achteraf. Maar het staat er dus geweldig. Gewoon geweldig dat Almere dat doet.
1: Je kunt er niet omheen, het is echt mooi, groot.
3: Ja, het is prachtig, maar het staat toch ergens achter en het is niet zo goed vindbaar. Mm-hmm. Dat is het moeilijke ervan. En ik dacht een hele tijd van, hey, misschien komt er nog wat. En uiteindelijk dacht ik, ik ga een beetje triggeren. Ik ga toch iets erover schrijven. Van, zou je niet een wegwijzering kunnen maken? Omdat ik denk dat je dan meer gaat laten leven. En dat het niet alleen is voor mensen die interesse hebben. Maar dat je het ook makkelijk kan vinden.
1: Ja. En waarom vind je het zo belangrijk dat het gevonden wordt?
3: Ik denk, de verbinding is heel belangrijk. Het is niet alleen voor mensen die geïnteresseerd zijn. Weet je, het is voor onderwijs, voor scholen. Het zou gewoon handig zijn. En laten we wel wezen, Almere, Flevoland, heeft wel zo'n monument. Dus laten we er trots op zijn en laat het ook vindbaar zijn voor iedereen.
0: Ja, want toen jij er voor de eerste keer kwam, Gladys, dat is natuurlijk al enige tijd geleden. Ja. Had je toen wel een kaart nodig om te zoeken waar het ongeveer is bij het Mandela Park?
3: Nou, toen we erheen liepen, dacht ik, waar is dat ding dan? Waar gaan we heen? Moet ik eerlijk zeggen. Waar gaan we heen? En uiteindelijk, kijk, als je het weet, dan weet je het. Maar het was wel even zoeken. Het was even met de groep. Ik dacht, waar hebben ze het nou eigenlijk geplaatst? Oh, hier, oké. Mooie naam, Nelson Mandela, prachtig. Ja. Maar toch een beetje achteraf. Maar het is een mooie plek. Laat het vindbaar zijn voor iedereen, niet alleen voor geïnteresseerden.
1: En Patrick, als mensen het dan vinden, je krijgt veel commentaar. Tenminste, commentaar, positief of negatief. Over het.
2: Ik krijg genoeg dagelijks wel, omdat ik ook een café heb. Dus er komen ook vrienden, kennissen zitten en die zeggen: nou, ik ben net het beeld geweest. En, en ook kennissen die komen en ik zeg: nou, het is in de buurt van het station. Mm-hmm. En dan komen ze toch bij mij in het café van: nou, waar is het nou precies? Weet je? Want het is wel makkelijk uit te leggen. Maar het zou wel handig zijn en ik ben blij dat Gladys met dit punt is gekomen. Als je uit het station komt en dat je dan een duidelijke bewegwijziging vindt.
0: Ja, heb je dat zelf niet eerder aangegeven dan bij de gemeente? Van joh,
2: ik heb het werk geleverd en ik ben er heel trots op. Maar ik dacht toch, van net toen ik Gladys ook zei, van ja, we wachten het even af. Ik had ook die, ik denk dat het is wel de tijd van de gemeente dan, want die hebben het beeld geadopteerd, dus het is van de gemeente. En dan verwacht je wel dat er op een gegeven moment wel een goede bewegwijzing komt. Maar ik denk wel niet dat er een onwil is, maar dat gewoon het is nog niet gekomen.
1: Nee.
2: En misschien door Gladys er initiatief gaan de dingen rollen en dat het gauw
1: gaat komen. Komt ze ook bij jou in de kroeg of iets dergelijks? Is het zo ontstaan?
2: Wat zeg je?
1: Komt ze ook bij jou in de kroeg?
3: Is het zo? Wie, Gladys,
2: nou ja, nou, ik ken er meer van. Nee, niet van de kroeg, nee.
1: We zijn wel nieuwsgierig geworden. Waar kennen jullie elkaar dan van?
2: Ja, ik weet niet van.
3: Ja, nee, maar ik was raadslid van Bijeen, dus ik heb in de raad gezeten. Ja. 4 jaar geleden. En dus we komen af en toe wel in het cafeetje. En natuurlijk bij de onthulling daarvan. Dus toen ging al bij mij. Weet je, maar dan ga je. Je laat de tijd eroverheen gaan. Want je denkt, nou, niet zeuren. Weet je, anders niet pitlust. Maar toen dacht ik van, hé, ik zeur helemaal niet. Steeds als ik het aan mensen voorleg, dan hebben zij ook zoiets van, nou, het zou wat makkelijker. Weet je, ze zeggen daar, oh, dat ding helemaal achter. Weet je, het zou wat meer makkelijker vindbaar zijn. Het zou echt meer moeten gaan leven. Dat is belangrijk.
0: Nou, die oproep heb je nu gedaan, zowel hier als online. Wat is nu de volgende stap?
3: Nou, ik ga ook samen met Patrick kijken. Hij heeft connectie, want ik heb al een brief klaar om te kijken van oké, dat staat er. Eerst triggeren, hè, misschien dat ze zelf komen en zelf denken van hey, wat een geniaal idee. En dan gaan we gewoon kijken hoe we de stappen kunnen nemen. Maar ik denk wel dat het goed zal zijn. Ja. Weet je, en ook, laten we er wel wezen, ook voor de toerisme. Als je het even hebt over, maar ook voor de toerisme is het gewoon handig.
1: En we hoeven niet te wachten op die bewegwijzering, want we kunnen ook gewoon vertellen waar het is, toch? Wil je een kijkje nemen namelijk bij het Slavernijmuseum? Die is te vinden aan de Landrosdreef 124 bij het Mandela Park in Almere Stad. En wil je meer over het monument weten? Kijk dan op slavernijmonumentalmere.nl. Zo, dat hebben we gedaan.
2: Dat is mooi.
0: Gladys Wielingen en Patrick Meesels, dank jullie wel voor de komst.
2: Hartstikke
3: jullie bedankt. Ook bedankt.
2: Okay.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Een trio uit Noorwegen. Ze noemen zich de Bausa en ze komen ook naar Nederland. Ze komen,
1: oh, wanneer?
0: Paradiso, daar staan ze op woensdag 21 oktober.
1: En hebben ze dan een heel album al of zo? Want of krijgen we de hele avond dit nummer?
0: Nee, ze hebben wel meerdere liedjes uitgebracht al, hoor. Oh. Maar dit is hun enige hit nog op dit moment in Nederland. Maar ik denk dat er nog wel wat gaat volgen.
1: Ja.
0: Als je erbij wil zijn, dat is best leuk natuurlijk. Heb je wel pech.
1: Kost dat?
0: Ja, het kost 22,50, maar het is uitverkocht.
1: Ach. Nou, volgende keer eten.
0: Daar moet je lang over nadenken. Zometeen in Studio Flevoland hebben we nog even contact met de Consumentenbond. Dat straks. Eerst nog muziek. Dit zijn de Pointer Sisters. En He's So Shy.

0: Dit is Flevoland.
1: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Lekker middagdeutje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. En er komt mogelijk weer een directe busverbinding over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je om 4:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Daar zijn we weer met de files die er niet zijn op dit ogenblik, maar wel een flitser. Nog steeds op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,6.
8: En over 30 seconden hoor je Bluff en Gijke Arnaerts en Zoute Landen.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bluff en Gijke Arnaert en Zoute Landen. Zoals je weet, Rob, ben ik een aantal weken geleden verhuisd. Van de ene woning naar de andere woning.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je wel eens wat nieuwe spulletjes halen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Heb ik bijvoorbeeld gedaan met televisiemeubel. Nou, prima, akkoord. Dat zouden ze dan komen bezorgen. Prijs afgesproken. En op een gegeven moment zie ik 2 weken later in een krantje staan datzelfde tv-meubel, maar dan in de actie. €100 goedkoper.
1: Ja.
0: Ja, en wat doe je dan in dat geval? Heb je dan recht als consument op die nieuwe aanbiedingsprijs? Of moet je toch gewoon het bedrag betalen wat je van tevoren hebt afgesproken?
1: Ik denk dat je het bedrag moet betalen wat je van tevoren hebt afgesproken. Maar je kunt natuurlijk wel bellen met het bedrijf van, goh, ik zie hem nu goedkoper staan. Ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze misschien coulance toepassen. Maar ik weet het niet. En misschien heb je daar wel recht op. Maar gelukkig hebben we zometeen iemand van de Consumentenbond in de uitzending. Kun je ook nog je persoonlijke vraag stellen.

0: Sinna was dat. Wen hit jet van daar. Ik geloof Oostenrijkse of Zwitsers is het, geloof ik. Maar het is een heel klein pareltje uit de zomer van 5 jaar geleden of zo. Mm. 6 jaar geleden.
1: Nou, ik wil het zeggen, je moet dat wel weten. Je hebt vandaag de muziek uitgekozen.
0: Leuk nummer, toch?
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ik weet niet waar het over gaat.
1: Dan gaan we richting Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Want die Consumentenbond die krijgt iedere week tientallen vragen binnen van de lezers van de gids. En een van de veelgestelde vragen gaat over de prijzen van de spullen in de winkel. Het komt nog namelijk wel eens voor dat bijvoorbeeld op het prijskaartje staat dat je 2 euro betaalt voor een tube tandpasta. Dan ga je naar de winkelmedewerker en dan wil je afrekenen. Dan betaal je in één keer 2,50 euro. Nou, wat moet je dan uiteindelijk betalen? Wat zijn je rechten als consument? Nou.
0: Daar gaan we het over hebben met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, vertel het eens. Ja, het is denk ik wel heel herkenbaar, hè, voor veel mensen. Aan de kassa betaal je meer dan de prijzen op het schap. Wat kun je dan doen?
2: Nou, dat klopt gewoon natuurlijk niet. De prijs op het schap is de prijs die je moet betalen. Dus daar mag je dan gewoon wat van zeggen. Absoluut. Hm.
1: Nou, ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, Mirjam. En ja, het ligt een beetje aan bij welke winkel je komt. Maar de meesten zeggen ze, ja, de kassa die heeft de juiste prijs. Dus ja, daar moet je je dan aan houden.
2: Daar moet je je dan aan houden. Maar je bent wel akkoord gegaan met de prijs die je daar ziet. Dus dat zullen ze toch. Dan is er toch enige overleg nodig tussen de consument en tussen de winkelier.
0: Ja, dus een goede winkelier die laat je dan wel de prijs van het schap betalen. Maar als je het niet doet. Als je het niet doet, moet ik dan juridisch advies? Of wat moet ik dan doen?
2: Dan mag je de Consumentenbond bellen. Doe dat maar.
0: Ja, serieus?
2: Ja, ik zie trouwens wel, sorry, een heel ander onderwerp. Jullie hebben een verkeerde foto van mij gebruikt.
1: Dat ben jij toch gewoon? Oh ja.
2: Dat ben ik. Ik werk niet meer bij ProRail.
1: Ik zie het nu. Nou Mirjam, ik zal het even uitleggen. Het is niet heel interessant voor de luisteraar verder. Nee, maar we hebben een nieuw redactiesysteem en wij kunnen niet goed de foto's op de computer bekijken. We zien het alleen heel groot dan in beeld. En dat blijkt soms nog.
0: Wacht even, ik ga even nu de juiste foto doen.
2: Ja? Dit is wel een hele mooie foto van mij. Ik
0: heb nu een foto zonder naamtitel.
1: Wow.
0: Is dat goed? Ja, is wel goed.
1: Goed, waar hadden we het eigenlijk over, Mirjam?
2: We hadden het over de prijzen. Oh, ja. En als je wat koopt, welke rechten heb je eigenlijk allemaal? En wat gebeurt er allemaal in de winkel?
1: Ja, nou ja, nu hebben we het net gehad over die prijzen op dat schap. Dat het nog wel eens kan verschillen met de prijs die je betaalt bij de kassa. Ja. Maar wat zou nog meer een voorbeeld kunnen zijn van een veelgestelde vraag over prijzen in de winkel?
2: Nou, je had er net eentje, hoorde ik je noemen, over van, je hebt iets gekocht en een weekje later is het in de aanbieding. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, je medepresentator die kwam al, Rob of Ron, ik ben het even kwijt, die kwam al op een heel eind. Want verkopers die mogen zelf de prijs van de producten bepalen, maar ze mogen dus ook zelf bepalen wanneer ze korting geven. Je hebt een overeenkomst afgesloten op het moment dat je het kocht, maar sommige verkopers bieden als extra service de mogelijkheid om het product bijvoorbeeld binnen 7 dagen terug te brengen of te ruilen. Dus ook natuurlijk mogelijkheid tot coulance. En als je online iets koopt, heb je altijd 14 dagen bedenktijd. Dus dan kan het sowieso terug.
1: Ja, dus dan moet je het eerst terugsturen om het vervolgens weer opnieuw te bestellen, maar dan voor de prijs met korting.
2: Ja, of je ziet het ergens anders goedkoper. Ja. Dan moet het wel even terug. En dan kun je het goedkoper ergens anders bestellen. Ja.
1: Nou, ik moet zeggen, die winkel waar ik mijn tv-meubel heb gekocht, die heb ik ermee geconfronteerd.
0: En?
1: Nou, ze moesten even overleggen met de manager. En uiteindelijk kreeg ik nog wel die korting.
0: Nou, dus. Zie je wel, dat zijn goede mensen.
2: Ja. Ja, dit vind ik ook goed. Ja,
1: en stel dat ze dat niet zouden doen, dan zou ik denken van, nou, daar kom ik dus nooit weer.
0: Ja, dat is het. Dat kan een consequentie zijn.
2: Ja, precies. Dat is het. Ja, het is gewoon een fijne klantenservice eigenlijk. Ja.
1: Dan nog even iets over die prijzen. Wat ik ook vaak zie is een van-voorprijs. Hè? Een televisie van 900 euro streept er doorheen. Nu voor 600 euro. Ja. Waar is die van-prijs eigenlijk op gebaseerd?
2: Ja, die van-prijs, dat moet een prijs zijn. De laagste prijs die daadwerkelijk heeft gebruikt in de afgelopen 30 dagen. Dus het mag niet zo zijn dat hij in de afgelopen 30 dagen die prijs omhoog heeft gedaan en omhoog heeft gedaan en dan zegt hier korting. En dat is dan gewoon bijna dezelfde prijs als waar die op ooit begon. Dat mag absoluut niet. En het gaat er ook om als de VAN-prijs alleen een adviesprijs is van de fabrikant, moet het in één oogopslag duidelijk zijn dat het een adviesprijs is. Want eigenlijk heb jij als consument niks met die adviesprijs te maken. Dat is gewoon een prijs die de fabrikant zegt van nou, als je dit verkoopt, dan is dit ons advies dat je dat doet. En heel vaak is een adviesprijs helemaal niet een prijs waar de verkoper het ooit echt voor heeft verkocht. Dus als je een aanbieding hebt, moet die VAN-prijs een prijs zijn die daadwerkelijk 30 dagen daarvoor in die periode gevraagd is. En dan mag je daar korting op geven.
0: Dus dan moet je echt goed in de gaten houden? Of?
2: Ja, er zijn websites, daar kun je dat allemaal in de gaten houden. Ja. Hoe die prijs verloop dan is. En soms zie je inderdaad, zie je het omhoog gaan. En dan wordt er een aanbieding gegeven. Ja. Dat klopt gewoon niet.
0: Nee. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte. Ik had nog één vraag. Was het leuker bij ProRail of vind je het leuk bij consumenten?
2: Nou ja, bij ProRail was natuurlijk wel een hoop aan de hand vaak.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is 1 minuut over 4:30. Goedemiddag. Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. Er zijn 5 vrijwilligers gevonden die voor de dieren willen zorgen. Afgelopen winter moesten er dieren van De Knotwilg nog ergens anders worden ondergebracht, omdat er niemand was die voor ze kon zorgen. Er komt mogelijk weer een directe busverbinding over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat meldt busvervoerder EBS in een vervoersplan over volgend jaar. Het begin- en eindpunt aan de Flevolandse kant is Bataviastad. De rit tussen beide steden duurt een 30 minuten. Naar Bataviastad is dat 40 minuten. Busmaatschappij EBS wil voorkomen dat de bussen op de Markerwaarddijk voor openstaande bruggen stil komen te staan. En daarom wordt met Rijkswaterstaat een afspraak gemaakt over bedieningstijden van bruggen en sluizen langs de dijk. Triatleet Milan Brons uit Almere is geselecteerd voor het Europese kampioenschap lange afstanden. Hij is vandaag opgenomen in de Nederlandse selectie. Het gaat om de Long Distance Challenge Almere-Amsterdam en die wordt op zaterdag 12 september gehouden. En een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje de musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad. Het gaat om een Dakota uit 1937. Het Luchtvaartmuseum leende het vliegtuig in 2010 uit, nadat een andere tijdens het transport beschadigd raakte. In juni viel het doek van de musical voor de laatste keer. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de Dakota terugkomt naar Lelystad. En tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen.
5: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt, maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En later vanmiddag kan er een klein beetje regen vallen. De temperatuur is in eerste instantie 28 graden, maar door een winddraaiing naar het westen tot noordwesten zal de temperatuur geleidelijk aan gaan dalen. En aan het einde van de middag is het zo'n 22 graden. Vanavond is het overal in de provincie weer droog, de zon schijnt flink en het is zo'n 21 of 22 graden. De wind die waait uit het noordwesten is zwak tot hooguit matig van kracht. Komende nacht is het overal droog, er zijn brede opklaringen maar ook enkele wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 16. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral morgenochtend komt het ook tot enkele buien. Morgenmiddag trekken de buien naar het oosten weg en breekt de zon wat vaker door. De temperatuur komt uit op zo'n 24 graden en er waait een meest matige noordelijke wind. In het weekend is het overal in de provincie droog, de zon schijnt flink en met 24 tot 26 graden blijft het zomers.
6: Zo waar, files in de regio. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 7 minuten op dit ogenblik over 4 kilometer stilstaand verkeer. 4 minuten vertraging op de N331 tussen Zwartsluis en industriegebied Kranerweert. Dat is ook een file dus. En dan heb ik ook nog een radarmelding voor je. Nog steeds op de N50 bij Ens. Beide richtingen hectometerpaal 262,6.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Bruno Mars en All My Soul. Het is 5:10 geworden. We maken ons op voor het nieuwsuur zometeen. Tussen 5 en 6 op de radio. Maar op televisie is er natuurlijk ook het nieuws te zien. Allemaal onder leiding van de eindredacteur van vandaag. Dat is Laura Alberts. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Debuut voor jou ook, ja. Als eindredacteur.
1: Dat is even nieuw. Normaal sta ik hier wel eens in een andere capaciteit. Maar vandaag even anders.
2: Is iedereen een beetje aardig tegen je vandaag?
1: Iedereen is heel lief. Iedereen denkt ook heel erg mee. Het enige wat niet meedenkt is het systeem af en toe. Maar...
2: Daar slaan we ons doorheen. Laura, nou vertel maar, wat gaan we allemaal doen op radio en tv straks na 5?
1: Nou, we zijn in ieder geval zometeen op tv gaan we het hebben. En ook op de radio over de scouting. Er komt een heel groot evenement aan waar echt 5000 scouts naartoe komen in Zeewolde. Nou, dat zijn ze natuurlijk vandaag nog druk aan het opbouwen. Verslaggever Yannick is daar naartoe geweest. Dat is leuk. We kregen vandaag nieuws binnen over het feit dat EBS en de provincie eigenlijk weer een buslijn willen tussen Lelystad en Enkhuizen. Mm-hmm. Daar gaat nu wel een soort scholierenbus om de mensen daar naar school te kunnen brengen. Maar eigenlijk willen ze gewoon daar weer een vaste lijn van maken.
0: Nou ja, goed, dus als je eenmaal afhankelijk bent van het openbaar vervoer en je moet van Lelystad even naar Enkhuizen, dan kun je daar niet even naartoe. Dan moet je helemaal via Almere en dan
1: dan moet je
0: Amsterdam.
1: Helemaal via Almere om Amsterdam en dan weer omhoog, zeg maar. En ja, eigenlijk is die rit, ze hadden het nu uitgerekend, is het 27 minuten van af Enkhuizen naar zeg maar Bataviastad, dat punt. En dan rijdt de bus straks ook nog vanaf Bataviastad door naar Lelystad Centrum. En dan zit je ongeveer op 40, 41 minuten. Ja, dat is natuurlijk voor dat soort mensen veel beter te doen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, verder komt de Dakota terug naar AVO Droom. Die is een tijdje uitgeleend geweest naar onze hitmusical Soldaat van Oranje.
0: Het is eindelijk gestopt.
1: Het stopt nu definitief. Ik hoop dat hij niet zo meteen halverwege terugkomt en dan weer moet omdraaien. Maar ik denk het niet.
2: Moet hij niet overgeschilderd worden? Was hij voor die show? Of,
1: Nou, niet dat ik weet. Maar, we weten ook niet precies wanneer hij terugkomt. Maar hopelijk blijft hij niet weer ergens vastzitten.
0: Ja, dat was met de vorige gebeurd.
1: Dat was met een. Daarom moest deze ook uitgeleend worden. Omdat de vorige die naar Soldaat voor Oranje ging, die zat vast.
2: Moeten eerst de vleugels er dan af of zo? Ik heb geen idee hoe dat.
1: Maar vorige keer hebben ze hem echt, zeg maar, over de weg, zeg maar, deze kant op gesleept.
2: Spectaculair.
1: Spectaculair. Als we daar. We hebben op de heenweg beelden gekregen. Nou, misschien op de terugweg ook nog. En die zit ook in de nieuwsuitzending vanavond.
0: Nou, ze zeggen het is eind juli, dan is het komkommertijd qua nieuws. Maar
2: bij jou niet.
0: Laura,
1: we hebben het redelijk nieuws geweest.
2: Dit vaker doen. Dan hebben we lekker veel nieuws.
1: Gaan we over en over.
0: Laura Alves, dankjewel. En succes zo meteen.

0: Adiós le pido. Juanes en Adiós le pido. En daarvoor een Nederlandstalig liedje van niemand minder dan Jan Smit. En haar naam is Laura. Ik ben een fan van Jan Smit, hè? Dat weet je.
1: Dat weet ik, daarom plan ik hem ook wel eens voor jou.
0: Ja, maar...
1: En natuurlijk voor de luisteraars.
0: Ja, en ik af en toe. Dan zet ik hem zelf ook wel eens in de muziekcomputer, hoor.
1: Wat heb jij dan met Jan Smit? Nou, wat is dat dan? Vind je het leuke liedje? Wat is het dan?
0: Ja, het leuk liedje. Ja.
1: Maar jou, meer Volendamse de Cats bijvoorbeeld, vind je dat ook mooi?
0: Nou, dat vind ik wel mooi, maar dat zou ik zelf niet zo heel snel opzetten.
1: En de 3J's?
0: 3J's vind ik ook wel aardig. En Monique Smit.
1: Je houdt gewoon van zoete muziek.
0: Ja, dat is het ding. Monique Smit vind ik ook wel leuk, hoor. Ja. Maar ja, dat moet ik niet tegen Jan Smit zeggen, want dan wordt hij boos. Die hebben gigantische ruzie met elkaar natuurlijk.
1: Wil je dat we nu de roddelrubriek dan gaan doen? Of dat is het om vanmorgen weer, hè?
0: Oh ja.
1: Bij Herberg Flevoland.
0: 11:45 is
1: dan
0: dat,
1: dan komt hij weer langs.
0: En Bart de Ettenkoven, ja. Die weet natuurlijk alles en alles. Nou, jij weet straks ook alles over het nieuws uit Flevoland. Je wordt zo meteen helemaal bijgepraat. Maar eerst nog wat muziek van Nederlands naar Spaans. En dan nu richting het Duits. Dit is Nena.

0: Dit is Flevoland.
1: Wie, kom op, is, ik
2: nou ja, nou, ik ken er meer van. Nee, niet van de kroeg, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Lekker middagdutje.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. En een historisch vliegtuig dat uitgeleend was aan Soldaat van Oranje de Musical keert terug naar Aviodroom in Lelystad. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Al het andere nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie op dit ogenblik. 1 file, de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. Er wordt nog steeds gecontroleerd op de N50 bij Ens. Volgens Jordi is dat een controle voor vrachtwagens bij hectometerpaal 262,6. En er komt er eentje bij. Een file, zal ik nog eventjes noemen. De N307, Hoornkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. 4 minuten vertraging.
9: Zo.
12: Dat is nogal wat.
9: Je zou er maar in staan, hè? Dat was hem.
12: Dat was hem.
9: Alles rustig. Scouting hoofdstad van Nederland, dat is Zeewolde volgende week. En daar wordt nu al druk voorbereid. Zometeen hoor je daar alles over in Studio Flevoland.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, van de week hoorde ik hem nog in de film When Harry Met Sally, weer met een ander nummer, It Had To Be You. Maar dit was een grote hit ook in Nederland. Michael Bublé, altijd goed lachs, Haven't Met You Yet. Het is 5:08.
1: In Zeewolde maken ze zich op voor de komst van zo'n 5000 scouts en hun begeleiders. Maandag start het Nationale Waterkamp, een scouting-evenement dat eens in de 4 jaar wordt georganiseerd. En de voorbereidingen die zijn in volle gang, ziet vrijwilliger Serzij van der Hoef.
2: Nou, hier zijn we dus bij de steiger aangekomen. En na het weekend ligt dit helemaal vol met honderden bootjes.
3: De duizenden scouts van tussen de 7 en 18 jaar kijken jaren uit naar het kamp. Want met honderden bootjes en duizenden kinderen is het NAWAKA, zoals de scouts het kamp zelf noemen, een van de grootste scouting-evenementen van Europa.
2: Ja, ik denk dat er 2 dingen vrij uniek zijn. Dat is hoe groot het is. Er zijn geen momenten in die 4 jaar dat je met zoveel mensen tegelijkertijd bij elkaar komt. En tegelijkertijd inderdaad voelt het ook een beetje als de Olympische Spelen. Hier gebeurt het. Hier haal je je startbewijs voor een landelijke zeilwedstrijden extra. Hier maak je vrienden voor het leven. Het is wel echt heel bijzonder om hier te mogen zijn.
3: En om die Winterscout Olympics te organiseren zijn meer dan 700 vrijwilligers onder leiding van hoofdscout Ruben Pol deze week druk in de weer.
4: Daar komt best wel veel bij kijken. We zijn dan ook al bijna 2 jaar bezig met die voorbereiding. En waar moet je aan denken? Denk aan tenten, denk aan kilometer aan steiger, elektrakabels, toiletten, douches. Al die mensen moeten eten, dus daar moeten we natuurlijk het een en ander voor regelen. Dat moet ook gekoeld bewaard blijven. Dus ja, eigenlijk alles wat je thuis doet, dat moeten we hier ook verzorgen. En daarbovenop zorgen we natuurlijk voor een spetterend wateractiviteitenarsenaal.
3: Dit jaar wordt er groots uitgepakt voor de kinderen. En ook dat bouwen doen ze, zoals de scouting betaamt, helemaal zelf.
2: Ja, dit wordt wel een hoogtepunt inderdaad. Ja, we maken een vuurtoren, een werkende vuurtoren. 21 meter hoog in totaal, met lamp erin straks, als die af is. Dus ik begreep net dat ze op 19 meter zitten momenteel.
5: Ja. En dit is gewoon met houten stallage bouwen?
2: Ja, de pionieren noemen we dat inderdaad. Ja, ze zijn van het weekend begonnen en het is vandaag donderdag. Je ziet het, het is een immens object aan het worden wat in elkaar wordt geknoopt.
3: Daarmee is het ook een beetje een speeltuin voor de scouting vrijwilligers zelf. Al lijkt het voor sommigen meer op een fulltime baan.
5: Ik vertel het er heel enthousiast over, maar ik neem aan dat jij ook een vrijwilliger bent. Hoeveel uur ben je hier aan kwijt?
4: Veel. In de laatste fase gaat dat ruim over de 40 uur per week.
5: Wow. En waarom doe je dat?
4: Het is een passie. Het is het zijn de mensen waarmee we het doen. En de mensen waarvoor we het doen. Ik heb zelf als kind bij scouting gezeten. En mogen genieten van wat er voor mij werd georganiseerd. En het feit dat we dat nu met zo'n mooie club terug mogen doen aan de kinderen die nu komen. En dat dat proces zich eigenlijk door de geschiedenis van de vereniging blijft herhalen. Dat ik daar op deze manier dan een bijdrage aan mag doen. En een onderdeel van mag zijn. Dat drijft mij om dit te doen.
1: Nou, en daarom besteed je er ook zoveel tijd aan. Volgende week dan begint het dus. Dan komen er duizenden scouts richting Zeewolde. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Degene met het oudste hart mag dit liedje afkondigen.
1: Het oudste hart? Oh, van ons twee?
0: Ja.
1: Nou, dat waren natuurlijk de Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Mag ik de eerste vraag stellen?
0: Ja, tuurlijk, ga je gang.
1: Ik ben een beetje in nood namelijk. Berend van Straten, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Onze weerman. Berend, ik woon in Lelystad en ik heb mijn zonnescherm half uit staan. Moet ik me zorgen maken?
2: Nee, daar hoef je, je hoeft geen zorgen te maken.
1: Gaat niet onweer of weer waaien of weet ik wat?
2: Nee, nee. Ach, vanavond nog niet. Nee, we zien wel dat de bewolking is toegenomen als gevolg van een buienzone die boven het oosten van het land ligt. Er staat ook iets meer wind hierdoor. Maar het is allemaal niet heel schokkend hoor. Want in Flevoland is de bewolking weliswaar toegenomen. Maar het blijft gewoon meest droog. Temperaturen nog ruim boven de 20 graden. En in de loop van de avond krijgen we juist weer te maken met opklaringen vanuit het westen. Kunnen we misschien nog heel eventjes de zon zien.
1: Het blijft lekker droog.
2: Het blijft gewoon droog. Misschien heel misschien een klein beetje wat lichte regen langs de oostgrens. Maar ik denk eigenlijk dat het allemaal verpietert voordat jullie provincie begint.
1: Gelukkig, want zonneschermen zijn best kostbaar. Even vannacht en morgen.
2: Ja, ook komende nacht geen neerslag op programma. Zo nu en dan wat opklaringen, maar ook flink wat bewolking in de temperatuur. Die daalt dan naar zo'n graad of 16 op de meeste plekken. En morgen wordt het dan wat minder warm dan vandaag. En kunnen we misschien wel enkele buien verwachten. Meer dan welkom natuurlijk, als we het aan de natuur vragen. Want het is spotdroog in de provincie. Maar het gaat wel om lokale buien. Dus vooral in de ochtend en in de eerste helft van de middag hier en daar kans op wat buien. Met mogelijk ook wat onweer. Maar echt grote hoeveelheden verwacht ik niet.
1: Nee.
2: En de temperatuur die valt dan in de middag ook wat lager uit dan vandaag. Met temperaturen van zo'n graad of 24. En dan ook dan schijnt wel de zon geregeld.
0: Oké, nou geen kletsnatte dag dus morgen. Kun je al iets vertellen over hoe het weekend eruit gaat zien?
2: Het weekend ziet er heerlijk zomers uit. Dus ideaal weer om buiten iets actiefs te ondernemen met volop zon. Temperaturen van zo'n graad of 24 op zaterdag. En zondag wordt het weer wat warmer met 26 graden. Dus het is echt wel een lekker weekend om bij een meertje te gaan liggen of buiten iets actiefs te ondernemen. Na het weekend wordt het nog wat warmer met op maandag een graad of 28 in de provincie. En vanaf dinsdag wordt het wat wisselvalliger en kunnen we misschien eindelijk weer eens wat regen van betekenis verwachten.
1: Maar het blijft allemaal dezelfde temperatuur.
2: Nou, vanaf dinsdag wordt het dus ook iets minder warm. Temperaturen zo rond de graad of 26. En de rest van de week lijkt het net iets onder de zomerse waarde uit te komen. Van zo'n 23 of 24 graden. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. En voor veel mensen best wel aangenaam. Maar af en toe dus wel een buitje. Maar ik denk ook dat de meeste mensen dat helemaal niet zo erg vinden.
1: Berend, hou je van carbonara?
2: Ja, denk het wel. Ja, daar hou ik wel van. Ja,
1: dat eet ik vanavond. Wat eet jij?
2: Wat eet ik? Ik weet het. Ik heb... Ik ga geen reclame maken, maar ik heb HelloFresh, dat ken je wel, toch?
1: Ja?
2: Ja, precies. Dus ik kan kiezen uit een... waar kan ik ook weer uit kiezen? Een soort van soep, een maaltijdsoep met kippenhaak. Ja. En wat is die andere? Ook iets van een pasta, volgens mij. Maar ik denk dat ik voor de soep ga.
0: Ja. Nou, ik dacht dat dit een uitnodiging was van Rob. Hou je van carbonara? Zo van, dan kom je lekker bij mij eten vanavond.
2: Zo klonk het wel, ja.
0: Heb je nog een bordje over voor Berend?
1: Ja, ik denk het wel, hoor. Kom maar gezellig langs.
2: Is goed, ik pak zo de trein op Flevoland.
0: Nou, veel plezier, jongens. Berend, bedankt. En veel plezier met Rob straks.
2: Dankjewel. Doei, doei.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Het is 5:08 geworden.
1: Het Europees kampioenschap triathlon over de lange afstand wordt dit jaar gehouden tijdens de Challenge Almere Amsterdam. De uit Almere afkomstige Milan Brons maakt deel uit van de Nederlandse ploeg. En we hebben hem aan de lijn eigenlijk. Milan, goedemiddag. Gefeliciteerd met de selectie.
2: Een hele goede middag. Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, hoe voelt het om uit te komen voor Nederland?
2: Ja, dat is altijd wel iets speciaals. Het is nu al aardig wat jaren op rij dat ik... Dat ik voor Nederland mag uitkomen ja, in mijn thuisrace in Almere. En dat is eigenlijk de enige race in het jaar waar, ja, waar ik in de Nederlandse uniform aan de start verschijn. Zeg maar, in de triathlonsport in het zwart-oranje is dat. En ja, dat is toch blijft wel iets leuks en speciaals natuurlijk.
1: Ja, de Nederlandse Bond die noemt jou een van de grootste kanshebbers op een podiumplek. Waar baseren ze dat op?
2: Ja, goede vraag. Ik denk een beetje op de prestaties van de afgelopen seizoenen of van de jaren. Een paar jaar geleden heb ik al eens een

0: jaar. Maar dit jaar gaat het ja, eigenlijk best wel goed. Wat is het nu, bijna 2 maanden geleden. Een van mijn beste ja, prestaties, ja, prestaties op sportief vlak voor elkaar gekregen. Dus ja, ik loop aardig wat jaren mee in die sport. En als je dan nog steeds het idee hebt dat je nog steeds aan het verbeteren bent en vooruitgang boekt, dan is dat alleen maar gaaf en mooi natuurlijk. En dat wil ik ja, ook laten zien straks in Almere. En dan denk ik dat ik me zeker tot een van de favorieten kan toebehoren.
1: Geeft het wel een bepaalde druk dat de Nederlandse bond zo achter jou staat?
0: Nee, dat valt wel mee. Ik denk dat we staan sowieso met met aardig wat ja, mooie namen aan de start. Je hebt een paar andere namen, zoals onder andere Tristan Olij, die vorig jaar net op het nippertje niet de winst pakte. En nog twee andere jongens, Menno Kolhaas en Juri Keulen. Die gaan naar Hawaii. Dat zijn wel echt momenteel de toppers in Nederland. Maar daarnaast ja, eigenlijk alle grote namen van Nederland bijna, die zullen straks in Almere aan de start verschijnen. Ik denk dat we, wat ik al zei, met een paar mooie namen aan de start gaan staan. Ja, die zeker ook allemaal een mooie kans gaan maken om te strijden voor het podium en al dan niet te winsten.
1: Je had het net even over je leeftijd. Ik geloof begin 30. Heb je veel, ja, ben je bang voor de jonkies of kun je ze wel aan?
0: Nou, ik voel me nog steeds zelf ook altijd wel een jonkie. En dat is op zich wel goed. Alleen ja, je ziet natuurlijk in de loop van de jaren wel steeds vaker jongere gasten voorbij komen. Ook die het gewoon echt super goed doen. En dat is natuurlijk alleen maar mooi om te zien. Ik bedoel, ik ben ook ja, begin 20 geweest. En dan keek je toch altijd een beetje op naar de mannen die al wat langer meededen in het grote werk. En het is natuurlijk super leuk als je op die leeftijd dan een beetje kan meegaan strijden. Ja, daar komt volgens mij in Nederland echt wel een hele mooie lichting aan nu. En dat is wat ik zeg. Ik denk dat dat heel goed en heel normaal is dat op een gegeven moment dat die ook richting het niveau van jou toe kruipen, al dan niet zelfs beter worden. Dus dat is heel erg mooi om te zien, maar ik doe zeker mijn uiterste best om ze nog even dus achter me te houden.
1: Laten we het even hebben over de locatie, want de wedstrijd is zoals altijd in Almere. En je vrienden en familie die staan natuurlijk aan de kant om je aan te moedigen. Hoe voelt dat? Hoe is dat?
0: Ja, dat is echt wel speciaal aan deze race hier in Almere natuurlijk. Ik bedoel, ik ben geboren in het Flevo Ziekenhuis, een paar 100 meter van start en de finish vandaan, zeg maar. En ja, bijna al mijn vrienden en familie en kennissen, zeg maar, het is gewoon niet heel veel mensen mogelijk om naar alle wedstrijden over de naar in Europa of verder dan Europa, buiten Europa, zeg maar, naartoe te komen natuurlijk. En dan als je dan toch wel een hele grote race in je thuisstad hebt, dan is dat vaak wel mogelijk. En dat is super gaaf. Dat motiveert enorm. Zeker mijn familie, die gaat dan ook altijd vaak tijdens het fietsonderdeel bijvoorbeeld, gaan ze dan op verschillende plekken proberen te staan op het parcours om aan te moedigen en te kijken. En je weet eigenlijk ook altijd wel tijdens het hardlopen van oké, daar staat die en daar staat die. En je kan je een soort van op mentaal inspelen van daar heb ik weer support. Maar niet alleen van mijn familie en vrienden, maar ook gewoon sowieso van. Almere is sowieso een hele grote triathlonstad. Dus je hebt gewoon heel veel mensen die je uit de stad kent die ook aan triathlon doet. Plus, ja, ik denk dat half triathlon Nederland wel naar deze race toe komt om of mee te doen of te kijken. En zeker als Nederlander en slash Almeerder om dan te racen in deze race, dan krijg je gewoon tijdens de hele race zoveel aanmoedigingen. En dat is echt wel heel erg gaaf.
1: En wat gaat het worden? Is dat een hogere positie dan vorig jaar? Toen werd je zevende of ga je echt voor het podium?
0: Nou ja, ik ga zeker voor een stukje beter dan vorig jaar. En je zegt zelf podium, dat is echt wel het doel dit jaar weer. Wat ik aan het begin al aangaf, een paar jaar geleden heb ik al eens op het podium mogen staan. En ja, wat ik ook al had aangegeven, ik voel dat ik steeds beter ben geworden. En als ik het niveau kan bereiken van wat ik een paar maanden geleden heb bereikt bij die andere hele triathlon, dan hoor je gewoon thuis op dat podium en dan moet je gewoon meestrijden voor het podium. En dan wellicht nog zelfs mooier dan het podium. Dus dat is zeker het doel en ja, daar trainen we momenteel hard voor.
1: Milan Brons, we moeten nog eventjes erop wachten, maar het gaat gebeuren. Hartelijk bedankt voor dit gesprek en alvast heel veel succes met de voorbereidingen.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Internetbedrijf Mijn Domein uit Almere moet gegevens afstaan aan de Formule 1 over bedrijven of personen die betrokken zijn bij de verkoop van neptickets voor de autoraces. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Op gelikte websites die lijken op de officiële websites van de Formule 1 worden door criminelen vervalste toegangskaarten verkocht. En die sites die stonden ook op de servers van het Almeerse bedrijf. De bestrijding van de fraude weegt zwaarder dan de individuele persoonsgegevens van klanten van Mijn Domein, zo oordeelde de rechter dus vandaag. Triatleet Milan Brons uit Almere is geselecteerd voor het Europese kampioenschap lange afstanden. Hij is vandaag opgenomen in de Nederlandse selectie. En dat blijft toch iets bijzonders, zegt hij.
5: Ja, dat is altijd wel iets speciaals. Het is nu al aardig wat jaren op rij dat ik voor Nederland mag uitkomen. Ja, in mijn thuisrace in Almere.
4: Ja, het gaat om de Long Distance Challenge Almere-Amsterdam. Die wordt op zaterdag 12 september gehouden. Er komt mogelijk weer een directe busverbinding over de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat meldt busvervoerder EBS. Het begin- en eindpunt aan de Flevolandse kant is Bataviastad. De rit tussen beide steden duurt een half uur. Naar Bataviastad is het 40 minuten. Busmaatschappij EBS wil voorkomen dat de bussen op de dijk voor openstaande bruggen stil komen te staan. En daarom worden er met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over bedieningstijden van die bruggen en sluizen bij de dijk. En kinderboerderij De Knotwiel in Lelystad is gered. Er zijn 5 vrijwilligers gevonden die voor de dieren willen zorgen. Afgelopen winter moesten er dieren van De Knotwiel nog ergens anders worden ondergebracht, omdat er niemand was die voor ze kon zorgen. Maar die problemen zijn dus opgelost. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen.
7: Goedenavond. Vanavond heeft de bewolking de overhand in Flevoland. Het is wel meest droog. En in de loop van de avond krijgen we weer te maken met brede opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 16 op de meeste plaatsen. En morgen staat dan toch wel een ander weertype op het programma. Want zeker in de ochtend en in de eerste helft van de middag zijn lokaal enkele regen, misschien onweersbuien mogelijk. Het wordt ook ietsje minder warm dan de voorgaande dagen, want in de middag wordt het een graad of 24 en er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Het weekend verloopt dan weer overwegend droog met flink wat zon. Bij zomerse temperaturen die oplopen van zo'n 25 graden op zaterdag. En zondag kan het weer zo'n 27 graden worden in Flevoland.
8: Dan de files. Nou, hoe later op de avond, hoe meer files, zeg. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 8 minuten over 3 kilometer stilstaan. N301 Barneveld-Almere tussen de N798 en de N704. 4 minuten. En ik had er nog eentje op mijn scherm, maar die is net verdwenen. Dan nog een flitser. Er wordt nog steeds gecontroleerd voor vrachtwagens op de N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaal 262,6.
4: Ik vertelde je het net ook al in het nieuws. Er komt mogelijk een directe busverbinding over de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen, net als vroeger. Maar hoe zeker die plannen zijn, ja, daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het is de muziek van Sting op deze donderdagmiddag. If You Love Somebody, het is 6:10 geworden.
1: Goed nieuws, zo lijkt het voor iedereen die moet reizen tussen Lelystad en Enkhuizen. Mogelijk komt er opnieuw een directe busverbinding tussen Flevoland en de havenplaats in Noord-Holland. Verslaggever Marielle Bakker die heeft zich er helemaal in verdiept vandaag. Goedemiddag Marielle.
2: Ja, goedemiddag Rob.
1: Ja, waarom komt er eigenlijk een busverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen?
2: Nou, ongeveer 20 jaar geleden werd de laatste reguliere buslijn tussen Lelystad, Enkhuizen en Horen opgeheven. En sindsdien moeten reizigers die met het openbaar vervoer tussen Enkhuizen en Lelystad willen reizen via Amsterdam gaan. Nou, dat duurt 2:11 met het openbaar vervoer.
1: Ja, dat is een beetje...
2: Ga daar maar aan staan.
1: Of je moet een goed boek meenemen.
2: Ja. Nou, 5 jaar geleden werd er besloten dat er voorlopig geen bus meer zou terugkomen, omdat ze niet wisten of er genoeg reizigers zouden meegaan. Maar volgens de provincie Flevoland en Noord-Holland is er nu genoeg vraag naar een busverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad. En dat komt deels door de Hanselijn tussen Zwolle en Lelystad, waardoor Lelystad geen eindpunt meer is. Verder is er een toename van reizigers en is er een wens dat de recreatieve bestemmingen zoals Bataviastad beter bereikbaar zijn. En ook een eventuele opening van de luchthaven zou een rol kunnen spelen.
1: Nou, wanneer komt die er?
2: Ja, dat zou dan in de zomer van 2027 zijn. Maar ik moet er wel bij zeggen, de provincie mailde me dat net nog van, het is echt nog niet zeker. De afspraken staan in potlood. Want er zijn nog wel wat onzekerheden. Bijvoorbeeld de financiële situatie bij de streekvervoerder EBS. Die is natuurlijk niet zo sterk.
1: Nee.
2: En zo hebben ze nog een paar onzekerheden waar ze doorheen moeten werken voordat ze het echt zeker weten.
1: Ja, net als het vliegveld. Dat is ook nog onzeker.
2: Ja.
1: Nou, hoe lang zou de bus er eigenlijk over doen tussen station Lelystad en naar Bataviastad en Enkhuizen?
2: Ja, de streekvervoerder EBS heeft de route met de bus gereden. En toen bleek dat de ritten Lelystad station naar Enkhuizen, die krijgen 40 minuten reistijd. Dat is 11 minuten van het station naar Bataviastad en 29 minuten naar Enkhuizen.
1: Oké. Okay.
2: Vind je dat meevallen?
1: Ja, dat zou ik nog wel kunnen overleven.
2: Ja.
1: Of je gaat even bij Bataviastad uit, even winkelen en dan ga je weer verder.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Hoe vaak gaat de lijn eigenlijk rijden?
2: Ja, ze zijn van plan om maandag tot en met zondag 1 keer per uur tussen 7:00 ochtends en 8:00 avonds te gaan rijden.
1: Mm.
2: Dus je moet hem niet missen, want dan sta je 1 uur te wachten.
1: Ja, dan moet je een taxi nemen.
2: Ja. Of weer openbaar vervoer 2:11
1: Ja, dat kan het ook. Tal van mogelijkheden. Marielle, hartelijk bedankt.

0: Volgens mij hebben ze ook nog eens een keer opgetreden tijdens Jolpop. Alida's Hidding en de Time Bandit.
1: Ja.
0: Jolpop in Lelystad is onlangs ook weer geweest. The Endless Road was dat.
2: Dan krijg je de berichten van buiten onze provincie. De economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt het CBS. Er werd gevreesd dat er minder groei of zelfs krimp zat aan te komen. Onder meer doordat bedrijven en consumenten door de oorlog en de hoge energieprijzen minder zouden uitgeven. Maar dat is dus helemaal niet aan de orde, zegt het CBS.
3: Tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
2: Ook valt op dat consumenten meer geld besteden aan elektrische auto's. En dat is waarschijnlijk het gevolg van de hoge prijzen aan de pomp.
0: De Nederlandse wateren zijn weer een nieuw soort rivierkreeftrijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft. Uit Noord-Amerika komt die. En deze ecoloog maakt zich zorgen.
4: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
0: Vraag me af, zo'n kreeftje, kun je dat ook eten?
2: Ja, je kunt alles eten, maar de vraag is hoe ziek je ervan wordt natuurlijk.
0: Nee, kreeftje. Nou, goed, het is al de achtste soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. Ik vind het wel iets voor, oh, zit dat zo?
2: Wat kun je de calico-kreeft eten?
0: Die kreeft in ieder geval.
2: Ja. Nou, we gaan het eens voorleggen aan een deskundige. Klinieken voor eetstoornissen die zien steeds vaker mensen met eetstoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten. Om direct te stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is, want die dempt de zogeheten food noise. Dat legt deze hoogleraar eetstoornissen uit.
5: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
0: De luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen. Dat kwam natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd blijft de vraag naar vliegen heel groot, zegt deze topvrouw.
6: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee er vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
0: Nou, met dat geld moet wel het een en ander gebeuren, want de KLM moet de komende jaren ook veel investeren voor de aankoop van stillere en schonere vliegtuigen. Om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Wie, ik dat is, bij jou
2: nou ja, nou, ik ken er meer van. Nee, niet van de kroeg, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, een hele leuke vraag is binnengekomen. Het was van Bloemetje. Bloemetje.nl. Het was een man trouwens, dat zei hij dan nog wel, maar dit is wel Bloemetje.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie trouwens wel, sorry, een heel ander onderwerp. Jullie hebben een verkeerde foto van mij gebruikt. Ja, dat ben ik. Maar ik werk niet meer bij ProRail.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus jullie mogen me volgende week gewoon weer bellen. Ja. Jojo.
5: Dit is een uittip. Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Internetbedrijf Mijn Domein uit Almere moet gegevens afstaan aan de Formule 1 over bedrijven of personen die betrokken zijn bij de verkoop van neptickets voor die autoraces. En kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad is gered. Afgelopen winter moesten er dieren van De Knotwilg nog ergens anders worden ondergebracht vanwege een tekort aan vrijwilligers, maar dat vrijwilligerstekort is nu opgelost. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Scouting, hoofdstad van Nederland, dat is Zeewolde volgende week. En daar wordt nu al druk voorbereid. Zometeen hoor je daar alles over in Studio Flevoland.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
14: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: In Zeewolde maken ze zich op voor de komst van zo'n 5000 scouts en hun begeleiders. Maandag start het Nationale Waterkamp, een scouting-evenement dat eens in de 4 jaar wordt georganiseerd. En de voorbereidingen die zijn in volle gang, ziet vrijwilliger Serzij van der Hoef.
1: Nou, hier zijn we dus bij de steiger aangekomen. En na het weekend ligt dit helemaal vol met honderden bootjes.
2: De duizenden scouts van tussen de 7 en 18 jaar kijken jaren uit naar het kamp. Want met honderden bootjes en duizenden kinderen is het NAWAKA, zoals de scouts het kamp zelf noemen, een van de grootste scouting-evenementen van Europa.
1: Ja, ik denk dat er twee dingen vrij uniek zijn. Dat is hoe groot het is. Er zijn geen momenten in die 4 jaar dat je met zoveel mensen tegelijkertijd bij elkaar komt. En tegelijkertijd inderdaad voelt het ook een beetje als de Olympische Spelen. Hier gebeurt het. Hier haal je je startbewijs voor een landelijke zeilwedstrijd extra. Hier maak je vrienden voor het leven. Het is wel echt heel bijzonder om hier te mogen zijn.
2: En om die Winterscout Olympics te organiseren zijn meer dan 700 vrijwilligers onder leiding van hoofdscout Ruben Pol deze week druk in de weer.
3: Daar komt best wel veel bij kijken. We zijn dan ook al bijna 2 jaar bezig met die voorbereiding. En waar moet je aan denken? Denk aan tenten, denk aan kilometer aan steiger, elektrakabels, toiletten, douches. Al die mensen moeten eten, dus daar moeten we natuurlijk het een en ander voor regelen. Dat moet ook gekoeld bewaard blijven. Dus ja, eigenlijk alles wat je thuis doet, dat moeten we hier ook verzorgen. En daarbovenop zorgen we natuurlijk voor een spetterend wateractiviteitenarsenaal.
2: Dit jaar wordt er groots uitgepakt voor de kinderen. En ook dat bouwen doen ze, zoals de scouting betaamt, helemaal zelf.
1: Ja, dit wordt wel een hoogtepunt inderdaad. Ja, we maken een vuurtoren, een werkende vuurtoren. 21 meter hoog in totaal met lamp erin straks, als die af is. Dus ik begreep net dat ze op 19 meter zitten momenteel.
4: Ja. En dit is gewoon met houten stallage bouwen?
1: Ja, de pionieren noemen we dat inderdaad. Ja, ze zijn van het weekend begonnen en het is vandaag donderdag. Je ziet het, het is een immens object aan het worden wat in elkaar wordt geknoopt.
2: Daarmee is het ook een beetje een speeltuin voor de scouting vrijwilligers zelf. Al lijkt het voor sommigen meer op een fulltime baan.
4: Ik vertel het er heel enthousiast over, maar ik neem aan dat jij ook een vrijwilliger bent. Hoeveel uur ben je hier aan kwijt?
3: Veel. In de laatste fase gaat dat ruim over de 40 uur per week.
4: Boah. En waarom doe je dat?
3: Het is een passie. Het is het zijn de mensen waarmee we het doen. En de mensen waarvoor we het doen. Ik heb zelf als kind bij scouting gezeten. En mogen genieten van wat er voor mij werd georganiseerd. En het feit dat we dat nu met zo'n mooie club terug mogen doen aan de kinderen die nu komen. En dat dat proces zich eigenlijk door de geschiedenis van de vereniging blijft herhalen. Dat ik daar op deze manier dan een bijdrage aan mag doen. En een onderdeel van mag zijn. Dat drijft mij om dit te doen.
0: Nou, en daarom besteed je er ook zoveel tijd aan. Volgende week dan begint het dus. Dan komen er duizenden scouts richting Zeewolde. Je hoorde een verslag van Yannick van der Wouw.

0: Mag ik de eerste vraag stellen?
1: Ja, tuurlijk, ga je gang.
0: Ik ben een beetje in nood namelijk. Berend van Straten, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Onze weerman. Berend, ik woon in Lelystad en ik heb mijn zonnescherm half uit staan. Moet ik me zorgen maken?
2: Nee, daar hoef je, je hoeft geen zorgen te maken.
0: Gaat niet onweer of weer waaien of weet ik wat?
2: Nee, nee, vanavond nog niet. Nee, we zien wel dat de bewolking is toegenomen als gevolg van een buienzone die boven het oosten van het land ligt. Er staat ook iets meer wind hierdoor. Maar het is allemaal niet heel schokkend hoor. Want in Flevoland is de bewolking weliswaar toegenomen. Maar het blijft gewoon meest droog. Temperaturen nog ruim boven de 20 graden. En in de loop van de avond krijgen we juist weer te maken met opklaringen vanuit het westen. Kunnen we misschien nog heel eventjes de zon zien.
0: Het blijft lekker droog.
2: Het blijft gewoon droog. Misschien een klein beetje wat lichte regen langs de oostgrens. Maar ik denk eigenlijk dat het allemaal verpietert voordat jullie provincie begint.
0: Gelukkig, want zonneschermen zijn best kostbaar. Even vannacht en morgen.
2: Ja, ook komende nacht geen neerslag op programma. Zo nu en dan wat opklaringen, maar ook flink wat bewolking in de temperatuur. Die daalt dan naar zo'n graad of 16 op de meeste plekken. En morgen wordt het dan wat minder warm dan vandaag. En kunnen we misschien wel enkele buien verwachten. Meer dan welkom natuurlijk, als we het aan de natuur vragen. Want het is veel te droog in de provincie. Maar het gaat wel om lokale buien. Dus vooral in de ochtend en in de eerste helft van de middag hier en daar kans op wat buien. Met mogelijk ook wat onweer. Maar echt grote hoeveelheden verwacht ik niet.
0: Nee.
2: En de temperatuur die valt dan in de middag ook wat lager uit dan vandaag. Met temperaturen van zo'n graad of 24. En dan ook dan schijnt wel de zon geregeld.
1: Oké, geen kletsnatte dag dus morgen. Kun je al iets vertellen over hoe het weekend eruit gaat zien?
2: Het weekend ziet er heerlijk zomers uit. Dus ideaal weer om buiten iets actiefs te ondernemen met volop zon. Temperaturen van zo'n graad of 24 op zaterdag. En zondag wordt het weer wat warmer met 26 graden. Dus het is echt wel een lekker weekend om bij een meertje te gaan liggen of buiten iets actiefs te ondernemen. Na het weekend wordt het nog wat warmer met op maandag een graad of 28 in de provincie. En vanaf dinsdag wordt het wat wisselvalliger en kunnen we misschien eindelijk weer eens wat regen van betekenis verwachten.
0: Maar het blijft allemaal dezelfde temperatuur.
2: Nou, vanaf dinsdag wordt het dus ook iets minder warm. Temperaturen zo rond de graad of 26. En de rest van de week lijkt het net iets onder de zomerse waarde uit te komen. Zo'n 23 of 24 graden. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. En voor veel mensen best wel aangenaam. Maar af en toe dus wel een buitje. Maar ik denk ook dat de meeste mensen dat helemaal niet zo erg vinden.
0: Berend, hou je van carbonara?
2: Ja, denk het wel. Ja, daar hou ik wel van. Ja,
0: dat eet ik vanavond. Wat eet jij?
2: Wat eet ik? Ik weet het. Ik heb... Ik ga geen reclame maken. Maar ik heb Hello Fresh, dat ken je wel, toch?
0: Ja.
2: Ja, precies. Dus ik kan kiezen uit een... waar kan ik ook weer uit kiezen? Een soort van soep. Een maaltijdsoep met kippenhak. Yeah. En wat is die andere? Ook iets van een pasta, volgens mij. Maar ik denk dat ik voor de soep ga.
1: Ja. Ik dacht dat dit een uitnodiging was van Rob. Hou je van carbonara? Zo van, dan kom je lekker bij mij eten vanavond.
2: Zo klonk het wel, ja.
1: Heb je nog een bordje over voor Berend?
0: Ja, ik denk het wel, hoor. Kom maar gezellig langs.
2: Is goed. Ik pak zo de trein in Flevoland.
1: Nou, veel plezier, jongens. Berend, bedankt. En veel plezier met Rob straks.
2: Dankjewel.

0: Het Europees kampioenschap triathlon over de lange afstand wordt dit jaar gehouden tijdens de Challenge Almere Amsterdam. De uit Almere afkomstige Milan Brons maakt deel uit van de Nederlandse ploeg. En we hebben hem aan de lijn eigenlijk. Milan, goedemiddag. Gefeliciteerd met de selectie.
1: Een hele goede middag. Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe voelt het om uit te komen voor Nederland?
1: Ja, dat is altijd wel iets speciaals. Het is nu al aardig wat jaar op rij dat ik... Dat ik voor Nederland mag uitkomen in mijn thuisrace in Almere. En dat is eigenlijk de enige race in het jaar waar ik in de Nederlandse uniform aan de start verschijn. Zeg maar in de triathlonsport in het zwart-oranje is dat. En dat is toch blijft wel iets leuks en speciaals natuurlijk.
0: Ja, de Nederlandse Bond die noemt jou een van de grootste kanshebbers op een podiumplek. Waar baseren ze dat op?
1: Ja, goede vraag. Ik denk een beetje op de prestaties van de afgelopen seizoenen of van de jaren. Een paar jaar geleden heb ik al eens op het podium gestaan in Almere.
0: Derde toen, hè?
1: Was natuurlijk toen werd ik derde inderdaad. Was een hele warme dag. Was echt ruim 30 graden toen die dag. En ging toen heel erg goed. En het was een soort van jongensdroom die uitkwam om in mijn thuis natuurlijk op het podium te staan. En ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen om dat dit jaar weer voor elkaar te krijgen. En wat ik al zei, ik denk op basis van prestaties in de afgelopen periode dit jaar, maar ook in de afgelopen seizoenen, schatten ze mij misschien ook wel in als een van de kanshebbers.
0: Ja, en denk je dat zelf ook?
1: Dat denk ik ook. Dat moet je als sporter zijn, dan moet je ook wel in jezelf geloven natuurlijk. Maar dit jaar gaat het... eigenlijk best wel goed. Wat is het nu bijna 2 maanden geleden? Een van mijn beste prestaties prestaties op sportief vlak voor elkaar gekregen. Dus ik loop aardig wat jaren mee in die sport. En als je dan nog steeds het idee hebt dat je nog steeds aan het verbeteren bent en vooruitgang boekt, dan is dat alleen maar gaaf en mooi natuurlijk. En dat wil ik ook laten zien straks in Almere. En dan denk ik dat ik me zeker tot een van de favorieten kan toebehoren.
0: Geeft het wel een bepaalde druk?

0: trio. Je wilt trio. Goed, dan gaan we naar de vraag van Jan Uriot.
1: Ook ben benieuwd.
0: Ken je Jan?
1: Ja, zeker ken ik Jan.
2: Wie kent hem van de privé? Die hoef je niet meer.
1: Jan wie? Dat wordt ook dan een keer.
0: Ja. Daar komt hij. Ja. De vraag van Jan Uriot.
3: Edward. Mm-hmm. Wij zien elkaar geregeld op premières. En dan ben je gezellig met Mariska, meestal. En dat is altijd heel erg gezellig. We hebben heel veel dikke pret dan. Naar welke voorstelling in het komende seizoen kijk jij uit?
0: Vind ik een leuke vraag.
2: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik het weet. Maar ik mag het niet voor jou invullen.
1: Memory. Dan wil ik per se naar de nieuwe Cats.
2: Ja, Cats.
0: Heb je Hans al gevraagd om een première kaartje?
1: Nee, ik ga nooit bedelen om kaartjes.
0: Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Nee, ik had eigenlijk verwacht dat jij... Er komt ook een voorstelling van Frans Halsema.
1: Oh, ook fantastisch. Ja, maar mocht ik er één uitkiezen?
0: Ja, oké, dat is waar.
1: Ik dacht daar meteen aan. En zeker De Graaf en Cornelissen.
2: Ja.
1: Die excelleren in de meest fantastische musicals.
2: En Nulayla Karim is natuurlijk. Grisabella is ook leuk. Daar zijn we een grote fan van.
0: Grisabella?
1: Wat?
2: Nulayla Karim.
0: Ja, Nulayla is fantastisch. Maar ik vond het Chocotte vroeger ook heel goed.
2: Die ook absoluut waar. Absoluut.
0: En ik vind ook Titanic lijkt me ook heel leuk.
1: Ja. Maar ik mocht er één noemen.
0: Ja, dat is waar. Nou goed, wel
1: Hans, we zijn allebei geïnteresseerd in
0: Mariska heeft zich helemaal voorbereid op jou. Dus die heeft een heel lijstje met vragen. Dus ik ga eventjes mee afsluiten.
2: Waarom?
0: Nou, omdat dan vind ik het zonde dat je zo voorbereid. Je hebt daar 33 vragen staan.
2: Ik vind het zo leuk, want jullie spreken ook dezelfde taal natuurlijk, hè?
0: Nou.
2: Weet je wel.
0: Is dat omdat we allebei lesbisch zijn?
1: Verschil moet er wezen. Nee, schat.
2: Goed. Maar wat ik dus heel erg leuk vind, is dat ik je heb gegoogeld.
0: Oh, sorry. Nog één keer. Nou, ik wil nog even één keer, Edward, sorry. Wil je nog even de camera pakken om de vraag voor jouw gast, van de gast van Mariska van morgen, aan Jordi van Loon? Die is hier morgen met de hele band.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja. Ja.
0: Heb jij een vraag aan Jordi?
1: Je overvalt me.
0: Denk er anders even over na.
1: Nee, ik denk dat ik het wel weet.
0: Zet je koptelefoon even af, dat ziet er net even wat leuker uit.
1: Oh ja, zeker.
0: Pak je camera, waar het rode lampje brandt, die kun je pakken.
1: Ja, Jordi, die camera, die. Ik heb je een paar keer gezien in De Grote Kleine Man. Daarom was je een kleine, maar grote man. En ik ben ontzettend benieuwd of je naast de nieuwe plaatjes die je uitbrengt... ook zou kunnen nadenken over een nieuw programma. Misschien heb je dat ook wel... En zou Lou Bendy dan iets zijn als je dan toch terug naar grootheden van vroeger gaat? Of denk je, nee, dan wil ik heel iets anders. Maar wanneer komt je nieuwe theaterprogramma? En dan kom ik zeker kijken.
0: Wat een mooie, korte, beknopte vraag.
2: Ja.
0: We hebben hem opgenomen. Toch, regie? Klopt, hè, Ivar? Je hebt hem, hè? Ik hoor hem in mijn oor. Ja, ik heb hem. Geweldig. Goed, dankjewel. Die wordt dus morgen ingestart voor Jordi van Loon.
1: Leuk. Nou. Succes, Jordi.
0: Ga je gang, Maris.
2: Nee, maar ik heb zelf natuurlijk geen vragen. Want ik ken al eigenlijk alles al. En ik vind het alleen maar zo leuk dat de mensen even... Nee, ik kan een andere vraag. Oké, dan doe ik wat anders. Wat is de beste les die je ooit hebt geleerd?
0: Mooie vraag. Van wie? In het algemeen?
2: Nee, in het algemeen.
0: Oké, ja.
1: De beste les die ik ooit heb geleerd... geef me wat bedenktijd, is dat je mensen heel goed kent en dat uiteindelijk blijkt dat dat toch wat tegenvalt.
0: Waarom kijk je mij aan?
1: Welke camera moet ik kijken? Daar moet ik kijken. Dat dat dan toch een beetje tegenvalt. En welke les moet je daaruit leren? Eigenlijk niet, want je ontmoet nieuwe mensen en daar word je mee bevriend.
2: Ja.
1: En dat kan op een later moment wel eens tegenvallen. En dat, ik vind het een hele moeilijke vraag, hoor.
2: Ik ga gewoon door, want ik ga nou lekker gezellig... want dit zijn de leuke overvalvragen.
0: Wat heb je daar dan van geleerd? Wat heb je daar dan van geleerd? Dat is eigenlijk
1: eigenlijk dus niet, want je maakt...
0: Je vergis je gewoon wel eens.
1: Ja, je maakt... Dat is net als dat ze zeggen... heb je wel eens ergens spijt van? Je hebt die beslissing genomen. Weggaan bij de KRO, naar Radio Noordzee gaan. Heb je daar spijt van? Nee, geen spijt. Wel is het jammer wat de keuze op dat moment... Die was goed. Dat het later zou kunnen tegenvallen, dan kan dat.
0: Ja. Je moet eigenlijk nooit ergens spijt van hebben, zeg ik al.
2: Nee, je kan ook die klok nooit terugdraaien.
0: Dus nee, dan heeft ook geen zin.
2: Nee, gewoon geen meebewegen dan. Nee, vind ik ook. Nee. Maar goed, we gaan eventjes terug. Want hij heeft echt een show.
0: Jij zegt wel dat jij Edward heel goed kent. Maar heel veel mensen kennen natuurlijk Edward niet zo goed. Dus jij vandaar die vraag is hartstikke leuk.
2: Ja, dat is ook een leuke vraag. Nou, precies. Want ik ken natuurlijk Edward hartstikke goed.
1: Heb je nog meer van die moeilijke vragen?
2: Nee, ik bespaar je. Nee, maar het zijn hele leuke vragen wat ik allemaal heb voor de hele week.
0: Dus niet erg zelfkritisch.
2: Ja, maar hele bekende programma's.

0: heeft hij natuurlijk gedaan. Pep op drie.
1: Ja.
0: Van 12 tot 2. In antwoord op uw schrijven. Je bent programmaleider geweest bij Radio Noord. Zij zei je net zelf. Ja. Nationaal heb je, je bent het gezicht van RTL Nieuws geweest. Heel erg lang. RTV West, Utrecht, OKFM, Radio 192. Ja, het is ongelooflijk. Echt zo ongelooflijk veel gedaan. Maar daarna kwam het. Trambestuurder.
1: Ja.
0: Jazeker. 10 jaar lang bij de HTM in Den Haag. Dat was jouw jongensdroom. Maar ook om op de elektrische museumtrein, tramlijn in Amsterdam. Ja. Dat vind ik zo leuk. Wat heb jij daar nou mee dat je dat bent gaan doen na al die dingen van voice-overs en al die televisieprogramma's?
2: Ik denk dat het antwoord korter is dan de vraag.
0: Oh.
1: Ja, het zat er al vroeg in. Ik was een jongetje van 5. Ik had het programma tot 3 uur duren vandaag.
0: Nee. Maak hem. Ik ben te lang geweest.
1: Ik was een jongetje van 5. Bij mijn ouders in Wassenaar reed de gele tram voorbij.
2: Ja.
1: En toen dacht ik, toen ik met mijn knuisjes bij het tram, bij het tuinhek stond te kijken, dat wil ik ook, trambestuurder worden. Dan kunnen papa en mama gezellig gratis mee.
2: Oh, wat leuk.
1: Uiteindelijk is dat wat anders geworden, maar het bloed bleef
2: kruipen
1: waar het niet gaan kon. En toen maakte ik op een gegeven moment kennis met het museumlijntje in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Met de historische trams.
0: Ja, ja, ik lees het hier.
1: Die ben ik gaan rijden. En toen kwam op een gegeven moment het verzoek van het GVB in Amsterdam.
0: Ja.
1: We hebben bestuurderstekort. Zou je het leuk vinden om bij ons te komen rijden?
0: Ja.
1: Nou ja, dat was niet tegen dovemans oren gericht natuurlijk.
0: Nee.
1: En dus ik ben daar gaan rijden in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik had toen een vriendin in Den Haag. En die nam me mee op lijn 9 in Den Haag. En die bestuurder die herkende mij. Die zei, jij had toch zo wat met trammetjes? Ja, ik heb wat met trammetjes. Dus ik vertelde het verhaal, GVB, bestuurderstekorten. En dan moest je bij ons ook komen rijden. We hebben ook bestuurderstekort.
0: Kijk, dat is ook een kort antwoord, hoor je?
2: Ja, ja, zeker. Wat hebben al die mensen van de raad? Erik de Zwart vindt het ook fantastisch.
1: Ja, Erik, Ferry de Groot.
2: Ferry de Groot, Paul van de Lucht. Dat zijn allemaal mensen die hebben iets met die trams. Hoe kan dat?
1: Ja, dat weet ik. Dat zit erin. Dat is een soort
2: toeval.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is een soort hobby.
0: Ik heb het ook met die mannen die enorme treintjes in een kamer helemaal doen. Zoals Teven, die gaat dan op de bus.
2: Ja, dat is treintjes en bussen. Zo.
0: Bussen,
2: maar
0: ja.
2: Dat ongeluk op de Erasmusbrug heb je natuurlijk ook dan meegekregen. Dat nieuws in Rotterdam.
1: Ja, vreselijk.
2: Heb jij dan een verklaring voor hoe dat dan komt? Dat het is nog steeds
1: geen.
2: Hoe kan dat? Want je hebt toch allebei
1: van alles zijn.
0: Ja, dat maar snap ik ook.
1: Elke tramfirma die neemt dus gekwalificeerde mensen in dienst. Dus ik denk dat er iets met het remsysteem niet goed is geweest.
0: Ja, maar je hebt inderdaad toch twee verschillende rails. De ene gaat op.
1: Nee. Ze zaten achter elkaar.
0: Oh.
1: Hij is gewoon de achterste tram, tram 2,
0: ja,
1: is op de wachtende voor de brug tram 1 gereden. Kan zijn dat de bestuurder het niet gezien heeft. Dat lijkt me sterk.
0: Zo.
2: Ja.
1: Dat lijkt me echt sterk. Of hij heeft een blackout gehad. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar ik denk, want ook daar in Rotterdam zijn natuurlijk gekwalificeerde mensen.
2: Ja.
1: Dat er iets met het remsysteem dit komt. Maar hij is er echt vol in gereden.
2: Ja, ja, het was dus een enorme ervaring.
1: Dat zal nog wel blijken uit de
0: behoorlijk gewonnen.
1: Uit de gegevens, ja.
2: Jij kijkt ook natuurlijk nog best wel geregeld televisie. En ik volg jou ook op Facebook, daar zijn wij ook een vriend. En dan moet ik altijd wel lachen om jouw kritiek. Want ja, die is niet meer als vaak. Als je nu even gewoon kijkt naar de huidige stand van zaken als het gaat om televisieprogramma's, actualiteitenrubrieken. Wat is dan jouw ongezouten mening? Als oude rot in het vak.
1: Dat vind ik lastig.
2: Want op
1: je kunt iets. Maar Facebook is vaak ook een beetje uitlokken.
2: Ja, maar dat wordt wel veel mensen gezien, hoor.
1: Ja. Maar dat vind ik leuk. Wat vindt de goede gemeente ervan? Kijk, nu, als ik nu een mening ga geven, dan kunnen mensen niet reageren. Op dat Facebook wel.
2: Maar hier kunnen ze WhatsAppen, hè?
1: Ja, dat kan.
2: Hmm.
1: Maar ik denk dat er persoonlijke meningen zijn. Als je mij vraagt, wie vind jij de beste nieuwslezer op televisie? Dan noem ik bijvoorbeeld de Mark Visser op radio. Ben ik even zijn naam? Even zijn naam, hè?
0: Marco Verhagen. Grapje.
1: Wie?
0: Marco Verhagen.
1: Jan van der Putten op radio vind ik geweldig.
2: Ja,
1: maar ik ga niet zeggen wie ik niet goed vind.
2: Maar waarom doe je dat?
1: Dat vind ik dus een persoonlijke mening. En iemand kan niet van repliek dienen nu. Ter plekke.
2: Nee, maar dat is toch dan een feitelijk iets, weet je? Als jij vindt dat Marco Verhagen geen goede nieuwslezer is, dan mag je best zeggen, ik vind persoonlijk Marco Verhagen niet zo goed. Jan van der Putten daarentegen is mijn favoriet. Dat kan.
1: Ja.
2: Het is ook een beetje
1: ik vind het,
2: de toon die de muziek maakt, hè?
1: Ja, dat weet ik.
2: Maar, dat vind je lastig?
1: Ik vind dat toch een beetje lastig. En ik maak niet op Facebook, geef ik wel eens een kritische opmerking. Zo van, wat vinden jullie ervan? Maar als ik ga zeggen, meneer of mevrouw X vind ik niks. Mm-hmm. Het is bijna 5 december, dat rijmt. Mm-hmm. Dat vind ik niet fair. Nee. Daarbij is het een persoonlijke mening waar iemand op dat moment niet op kan reageren. Maar er zijn wel mensen, en nu ga je vragen wie, en dan zeg ik nee. Wie vind je dan niet goed? Dat ga ik niet zeggen.
2: Nee.
1: Punt.
2: Jammer.
0: Dat hadden wij graag als roddeltand. Dat hadden we leuk gevonden. Hadden we mee kunnen nemen.
2: Is er iemand die nu niet meer zo zichtbaar is? Waarvan je zegt, van, nou, die was vroeger op radio, weet ik het, inmiddels overleden kan natuurlijk. Dat je zegt, die heb ik eigenlijk nooit zo goed gevonden. Dan hoort diegene het niet meer.
1: Ja, dat vind ik ook niet fair. Want ook hij of zij kan niks terugzeggen.
2: Nee, dat is inderdaad wel duidelijk. Ja, okay, nou goed, ik heb het geprobeerd.
0: En wie heeft de mooiste stem om naar te luisteren? Dat vind ik ook altijd zelf. Ik denk ook zo, stemmen kunnen ook ervoor zorgen dat je denkt van, ach, ik zet hem op een andere zender.
2: Ja, ja, ja.
0: En je kan ook heel prettig blijven luisteren, omdat je gewoon je prettig voelt bij klankkleuren. Ja. Dat heb je in de zang, dat heb je, weet je wel, ben je fan van ook een artiest. Heb jij een favoriet? Dat je zegt dat
1: Jan Uriot zat hier gisteren.
0: Ja, geweldig. Ja,
1: man, houden ze op van de stem.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ook in verschillende timbres. Op een gegeven moment, ik zat in de auto te luisteren. Zei ik, hey, god, is dat Jan wel? En toen op een gegeven moment ging hij naar een ander timbre. Een ander gedeelte van het gesprek. En oh ja, dat is Jan.
2: Ja.
1: Prachtige stem natuurlijk.
0: Schitterend. Ook heel mooi dragend en zo. Ja. Hè?
2: Omwille van de tijd. Edward, je had een paar favoriete platen doorgegeven. We sluiten af met ik denk dat jij de mooiste toch Erika Karsten vindt.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
2: Wat zou het mooi zijn? Waarom wil je dat nummer graag met ons delen?
1: Ten eerste omdat ik het een hele goede zangeres vind. Ten tweede omdat ik het een prachtig liedje vind. Wat, en dat zit een beetje een dubbele bodem in. Ze zijn er samen met haar broer René samen aan begonnen. Ze hebben het niet kunnen afmaken. Want René die kijkt nu waarschijnlijk van boven. Kijkt neer. Kijkt niet neer, maar kijkt naar beneden.
2: Ja, ja, ja.
1: Op wat er nu allemaal gebeurt. En ik vind. En zij heeft het dus afgemaakt in haar eentje.
2: Ja.
1: Dat ze samen zijn begonnen. Mm-hmm. En ik vind het wel heel mooi. Ik vind de boodschap van het liedje, wat zou het mooi zijn als je op een gegeven moment er niet meer bent, dat men kan zeggen, oké, dat en dat en dat heeft die aarde gedaan. Dat zijn de prachtige herinneringen. Dat vind ik niet zo goed. Maar wat zou het mooi zijn als je uiteindelijk, als je er niet meer bent, een hele positieve indruk achterlaat bij de mensen die jou overleven.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
4: Goedenavond. Vanavond heeft de bewolking de overhand in Flevoland. Het is wel meest droog. En in de loop van de avond krijgen we weer te maken met brede opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 16 op de meeste plaatsen. En morgen staat dan toch wel een ander weertype op het programma. Want zeker in de ochtend en in de eerste helft van de middag zijn lokaal enkele regen. Misschien onweersbuien mogelijk. Het wordt ook ietsje minder warm dan de voorgaande dagen. Want in de middag wordt het een graad of 24. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Het weekend verloopt dan weer overwegend droog met flink wat zon. Bij zomerse temperaturen die oplopen van zo'n 25 graden op zaterdag. En zondag kan het weer zo'n 27 graden worden in Flevoland.

0: Wait a minute, let's do the next song. Next.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Films.
3: Here's Johnny.
1: De premières.
4: Go ahead, make my day.
1: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
1: En de flops.
6: And I will kill you.
1: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Filmkenner Jules Wolthuis, jij hebt Mariska, heb jij Jules natuurlijk nog nooit ontmoet.
8: Nee.
7: Bij deze, ken jij Mariska van Colletel, Jules?
9: Ja, zeker.
7: Ja, waar ken je haar van?
9: Nou, van de hele carrière, hoor.
8: Ja. Zie je? Nou, dat is een goed antwoord.
7: Ken je ook haar hit Message of Love?
9: Ja, 1988.
7: Ja, wow. En de film De Geluminaar, heb je die wel eens gezien als filmkenner?
8: Oh.
9: Moet ik daar een oordeel over geven?
8: Het was de jaren 70.
9: Een van de allerslechtste.
8: Ja, dat klopt ook. Staan in de top 7.
7: Nou, maar ik vind hem helemaal niet slecht. Ik vind het echt een leuke film.
8: Ah, het is nu leuk gedateerd. Ja. Het is wel zo.
7: Het is nu eigenlijk
8: een kijk, hij zegt er van nu.
7: Het is een beetje cult geworden, die film.
8: Is het wel, ja.
7: Flauwe cult. Even kijken. De Legendariërs, hoe zeg je dat? De Legendariërs is de eerste van het
9: tekenfilm. Wil ik daarmee beginnen?
7: Ja, graag.
9: Legendaire.
7: Ah, het is Frans. Merci beaucoup.
9: De Legendariërs.
8: Tiota.
9: Ja, als jij. Dit is leuk voor alle stripliefhebbers. Want dit is een strip van origine, een Franse strip.
7: Ja.
9: En ook in het Nederlands verschenen, jaren later. Maar het bestaat al vele jaren. Ook een serie van gemaakt. Ooit. En nu voor het eerst een speelfilm. Een science fiction. Avonturenverhaal.
7: Oh.
9: En de kern van die strip en die film is. Ja, dat gaat over 5 helden. Die hun koninkrijk beschermen. En vechten tegen allerlei indringers. En vooral tovenaars en boze veeën en noem maar op.
7: Ja, ja.
9: Daar gaat die film over. Ja. Dus het is een beetje een sprookjesachtige science fiction. Ja, mooi getekend allemaal.
8: Ja. Ja.
9: Van Franse origine natuurlijk in de Nederlandse versie.
7: Ja.
9: Te zien in Lelystad en in Almere alleen.
7: Oh. Oké. Dan gaan we naar de volgende film. Dat is Motor City.
9: Ja, Motor City, dat is nou. Ik kreeg wel aardig goede kritieken, moet ik zeggen. Een Rotten Tomatoes 60%.
7: Ja.
9: Een voldoende dus.
7: Oh.
9: Het is een keiharde actie-thriller.
7: Ja.
9: En weer.
7: Het speelt zich af in de 70's, hè?
9: Het speelt zich af in Detroit in de jaren 70, inderdaad.
7: Ja.
9: En het gaat over een man die verliefd wordt op een vrouw. Dat is een vriendin van een gangster.
7: Mm-hmm.
9: En daar is die gangster natuurlijk niet blij mee.
7: Nee.
9: En die gaat die man erin luizen en krijgt hem in een gevangenis. Maar ja, dan begrijp je het al, die blijft daar niet zitten. Die wil wraak nemen. En dat gaat hij dan ook doen. Met veel lawaai, veel herrie. Hoewel, moet ik zeggen, de film kenmerkt zich door heel weinig dialoog.
7: Oh, en veel muziek van Bill Withers.
9: En een keiharde rockscore.
7: Ja, ik hoor het, ja. Niet helemaal mijn muziek.
9: Nee.
8: Nee, maar het wordt wel bij het
9: staan. Maar voor de liefhebbers van keiharde actie.
7: Ja.
9: Ja, die moeten daarvoor naar Almere alleen.
8: Okay. Dus ze krijgen niet betaald per woord.
7: Nee, dus dat is mooi.
8: Dat is wel.
9: Nee.
7: Dan gaan we naar One Night Only.
9: Ja, dat is weer zo'n Amerikaanse romcom.
7: Ach, nee toch.
9: En daar hou jij niet zoveel van, hè? Van die Amerikaanse romcom over het algemeen. Ik ook helemaal niet. Nou,
7: jij wel,
9: het gaat weer.
8: Nee, ben ik ook.
9: Ja, met een heel simpel verhaal. Ja, het gaat over een man en vrouw die elkaar ontmoeten in New York. Die maken kennis, die worden verliefd op elkaar. Dat snap je natuurlijk.
7: Ja, tuurlijk.
9: Maar vanaf de eerste avond dat ze elkaar zien, gaat er toch van alles mis. En komen ze om allerlei redenen in de problemen. Nou, einde verhaal van het verhaal is, ja, vinden ze elkaar toch?
8: Dat is
9: ik
8: raar.
9: Denk het toch. Maar alleen bij jou in de buurt, alleen Emmeloord te zien.
7: Oh, op dat doek.
9: Ja,
7: dat,
9: alleen bij jou, dus je kan er zo naartoe. Ja.
8: Zo ver kom ik niet.
7: Nee,
9: One Night Only.
7: En dan gaan we nog even een keer speciaal van Mariska naar Paw Patrol. De Dino Movie. Is dat wat voor jou? Vind je dat leuk? Nee?
8: Enig.
7: Hou je van animatiefilms?
8: Nou, het is niet dat ik er tegen ben.
7: Nee, okay.
8: Ik kijk best wel vaak met mijn kinderen ook naar animatie. Maar het is niet mijn eerste keuze.
7: Nee, voor mij ook niet. Nee. Dit is echt voor kleinere
9: Ja, kinderen, dit is voor de jeugd. Hè? Ja. En Paw Patrol is van origine een Canadese tekenfilmserie.
7: Mm-hmm.
9: Natuurlijk ook vele jaren te zien op Nickelodeon.
7: Ja.
9: En inmiddels zijn er al diverse films van gemaakt. En deze keer Paw Patrol, de dinofilm. Nou, dan zegt het al in de titel. Onze Paw Patrol, de helden, die komen op een een eiland terecht. En op dat eiland, daar leven, je raadt het al, allemaal dino's.
8: Jurassic Park.
9: En ja, en daar zit ook een monster, kwaadaardig figuur, die van alles daar wil wat zij niet willen. Bewoners worden bedreigd en dan komt natuurlijk Paw Patrol in actie om dat allemaal even op te knappen.
7: Ja, ja,
8: ik vind het leuk hoor. Als je met kinderen, als je jonge kinderen hebt, dat er zoiets wordt aangeboden. Zoals een beetje, of dat de Mario was, weet je wel. Dat soort. En er hoort altijd een slechterik, want dan worden maak je de keuze voor de goedjes.
9: Maar Paw Patrol is gewoon een hit, hè? Voor de kids ook. En de hele merchandising, het is enorm.
7: Ja,
9: allemaal Paw Patrol, dus... Ja. Ja, geweldig. Maar Paw Patrol is overal in deze provincie die allebei 4 bioscopen.
7: Goed. Kijk. Jules, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel. Zien we je volgende week weer?
9: Natuurlijk.
7: Ja, je bent hier weg te slaan. Nee. Herberg aan Zee.

0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.
1: Ik heb even de strandbedjes weer uitgeklapt. En ik heb ze zo heerlijk in de branding gezet van de zee. Mariska en ik liggen naast elkaar te kijken naar de zon. En we mijmeren wat over de muziek die zij in haar koffertje heeft zitten. En vandaag heeft ze de volgende plaat meegenomen.
2: Ja, mag ik introduceren?
1: Zeker. Hè?
2: Want het zijn natuurlijk, ik heb nummers meegenomen waar ik heel erg veel waarde aan hecht.
1: Ja.
2: En ik ben een hele grote fan altijd al geweest van de Carpenters. En ik weet niet waarom, ik heb er
1: ik
2: iets
1: ben
2: mee.
1: Ik weet het ook wel. Die stem van Karen is
2: ongekend.
1: Echt vreselijk dat ze zo vroeg is overleden.
2: Ach, verschrikkelijk. Verschrikkelijk verhaal ook. En over drummers gesproken te hebben, wat Edward ook is.
1: Ja, dit was
2: zij.
1: Hè?
2: Zij was een geweldige goede drummer.
1: Mm-hmm.
2: En zij wilde eigenlijk helemaal eerst niet zingen. Maar het ontstond toen bij een of andere concert wat ze gaven met haar broer.
1: Ja.
2: En toen was de jongen die zong, die was er nog niet. Dus zij ging even de soundcheck doen.
1: Oh.
2: Ja, vanaf dat moment is zij dus eigenlijk de zangeres van de band geworden van haar broer Richard.
1: Die leeft nog wel trouwens, hè, Richard?
2: Ja,
1: die leeft.
2: Klopt, ja, ergens.
1: Hij is nu de Carpenter.
2: Ja, maar het is echt onvindbaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik mocht gelukkig van Ruud de Graaf, mijn producent, die kwam op een gegeven moment met de vraag van Mariska, heb je nog wensen wat je zou willen doen op theatergebied? Ik zeg, nou, ik zou zo graag een cd willen maken met mooie liedjes van de Carpenters. Hij zegt, Carpenters? Dat is een beetje een vreemd verhaal. Hij zegt, ik ga een beetje, omdat het niet meer zo leeft. En toen is hij een beetje gaan rondkijken. En toen kwam hij later terug. Hij zegt zo, Mariska, jij mag die cd maken, maar we gaan er ook een tour. Dus toen van maken, dus een theatertour met een eigen band. Echt, dan heb ik er 80 van gedaan. Het was fantastisch, fantastisch geweldig.
1: Dat kan je weer doen trouwens.
2: Ik hoop het, ja. Ik ben er wel mee bezig om te kijken of ik het weer op kan nemen. Maar, je gaat dan natuurlijk heel erg spitten in het verhaal van die vrouw. Want je weet wel een beetje zo, overleden aan anorexia of hartstilstand, et cetera. Mm-hmm. Dus dat weet je dan wel vaak. Maar niet echt de lijnen van haar hele verhaal. En laten we het verhaal lekker kort houden. Maar het laatste nummer wat zij heeft opgenomen, dat wil ik laten horen. En dan denk je, en een paar weken later, want dat nummer zong ze ook omdat ze eindelijk haar boel weer op de rit had. Ze zegt van, ik wil echt af van mijn ziekte. Ik wil met deze partner die ik nu heb, ik wil die volgende stap doen om weer beter te worden. Dat werd een hartfalen, want dat heeft haar hart niet meer aangekund.
1: Het lichaam was zo zwak, hè?
2: Maar dat nummer heeft zij dus vlak, het laatste nummer, vlak voordat ze dus kwam te overlijden, heeft zij opgenomen. En dan denk je, hoe kan die stem nog zo perfect zijn en ook die tekst, terwijl het lichaam al zo ziek is. Die vrouw is geniaal. En ik wil dat delen, want het is een van mijn favoriete nummers ook. Waarmee ik ook mijn eigen tour heb afgesloten op het toneel.
1: Ja.
2: Met dat nummer. Ah, het is waanzinnig wat die vrouw kan.
1: We gaan ervan genieten.
2: Ja.
1: Het is niet het bekendste nummer, moet ik zeggen,
2: zeker
1: van de Carpenters.
2: Niet.
1: Maar
2: gelukkig heb ik allemaal veel onbekende nummers meegenomen. Dat komt uit mijn platen.
1: Ik draai ook af en toe een onbekend nummertje erbij, zoals net
2: Message of Love.
1: Ja. Ja. Hier zijn de Carpenters met Now. Dus luister nu goed.

0: Dit is Flevoland.
1: Wie,
2: ik
1: dat is,
2: nou ja, nou, ik ken er meer van. Nee, niet van de kroeg, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, een hele leuke vraag is binnengekomen. Het was van Bloemetje. Bloemetje.nl. Het was een man trouwens, dat zei hij dan nog wel. Maar dit is wel Bloemetje.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik zie trouwens wel, sorry, een heel ander onderwerp. Jullie hebben een verkeerde foto van mij gebruikt. Ja, dat ben ik. Maar ik werk niet meer bij ProRail.
0: Dit is Flevoland.
4: Dus jullie mogen me volgende week gewoon weer bellen. Ja. Jojo.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
7: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
6: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Werk is een groot deel van je leven. Dat zegt Marcia Tijm. Iedereen weet het. Zij is expert in gedrag voor werkgevers en werknemers.
2: Voor werkgevers zijn er veel platforms waar je terecht kunt. Maar als werknemer is het veel lastiger. Waar kun je terecht met twijfels en vragen over werk? Nou, Marcia lanceert komende maand een platform speciaal voor werknemers. Dat heet Blend of Work. Marcia, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Fijn dat ik er mag zijn.
2: Nou, leuk dat je er bent. Ja, een online platform voor werknemers dus. Is dat voor platform en ja, werknemer, je kunt daar terecht. Met wat kom ik bij jou terecht?
3: Ja, Blend of Work is een platform voor werknemers. Dat betekent echt iedereen die werkt. Dus als je werkt of gewerkt hebt en je kent de problematiek van de zorgen die je kan hebben, mag je bij ons binnenkomen. We zijn een online platform waar je terecht kan met je twijfels, je vraagstukken. Waar je contact kan hebben met experts, bijvoorbeeld werkgeluk-experts. Je kan actief meedoen of je kan komen lezen. Het is gewoon een soort van online huiskamer.
2: Met wat voor vragen en twijfels komen mensen dan bij jou terecht?
3: Ja, heel divers, heel divers.
2: Noem eens wat voorbeelden.
3: Ik ga het zeker doen. Het zijn alledaagse voorbeelden zoals twijfels over salaris, verdien ik genoeg. Het zijn voorbeelden, ik voel me niet gezien door mijn baas. Het zijn conflicten met collega's, maar het zijn ook soms wat zwaardere dingen. Bijvoorbeeld een wat moeilijkere thuissituatie die maar aanhoudt. En waardoor je energie verliest en waardoor je op je werk gewoon minder functioneert. Nou, hoe ga ik daarmee om? Mm-hmm. Het is heel divers.
1: En wie geeft dan antwoorden op al die moeilijke vragen soms?
3: Nou, in eerste instantie is het een community. Dus we zijn er om elkaar te vinden als werknemer. Dus je stelt je vragen in een besloten omgeving aan elkaar. Maar wat ons ook onderscheidt van andere platforms is dat we gebruik maken van een groep van experts. En die staan klaar met Q&A's, expertsessies. Daarmee kan je sparren over alles wat je bezighoudt.
2: Bijvoorbeeld, ik kom dan bij jou terecht van over mijn salaris. Ik zeg dat natuurlijk, ik verdien te weinig. Wat ga je dan doen?
3: Nou, we gaan eerst maar eens inderdaad kijken, wat zit daarachter? Wat is nou de vraag? Is dat je vergelijkt met anderen? Of is het gewoon dat je denkt van, ik sta al ontzettend lang stil, ik krijg er nooit wat bij. We gaan gewoon naar de kern kijken van, waar komt zo'n vraag vandaan bij een werknemer? En dat heeft ook heel vaak te maken dat we een spiegel openen naar diegene zelf. Van, het ligt niet altijd aan de ander, maar het kan ook makkelijk zo zijn dat jij zelf misschien een beetje te veel je radar hebt openstaan. Dus een beetje analyseren waar het vandaan komt.
2: Ja. En als het dan aan niet aan mijzelf ligt, maar aan de werkgever. Ga jij hem dan bellen of moet ik dat dan zelf toch nog doen?
3: Ik ga meteen bellen en zeggen dat het allemaal anders moet. Nee, wij geven natuurlijk eerst maar eens heel gedegen advies. Van misschien zijn je verwachtingen wat te hoog, dat kan. Maar misschien heb je ook gelijk en wat kan je dan doen? Dus het gaat echt om goed spiegelen, een beetje meer zelfkennis. Maar ook als het echt inderdaad gewoon valide is. En kijken wat je kan doen daaraan, welke keuzes je hebt.
1: Ja, en als ik nou de baas zou zijn van Omroep Flevoland en ik kijk op die site en ik zie in één keer staan, Rob Brouwer vraagt dit en dit. Dan lijkt me dat nogal een lastige situatie voor Rob.
3: Ja.
1: Kan het anoniem ook?
3: Ja, dat is ook absoluut waar we ons willen onderscheiden. Er is namelijk maar heel erg weinig voor werknemers waar je anoniem je achterste, op het achterste van je tong kan laten zien. Dus dat is ook een van de eerste redenen die eigenlijk het hele platform levensrecht geven of bestaansrecht geven. Je mag er namelijk onder een pseudoniem deelnemen.
2: Ah. Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n pseudoniem en een leuke vraag die binnen is gekomen?
3: Nou, een hele leuke vraag is binnengekomen. Dat was Bloemetje. Bloemetje.nl. Het was een man trouwens, dat zei hij dan nog wel. Maar dit is wel Bloemetje. Maar dat was weer inderdaad van nu heb je inderdaad eindelijk eens een keer door als werknemer dat hele zware functioneringsgesprekken misschien niet altijd even goed zijn voor het zenuwgestel van de werknemer. Dus laten we het anders inrichten. Dus we gaan een ander soort gesprek inrichten. Namelijk gewoon een ontspannen gesprek met collega's, een soort van buddies of met teamleiders, maar geen zware materie over functie en ambities. Dus heel prima initiatief. Aan de andere kant, iedereen blij. Wat gebeurt er? Mensen krijgen een invulformulier van 3 pagina's die ze moeten invullen voordat ze het gesprek überhaupt in kunnen. Nou, weg goede bedoeling. Weg, ik heb geen spanning. Nou ja, dat soort denkfouten. Daarin willen we ook werkgevers en werknemers dichter bij elkaar brengen. En dat soort voorbeelden, zo eenvoudig kunnen ze zijn of heel zwaar.
1: Ja, dus het is echt het bij elkaar brengen van werknemer en werkgever. Het is niet zo dat werkgevers zich nu zorgen hoeven te maken over hun personeel. Zeker dat ze in één keer wel heel mondig worden.
3: Nee, ik werk al 25 jaar plus met werkgevers en werknemers. En wat mijn rode draad is, eigenlijk een soort van mijn ideologie, is om werkgever en werknemer dichter bij elkaar te brengen. Gewoon meer wederzijds begrip vanuit elkaars positie.
2: Jij bent
3: en
2: zelf...
3: een van de norm. Ah, sorry.
2: Ga verder.
3: Een van de belangrijkste notes, ook in onze gedragscode, is: we gaan hier geen werkgevers lopen besje.
2: Nee. Je bent zelf werkgever geweest en je bent deze community gestart. Jij bent natuurlijk de ideale werkgever, want je weet precies wat er allemaal leeft bij je werknemers.
3: Ik weet in elk geval, ik heb aan 2 kanten van de tafel gezeten. Dus ik weet genoeg om te zien dat voor werknemers er weinig support is. Voor werkgevers is dat net wat anders. Die hebben communities, denktanks. Die kunnen net wat vaker terecht. Hebben ook wat meer middelen om daarin uit te geven. Voor werknemers is dat gewoon niet altijd zo.
1: Nee, en dat platform is niet alleen bedoeld over vragen over je salaris, of dat wel passend is bij de functie die je uitoefent. Maar het kunnen ook privéomstandigheden zijn, toch?
3: Ja. Wij gaan op dit platform heel erg uit van, we praten vaak over werk- en privébalans. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin, want we hebben maar 1 leven, hè? One life to live. Dus privé beïnvloedt werk en werk en beïnvloedt privé. Dus ook bij mijn... bij mijn huidige klanten merk ik dat een privé situatie heel veel invloed hebben op kan werken. Ze komen altijd ter sprake en zijn welkom daarbij. Ja.
2: Dus als ik problemen thuis heb, dan kan ik er ook terecht. Als ik niet tevreden ben over mijn collega of wat ze steeds zeggen of doen, kan ik bij jou terecht. En als ik nou steeds maar wisselende managers heb, kan ik ook bij jou terecht.
3: Ja, nou is net een vraag die vandaag binnen is gekomen.
2: Oh,
3: dus je bent
2: okay.
3: Absoluut. Ja.
2: Wat wil je met het platform dus graag bereiken? Dat iedereen happy is in zijn werk, neem ik aan.
3: Nou, het gaat natuurlijk om werkgeluk. Zeker, happiness in werk is absoluut een feit. Maar wat mijn rode draad is door mijn hele
1: carrière.
3: Dat we elkaar niet goed begrijpen vanuit elkaars positie.
1: Nou, dat gratis online platform Blend of Work, dat wordt half augustus feestelijk gelanceerd. Dus je moet nog heel even geduld hebben. Maar als je nu al vragen hebt, dan kun je Marcia gewoon een mailtje sturen. Dat kan via marcia@blendofwork.nl. Het is een duidelijk verhaal. Dankjewel, Marcia Tijd.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Zorg dat er een betere bewegwijzering komt naar het monument voor de transatlantische slavernij in Almere. Die oproep deed Almere Gladys Willingen vorige week op LinkedIn. Ze wil dat mensen het monument aan de Landrosdreef bij het Mandelenpark beter kunnen vinden.
2: En ze is bij ons aangeschoven in de studio en ze is niet alleen. Nee, ze is samen met de kunstenaar die het slavernijmonument maakte. Dat is Patrick Meesas. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Oh nee, dat is met Joe Kokerstem.
2: Ja. Patrick, laat ik met jou beginnen. Hoe ziet dat monument daar in Almere er eigenlijk uit? Kun je me eens omschrijven?
3: Nou, het is een... toen ik ermee begon, dat wist ik even naar. Nou, maar ik wou dus iets maken dat gewoon geen slachtoffer en allemaal kettingen en dergelijke. Maar gewoon juist een beeld dat een verhaal vertelt, maar wel hoop uitstraalt en toekomst en positiviteit. Dus wat je ziet, even antwoord op de vraag, is je ziet een grote sterke man en hij houdt een baby omhoog. En hij kijkt naar boven. Mm-hmm. En als je denkt van nou, dit kind hier, mijn kind, gaat een betere toekomst tegemoet. Beter dan ik heb gehad. En hij presenteert het kind als zijn voorouders. En met de bedoeling van wat ik allemaal heb meegemaakt. En mijn vader en mijn grootvader en dergelijke. Ga jij niet meemaken, hopelijk.
2: Dat is eigenlijk een heel positief monument.
3: Dat is mijn hele insteek, ja. Wel dat het verhaal helemaal gewoon puur en in je face vertelt. Maar wel, de eerste uitstraling is vooruitgang en hoop. En als je goed kijkt dan in het beeld, dan stapt hij ook over alle slavernij, taferelen en dergelijke, met zijn kind, naar de toekomst. Maar dit nog met één been nog vastzit.
1: Gladys, hoe kijk jij naar het monument? Vind je het mooi?
4: Ja, ik vind het prachtig. En hoe hij het aangeeft, ik wil het zelfs aanvullen. Want het is natuurlijk van je geschiedenis leer je naar je toekomst. Weet je, je geschiedenis is een onderdeel die je moet kennen om te weten waardoor dingen tot ontwikkelingen zijn gekomen. En ik vind het mooi dat hij dat kind heeft van oké, we gaan verder. Dit hebben we wel meegemaakt, maar we gaan wel verder. Mm-hmm.
1: Maar nu mis je wat, hè?
4: Ja. Ja, ik kijk al een tijdje, dacht ik al, maar ik dacht het komt vanzelf wel. Want op zich, gevenpaard moet je niet in de bek kijken. Dus het staat op een plekje, maar het is toch wel weer een beetje achteraf. Maar het staat er dus geweldig. Gewoon geweldig dat het al meer dat doet.
1: Je kunt er niet omheen, het is echt mooi en groot.
4: Ja. Het is prachtig, maar het staat toch ergens achter en het is niet zo goed vindbaar. Dat is het moeilijke ervan. En ik dacht een hele tijd van, hey, misschien komt er nog wat. En uiteindelijk dacht ik, ik ga een beetje triggeren. Ik ga toch iets erover schrijven. Van, zou je niet een bewegwijzering kunnen maken? Omdat ik denk dat je dan meer gaat laten leven. En dat het niet alleen is voor mensen die interesse hebben. Maar dat je het ook makkelijk kan vinden.
1: Ja. En waarom vind je het zo belangrijk dat het gevonden wordt?
4: Ik denk, de verbinding is heel belangrijk. Het is niet alleen voor mensen die geïnteresseerd zijn. Weet je, het is voor onderwijs, voor scholen. Het zou gewoon handig zijn. En laten we wel wezen, Almere, Flevoland, heeft wel zo'n monument. Dus laten we er trots op zijn en laat het ook vindbaar zijn voor iedereen.
2: Mm-hmm. Ja, want toen jij er voor de eerste keer kwam, Gladys, dat is natuurlijk al enige tijd geleden. Ja. Had je toen wel een kaart nodig om te zoeken waar het ongeveer is bij het Mandelenpark?
4: Nou, toen we erheen liepen, dacht ik, waar is dat ding dan? Waar gaan we heen? Moet ik eerlijk zeggen. Waar gaan we heen? En uiteindelijk, kijk, als je het weet, dan weet je het. Maar het was wel even zoeken. Het was even met de groep. Ik dacht, waar hebben ze het nou eigenlijk geplaatst? Hier, oké. Mooie naam, Nelson Mandela, prachtig. Ja. Maar toch een beetje achteraf. Maar het is een mooie plek. Laat het vindbaar zijn voor iedereen, niet alleen voor geïnteresseerden.
1: En Patrick, als mensen het dan vinden, je krijgt veel commentaar. Tenminste, commentaar, positief of negatief. Over het.
3: Ik krijg genoeg dagelijks wel, omdat ik ook een café heb. Dus er komen ook vrienden, kennissen zitten en die zeggen, nou, ik ben net het beeld geweest. En, en ook kennissen die komen en ik zeg, nou, het is in de buurt van het station. Mm-hmm. En dan komen ze toch bij mij in het café van, waar is het nou precies? Weet je? Want het is wel makkelijk uit te leggen. Maar het zou wel handig zijn en ik ben blij dat Gladys met dit punt is gekomen. Als je uit het station komt en dat je dan een duidelijke bewegwijziging vindt.
2: Ja, heb je dat zelf niet eerder aangegeven dan bij de gemeente van joh, het is wel zo?
3: Nou, nee, ja, kijk, ik heb het werk geleverd en ik ben er heel trots op. Maar ik dacht toch, van net toen ik Gladys ook zei, van ja, we wachten het even af. Ik had ook die, ik denk dat het is wel de taak van de gemeente dan, want die hebben het beeld geadopteerd, dus het is van de gemeente. En dan verwacht je wel dat er op een gegeven moment wel een goede bewegwijzing komt. Maar ik denk wel niet dat er een onwil is, maar dat gewoon, het is nog niet gekomen.
1: Nee.
3: En misschien door Gladys' initiatief gaan de dingen rollen en dat het gauw
1: gaat komen. Komt ze ook bij jou in de kroeg of iets dergelijks? Is het zo ontstaan?
3: Wat zeg je?
1: Komt ze ook bij jou in de kroeg?
4: Is het zo? Wie, Gladys,
3: nou ja, nou, ik ken er meer van. Nee, niet van de kroeg, nee.
2: Oh, zijn we wel nieuwsgierig geworden. Waar
4: nee,
2: kennen jullie elkaar dan van?
3: Ja, ik weet niet van.
4: Ja, nee, maar ik was raadslid van Bijeen, dus ik heb in de raad gezeten. Ja. 4 jaar geleden. En dus we komen af en toe wel in het cafeetje. En natuurlijk bij de onthulling daarvan. Dus toen ging al bij mij. Weet je, maar dan ga je laat het

0: Hè, misschien dat ze zelf komen en zelf denken van... hey, wat een geniaal idee. En dan gaan we gewoon kijken hoe we de stappen kunnen nemen. Maar ik denk wel dat het goed zal zijn. Ja. Weet je, en ook, laten we er wel wezen, ook voor de toerisme. Als je het even hebt over... Maar ook voor de toerisme is het gewoon handig.
1: En we hoeven niet te wachten op die bewegwijzering... want we kunnen ook gewoon vertellen waar het is, toch? Wil je een kijkje nemen namelijk bij het Slavernijmuseum? Die is te vinden aan de Landrosdreef 124 bij het Mandela-park in Almere Stad. En wil je meer over het monument weten? Kijk dan op slavernijmonumentalmere.nl. Zo, dat hebben we gedaan.
2: Dat is mooi.
3: Gladys Wielingen en Patrick Meesels, dank jullie wel voor de komst.
0: Hartstikke jullie bedankt. Ook bedankt.
4: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vrede.
1: Goedenavond. Vanavond heeft de bewolking de overhand in Flevoland. Het is wel meest droog. En in de loop van de avond krijgen we weer te maken met brede opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 16 op de meeste plaatsen. En morgen staat dan toch wel een ander weertype op het programma. Want zeker in de ochtend en in de eerste helft van de middag zijn lokaal enkele regen. Misschien onweersbuien mogelijk. Het wordt ook ietsje minder warm dan de voorgaande dagen. Want in de middag wordt het een graad of 24. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Het weekend verloopt dan weer overwegend droog met flink wat zon. Bij zomerse temperaturen die oplopen van zo'n 25 graden op zaterdag. En zondag kan het weer zo'n 27 graden worden in Flevoland.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Dan gaan we richting Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Want die Consumentenbond die krijgt iedere week tientallen vragen binnen van de lezers van de gids. En een van de veelgestelde vragen gaat over de prijzen van de spullen in de winkel. Het komt nog namelijk wel eens voor dat bijvoorbeeld op het prijskaartje staat dat je 2 euro betaalt voor een tube tandpasta. Dan ga je naar de winkelmedewerker en dan wil je afrekenen, betaal je in één keer 2,50 euro. Nou, wat moet je dan uiteindelijk betalen? Wat zijn je rechten als consument? Nou.
2: Daar gaan we het over hebben met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, vertel het eens. Ja, het is denk ik wel heel herkenbaar, hè, voor veel mensen. Aan de kassen betaal je meer dan de prijzen op het schap. Wat kun je dan doen?
3: Nou, dat klopt gewoon natuurlijk niet. De prijs op het schap is de prijs die je moet betalen. Dus daar mag je dan gewoon wat van zeggen. Absoluut.
1: Nou, ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, Mirjam. En ja, het ligt een beetje aan bij welke winkel je komt. Maar de meeste zeggen ze, ja, de kassa die heeft de juiste prijs. Dus ja, daar moet je dan aan houden.
3: Daar moet je je dan aan houden. Maar je bent wel akkoord gegaan met de prijs die je daar ziet. Dus dat zullen ze toch. Dan is er toch enige overleg nodig tussen de consument en tussen de winkelier.
2: Ja, dus een goede winkelier die laat je dan wel de prijs van het schap betalen. Maar als je het niet doet, moet ik dan juridisch advies of wat moet ik dan doen?
3: Dan mag je de Consumentenbond bellen. Doe dat maar.
2: Ja, serieus?
3: Ja, ik zie trouwens wel, sorry, een heel ander onderwerp. Jullie hebben een verkeerde foto van mij gebruikt.
1: Dat ben jij toch gewoon?
3: Ik werk niet meer bij ProRail.
1: Ik zie het nu. Nou, Mirjam, ik zal het even uitleggen. Het is niet heel interessant voor de luisteraar verder. Nee. Maar we hebben een nieuw redactiesysteem en wij kunnen niet goed de foto's op de computer bekijken. We zien het alleen heel groot dan in beeld. En dat blijkt dus nog.
2: Wacht even, ik ga even nu de juiste foto doen.
3: Ja? Dit is wel een hele mooie foto van mij.
2: Ik heb nu een foto zonder naamtitel.
1: Wow.
2: Is dat goed? Ja, is wel goed.
1: Goed, waar hadden we het eigenlijk over, Mirjam?
3: We hadden het over de prijzen. Oh, ja. En als je wat koopt, welke rechten heb je eigenlijk allemaal? En wat gebeurt er allemaal in de winkel?
1: Ja, nou ja, nu hebben we het net gehad over die prijzen op dat schap. Dat het nog wel eens kan verschillen met de prijs die je betaalt bij de kassa. Ja. Maar wat zou nog meer een voorbeeld kunnen zijn van een veelgestelde vraag over prijzen in de winkel?
3: Nou, je had er net eentje, hoorde ik je noemen, over van, je hebt iets gekocht en een weekje later is het in de aanbieding. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, je medepresentator die kwam al, Rob of Ron, ik ben het even kwijt, die kwam al op een heel eind. Want ja, verkopers die mogen zelf de prijs van de producten bepalen, maar ze mogen dus ook zelf bepalen wanneer ze korting geven. Je hebt een overeenkomst afgesloten op het moment dat je het kocht, maar sommige verkopers bieden als extra service de mogelijkheid om het product bijvoorbeeld binnen 7 dagen terug te brengen of te ruilen. Dus ook natuurlijk mogelijkheid tot coulance. En als je online iets koopt, heb je altijd 14 dagen bedenktijd. Dus dan kan het sowieso terug.
1: Ja, dus dan moet je het eerst terugsturen om het vervolgens weer opnieuw te bestellen, maar dan voor de prijs met korting.
3: Ja, of je ziet het ergens anders goedkoper. Ja. Dan moet het wel even terug. En dan kun je het goedkoper ergens anders bestellen.
1: Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, die winkel waar ik mijn tv-meubel heb gekocht, die heb ik ermee geconfronteerd. Nou, ze moesten even overleggen met de manager. En uiteindelijk kreeg ik nog wel die korting.
2: Nou, zie je wel, dat zijn goede mensen.
3: Ja. Ja, dit vind ik ook goed.
1: Ja, en stel dat ze dat niet zouden doen, dan zou ik denken van, nou, daar kom ik dus nooit weer.
2: Ja, dat is het. Dat kan een consequentie zijn.
3: Ja, precies. Dat is het. Ja, het is gewoon een fijne klantenservice eigenlijk. Ja.
1: Dan nog even iets over die prijzen. Wat ik ook vaak zie is een van-voorprijs. Een televisie van 900 euro streep er doorheen. Nu voor 600 euro. Ja. Waar is die van-prijs eigenlijk op gebaseerd?
3: Ja, die van-prijs, dat moet een prijs zijn. De laagste prijs die daadwerkelijk heeft gebruikt in de afgelopen 30 dagen. Dus het mag niet zo zijn dat hij in de afgelopen 30 dagen die prijs omhoog heeft gedaan. En dan zegt hier korting. En dat is dan gewoon bijna dezelfde prijs als waar hij op ooit begon. Dat mag absoluut niet. En het gaat er ook om als de vanprijs alleen een adviesprijs is van de fabrikant. Moet het in één oogopslag duidelijk zijn dat het een adviesprijs is. Want eigenlijk heb jij als consument niks met die adviesprijs te maken. Dat is gewoon een prijs die de fabrikant zegt van, nou, als je dit verkoopt, dan is dit ons advies, dat je dat doet. En heel vaak is een adviesprijs helemaal niet een prijs waar de verkoper het ooit echt voor heeft verkocht. Dus als je een aanbieding hebt, moet die van prijs een prijs zijn die daadwerkelijk 30 dagen daarvoor in die periode gevraagd is. En dan mag je daar korting op geven.
2: Dus dan moet je echt goed in de gaten houden? Of?
3: Ja, er zijn websites, daar kun je dat allemaal in de gaten houden. Ja. Hoe die prijs verloopt dan is. En soms zie je inderdaad, zie het omhoog gaan, omhoog gaan, omhoog gaan. En dan wordt er een aanbieding gegeven. Ja. Nou, dat klopt gewoon niet.
2: Nee. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte. Ik had nog één vraag. Was het leuker bij ProRail of vind je het leuk bij consumenten?
3: Nou ja, bij ProRail was natuurlijk wel een hoop aan de hand vaak.
2: Ja.
3: En hier bij de Consumentenbond vind ik de onderwerpen heel... Ik ben met van alles nog wat bezig.
2: Oh, ja.
3: En niet alleen maar met spoor en met overwegen. En dat vind ik heel veel interessanter.
2: Fijn om te weten. Bedankt weer.
3: Ja. Dus jullie mogen me volgende week gewoon weer bellen.
1: Nou, dan doen we dat op het nummer van de Consumentenbond. En als je dan toch in één keer weer twijfelt of de treinen niet beter bij je passen, die fotokaart die hebben
2: die
1: we
2: gewoon. Die laten
1: we
2: gewoon niet.
1: Verwijderen we niet.
3: Ik kan gewoon terug. Helemaal fijn.
2: Doei meer, Jan. Tot volgende week.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ken er meer van. Niet van de kroeg, nee.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, een hele leuke vraag is binnengekomen. Het was van Bloemetje. Bloemetje.nl. Het was een mantra, dat zei hij dan nog wel, maar ik noem het wel Bloemetje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik zie trouwens wel, sorry, een heel ander onderwerp. Jullie hebben een verkeerde foto van mij gebruikt. Ja, dat ben ik. Maar ik werk niet meer bij ProRail.
0: Dit is Flevoland.
3: Dus jullie mogen me volgende week gewoon weer bellen. Ja. Jojo.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
5: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond. Vanavond heeft de bewolking de overhand in Flevoland. Het is wel meest droog. En in de loop van de avond krijgen we weer te maken met brede opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 16 op de meeste plaatsen. En morgen staat dan toch wel een ander weertype op het programma. Want zeker in de ochtend en in de eerste helft van de middag zijn lokaal enkele regen. Misschien onweersbuien mogelijk. Het wordt ook ietsje minder warm dan de voorgaande dagen. Want in de middag wordt het een graad of 24. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Het weekend verloopt dan weer overwegend droog met flink wat zon. Bij zomerse temperaturen die oplopen van zo'n 25 graden op zaterdag. En zondag kan het weer zo'n 27 graden worden in Flevoland.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond. Vanavond heeft de bewolking de overhand in Flevoland. Het is wel meest droog. En in de loop van de avond krijgen we weer te maken met brede opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 16 op de meeste plaatsen. En morgen staat dan toch wel een ander weertype op het programma. Want zeker in de ochtend en in de eerste helft van de middag zijn lokaal enkele regen. Misschien onweersbuien mogelijk. Het wordt ook ietsje minder warm dan de voorgaande dagen, want in de middag wordt het een graad of 24 en er staat een meest matige wind uit het noordwesten. Het weekend verloopt dan weer overwegend droog met flink wat zon. Bij zomerse temperaturen die oplopen van zo'n 25 graden op zaterdag. En zondag kan het weer zo'n 27 graden worden in Flevoland.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Goedenavond. Vanavond heeft de bewolking de overhand in Flevoland. Het is wel meest droog. En in de loop van de avond krijgen we weer te maken met brede opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 16 op de meeste plaatsen. En morgen staat dan toch wel een ander weertype op het programma. Want zeker in de ochtend en in de eerste helft van de middag zijn lokaal enkele regen. Misschien onweersbuien mogelijk. Het wordt ook ietsje minder warm dan de voorgaande dagen, want in de middag wordt het een graad of 24 en er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Het weekend verloopt dan weer overwegend droog met flink wat zon. Bij zomerse temperaturen die oplopen van zo'n 25 graden op zaterdag. En zondag kan het weer zo'n 27 graden worden in Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: vond.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.